aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is NPO Radio 2 met het

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na ruim 5 uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering langer in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau EP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Er zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ochtend van 18 september. Het is weer vrijdag. En dat vind ik altijd gewoon een lekkere dag. Gewoon weekend voor de boeg en lekker rustig aandoen. En ook, ja, nieuwe muziek op Spotify. Ik heb het allemaal al gecheckt en dat komt zeker straks wel even aan bod. Maar eerst heb ik ander nieuws over Spotify. En zeker voor jonge kinderenouders. Ouders met jonge kinderen. Dus spits je oren! Vanaf nu kun je in Spotify je kindermuziek wegfilteren uit je playlist, zodat het niet wordt meegenomen in Spotify Wrapped aan het einde van het jaar. Je weet wel, aan het einde van het jaar krijg je altijd zo'n overzichtje welke liedjes je het meest hebt beluisterd afgelopen jaar. En jonge ouders die worden dan getergd met op nummer 1 Baby Shark en op nummer 2 De Wielen van de Bus. Maar dat is dus eindelijk voorbij. Eindelijk staat jouw favoriete artiest weer bovenaan. En in mijn geval is dat Ray. En ik kan dan eindelijk afrekenen met de verschrikkelijke André van Duin en zijn pizza lied. Nou ja, zeker dat.

0: zo is het. Ik zit vol energie. En dat komt denk ik door het Spotify-nieuws. Want je kunt nu in de app een filter aanzetten zodat kindermuziek eruit wordt gehaald in je eindejaarslijstje. Ja, hier, de muzieksmaak van je peuter en kleuter wordt dus niet meer meegenomen in die Spotify-rap. Hij doet dan trouwens ook geen aanbevelingen meer in die richting. En dat is ook lekker, zeg. Heb je net schaapje, heb je witte wol beluisterd, komt hij zelf met de suggestie. Wil je ook handje, pandje, kevertje? Ah, wegwezen met je scheidkever. En dan denk je misschien, ah joh mens, wat zeur je nou? Dat is ook wel terecht. Maar hey, als ik jou zeg, muziek, eindejaarslijstjes, DJ's. Nou, dan ken ik zelfs een zender die daar jaarlijks een café voor opbouwt, hoor.
1: De dag nachtplaat.
0: En zo is het toch, Jarno?
2: Zeker, ja.
0: Jarno, je laatste.
2: Ja.
0: Godverdorie!
2: Ja, echt zo. Helaas.
0: Nou, de appbox van NPO Luister die stroomt al vol met afscheidsberichten voor jou. Zie je het?
2: Ja, ik zie het inderdaad. Inclusief de foto die ik met samen met Marco Nijsje heb genomen op de KWF-week.
0: Nou, inderdaad. En goedemorgen, Jarno, zegt Mieneke. Houd je droog? Ja, ik niet, hoor.
2: Ik denk het ook niet. Nee.
0: Dat hoeft oké.
2: Over anderhalf uur dan...
0: hoeft ook helemaal niet.
2: Gaan we eraan lopen, denk ik.
0: Ja, en er komt ook nog een vraag binnen. Wat ga je nou doen? Kun je nog even één keer zeggen?
2: Ik ga werken in de energietransitie als omgevingsmanager.
0: Omgevingsmanager?
2: Ja.
0: En hoe vroeg zet je daar je wekker voor?
2: 6 uur.
0: Oh, dat is gewoon 3 uur later dan nu.
2: Ja, heel prettig eigenlijk.
0: Ook als vakantie.

0: Night of Sidonia. De dagplaat voor vandaag. Daar kun je op stemmen door heel simpel dag te sturen via NPO Luister. Of wil je een beetje achteruit, even tandje achteruit schakelen, dan heb ik deze voor je.
1: Nachtplaat.

Nou, als ik dan niet aan een eindejaarslijstje moet denken, dan weet ik het ook niet meer. John Lennon met Imagine. Mag je ook? Ja, mag je ook, Koen. Gewoon nacht sturen via NPO Luister. En via diezelfde NPO Luister kun je dus nog even wat leuks sturen naar Jarno. Het is de laatste. En ik noem hem ook wel social worker. Dus als je ook nog even iets van het hart moet, is

0: zijn we zeker ready. En voor mij is dit al een jankplaat. En volgens mij gaan we ook janken aan het eind van deze uitzending. Want ja, we moeten onze geliefdallige Jarno gaan missen door een nieuwe baan. Getver. Nou ja, Lianne, ik ga gewoon met jou praten. Of voor de afleiding ook natuurlijk.
1: Dat mag.
0: Ja hoor, nee, zeker. Fokveedag, dat is het morgen.
1: Het is morgen hier in het naburig dorp Hoornaar. Is het Fokveedag Boerenlandfeest.
0: Neem me even mee naar dat feest. Gewoon dat wij allemaal weten, iedereen die luistert, dat we dan een beeld krijgen bij Fokveedag.
1: Dat is een dag in het jaar waarop het beste rundvee hier uit de buurt getoond wordt aan de mensen, aan de burgers. De beste kazen gekeurd worden, de beste geiten, de beste schapen. Als je jemmetjes maakt, je jemmetjes laten proeven. Ja, je ziet het wel eens in die Amerikaanse films, dat het hele regio bij elkaar komt om te laten zien. Nou, dit ben ik.
0: Wauw, dit klinkt inderdaad heel ouderwets ook.
1: Het klinkt heel ouderwets, maar het is zo leuk.
0: Ja, en daar komt het hele dorp op af, of ook omliggende...
1: Hele dorpen, het hele land.
0: Het hele land?
1: Het hele land komen ze.
0: Dan schaam ik me voor dat ik hier in Hilversum nog nooit van de Fokveedag heb gehoord. Maar dat zal zeker heel erg bekend zijn. En wat is dan je prijs als je dan je runder hebt getoond of je andere vee? Of, hoe gaat het verder?
1: Je kunt een beker winnen.
0: Oh!
1: Op het laatst mag je nog een keertje... Die heeft een paar ringen waar ze met dieren rondlopen. Dan mag je nog een keer een rondje lopen. Of voor de groep. En met de kaas mag je op de kaasbrik rondrijden.
0: Hé, en hoe ziet het er voor jou morgen uit? Ga je wat tonen of laten proeven?
1: We gaan heel wat kaas laten proeven.
0: Maak je zelf kaas?
1: Wij maken zelf kaas.
0: Je zet een boerderij?
1: Ja.
0: Wauw. Wat goed.
1: Ja, Jarno had het wel geweten.
0: Ja, nee, ja, natuurlijk. Maar ja, hey, die gozer zit hier al 2 jaar, 5 dagen per week. Hè? Dus laten we even eerlijk zijn. Ja, nee, is ook knettergek natuurlijk.
1: Ik heb een rundveeboerderij. En mijn man heeft met zijn broers en zijn neefje een kaasboerderij.
0: Wauw, het zit helemaal in de familie. Dus de Fokveedag is gewoon voor de hele familie van Lianne. En daarbuiten heel Nederland dus gewoon. Wauw,
2: helemaal.
0: Oké, dus Fokveedag in Hoornaar.
1: Ja.
0: Nou, daar moet je dus morgen zijn.
1: Daar moet je echt morgen zijn.
0: Ja, en morgen is er nog iets aan de hand, want...
1: Wij zijn 35 jaar getrouwd.
0: Wauw. Gefeliciteerd,
1: hè. Wij zijn getrouwd op 19/9/1991. En dat is morgen 35 jaar geleden.
0: Nou, dat is sowieso de reden om jouw favoriete dag- of nachtplaat te gaan draaien. Wat wil je horen?
1: Nou, imagine dat ik 39 jaar geleden niet tegen mijn mama gelopen was. Wel was ik 4 jaar erop niet getrouwd. Nou. Dan zouden we morgen geen 35 jaar getrouwd geweest zijn.
0: Dan is deze voor je man. Hoe heet je man?
1: Kees.
0: Voor Kees.

And dream about you. Als je mij al een beetje kent, nu na een jaar, dan weet je misschien dat er een paar ingrediënten in de muziek zijn waarbij ik gewoon getriggerd word. En dan is de kans dus vaak groot dat ik een liedje heel leuk vind. En dat zijn pak pen en papier, strijkers, blazers of een koor. Nou, nu heb ik nieuwe muziek voor je. Het is vers van de pers uit, want ik heb het liedje net pas zelf voor het eerst gehoord. Het is vannacht uitgekomen en het is van Teddy Swift.

Nou, die man heb je al vaker voorbij horen komen, ook meerdere topsongs. Zijn hele gezicht zit onder de tattoos, hij is een gigant. Live ontzettend fantastisch. En dit liedje is dus nog maar net uit en het heet Perfect Man. En luister maar eens heel goed naar de tekst. En dat laatste ingrediënt, dat koor waar ik... Oh, dat koor komt er helemaal bij op het eind. Nou, dan kun je me wegdragen hoor. Luister maar eens goed, Perfect Man.

0: Raccoon, No Mercy hier op NPO Radio 2. Pim pam plaat. Ja, Jarno's laatste. Dan mag jij kiezen wat we gaan doen. En hij zei, doe maar een pim pam plaat. Yes. En dat heb je toch zelf bedacht ook? Ja. Dus dit komt uit jou. Heb je ook koker?
1: Het is niet zo dat het zo'n creatief spelletje is, hoor. Ik zou het gewoon liggen in een kringloop en ik dacht, daar kunnen we iets mee.
0: Het moet s'nachts ook gewoon niet moeilijk zijn, toch? Nee. Ik bedoel, mensen zijn net wakker of nog steeds wakker. Dan moet je het ook gewoon niet ingewikkeld maken. We gaan twee letters draaien en dan gaan we een plaat bij zoeken. That's all. Ik ga draaien voor de eerste. De K. We zoeken een artiest met de K. Nou, denk daar alvast maar even over na. Ga ik het moeilijker maken? Ik ga nog een keer draaien en dan hebben we de titel voor de titel. De M. K en M. En als jij zegt oei, dan weet ik vaak oei. Dat is echt oei. Oh, maar jij kijkt nu met een blik dat je iets weet.
1: Kingfish.
0: Man on the Moon.
1: Exact.
0: Hey. Ja, maar goed. Die kunnen we dus niet meer doen, want die hebben we nu al gezegd. Dus het is helemaal aan jou. Ga even met ons meedenken. K en M. En laat het weten via NPO Luister, want dan kunnen we die plaat zo meteen gaan draaien. Ed Sheeran staat al in de rijtje voor je. Maar ook deze fijne Herman Brood met zijn Wild Romance. Saturday Night, nu in de vroege ochtend van NPO Radio 2.

0: nu had Ed Sheeran wel een voorprogramma. En dat was Herman Brood met The Wild Romance.
1: Pim-pam-plaat.
0: Pim-pam-plaat. Ik wil weten, ja, welke plaat kunnen we draaien met een K en een M? Want daar heb ik twee keer voor aan het wieltje gedraaid. Ja, Mama C, Mama Sa komt binnen van K3. Ja, kan. Zitten denk ik alleen op de verkeerde zender. We zitten niet op... Zou er een zender zijn waar dat wordt gedraaid eigenlijk? Nou, jij? Nee?
2: Eftelingen Radio.
0: Eftelingen Radio, precies. Goed, maar ook kwam er binnen. Kiss Magic Touch, die kwam van Marco en Ruben. En Jorrit komt met Cosheen en Manic. Luke komt er binnen met King B, met Must Be The Music. Maar we hebben ook een beller. Goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Dit is Doortje.
3: Yes.
0: Ja, Doortje, jij hebt iets aangevraagd. En ik was even in twijfel, is dit een Radio 2 liedje of niet? Ik vind het een beetje spannend om hem te draaien. Snap jij waarom?
3: Nee, snap ik helemaal niet.
0: Nee, ja, nee, kijk, ik zal je even uitleggen hoe het zit. Je hebt natuurlijk een beetje de muziekrichting bij Radio 2. Van nou, dit past een beetje bij Radio 2, dit past een beetje bij 3FM. En ik had eigenlijk niet verwacht dat ik deze hier kon draaien. Maar toen kwam jij onder andere met deze plaat. En toen dacht ik, ja, we gaan hem gewoon doen. We gaan hem gewoon doen, toch?
3: Ja,
0: okay.
3: En weet je wat nou zo leuk is?
0: Nou?
3: Dat ik net Jarno aan de telefoon heb. Nou, mijn dag is helemaal goed.
0: Ja, zeker. Ja, ik snap het wel. Deze show draait gewoon ook om hem. Want hij gaat gewoon na 2 jaar lang om drie uur zijn wekker zetten. 5 dagen in de week hier het programma verlaten. Dus goed.
3: Ja,
0: goed.
3: Hij valt het de steun en toeverlaten.
0: Nou, dus is ook zo. Weet je, en een goede producer is super belangrijk. Camarilla wow. Kwam met deze, Bram Rijntje met deze. En jij mag het zeggen, welke gaan we draaien?
3: Milkshake van Kalief.
0: En we zetten hem lekker hard. Dankjewel, Doortje. Oh, nou later ga ik hem nog weggroen ook. Oh nee, ja, ik wou Doortje wegdoen. Oh, ik ben helemaal de war.

Everything But The Girl. Missing hier op 2. Lekker welkom met Dag Nacht. We gaan samen de dag beginnen. En dat doen we om goed even de kopje erbij met de J Geldman.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 in zijn thuisland de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De ontdekking werd gedaan toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Relax, doe dat. Een hele goede morgen. Welkom op je vrijdag 18 september. Bijna weekend, jongens. Hou je even bij. Komt helemaal goed. Zometeen kun je helemaal lekker ontspannen. Of ja, zometeen. Voor mij geldt dat zo. Maar misschien moet jij nog een hele dag buffelen en begint jouw weekend net wat later. Zou kunnen. Maar hey, komt allemaal goed. Hopelijk heb je wat leuks op de planning. Ik ga voor jou even kijken wat er vandaag allemaal op de planning staat. Het is een bijzondere dag voor liefhebbers van David Bowie. Want vandaag komt er een nieuw album van hem uit. Het is een album vol met platen die nooit eerder zijn uitgebracht. En om specifiek te zijn, het gaat om het werk dat hij maakte in de jaren 60... toen Bowie nog de naam Davy Jones gebruikte. Er zit ook werk tussen samen met Jimmy Page en die kennen we dan weer van Led Zeppelin. Verder begint ook vandaag de jaarlijkse egeltelling. Zo weten we precies hoeveel egels er in ons land rondlopen. En de egel is namelijk een beschermd diersoort in ons land. De telling is deze week omdat egels nu extra actief zijn om zich vol te eten voor de naderende winterslaap. En tot slot maakt onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez vanmiddag zijn selectie bekend voor de 4 interlands die er aankomen voor de Nations League. Waaronder ook tegen Duitsland. Ja, het is toch wel een belangrijk moment, want vanaf vandaag weten we hoe Xavi kijkt naar de casussen als Van Dijk en Veerman en over voetballen in landen als Saoedi-Arabië. Want daar had Koeman dan wel voor het WK een zeer uitgesproken mening over. En dan straks rond een uurtje of 12, dan komt er waarschijnlijk zo'n hele coole social media post en dan weten we wie er geselecteerd zijn. Lekker belangrijk toch?

De plaat die meer U2 ademt dan Martin Garrix, maar toch staan ze beide op deze plaat. Je hoorde Fireflies. Zometeen iemand die afstudeerde met een 10 op de Herman Brood Academie. Maar eerst heb ik Beyoncé na Robert Palmer. Goedemorgen.

0: het echtpaar Beyoncé, Jay-Z en Crazy in Love.
1: Tussen de regels.
0: Ik ga even kijken of je een beetje scherp bent op deze vrijdagochtend. Want ik heb namelijk 3 solo's voor je klaar liggen. En alle 3 zijn ze mondharmonica. Een mondharmonica is best wel een goed instapmodel om te leren spelen. Je hebt kleine, je hebt grote. Maar de kleine heeft 10 gaatjes. En je kunt dus zuigen en blazen. En dat geeft allebei een verschillende toon. En hoef je alleen maar 1, 2, 3, 5, 4, nou enzovoort. Ga dat maar gewoon eens uitproberen. Zet hem alvast op je verlanglijstje voor Sinterklaas of Kerst. Wat jij nu gaat doen is 3 solo's raden. En ik heb alvast de eerste voor je. Goed te doen, toch? Van welk liedje is dit de solo? Laat hem even NPO luister. En nu hele fijne nieuwe muziek van Lenny Monsoon.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse.

0: Wat een topcombinatie. Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two.
1: Tussen de regels.
0: Drie solo's ga je voorgeschoteld krijgen. En vaak zoek ik het een beetje in een categorie, een beetje bij elkaar. En dit keer gaat het over de mondharmonica. En de mondharmonica is echt gewoon een leuk instrument om eens zelf te gaan proberen. En Cap, jij hebt er eentje thuis.
2: Ja, ik heb nog eentje. Echt een prehistorisch geval heb ik nog thuis liggen.
0: Zo, vertel, hoe kom je eraan?
2: Nou, die is nog van mijn opa geweest.
0: Oh, en heb je echt herinneringen aan je opa die daar ook op speelde?
2: Ja, eigenlijk keer te zeggen niet meer. Want opa was al vroeg overleden toen hij nog een manneke was.
0: Ja, maar wat een mooi erfstuk.
2: Ja, die heeft mijn vader heeft die al gehad. Ja, mijn vader is onlangs overleden.
0: Ach, jemig. Het wordt steeds zieliger.
2: Ja, zeker. En ik als oudste zoon kreeg ik die mondharmonica van mijn moeder. Zeg, dankjewel.
0: En heb je er al een keer op gespeeld ook, Cap?
2: Ja, zeker. Ja? Ja, ik speel er wel eens. Ja, af en toe. Als ik hem toevallig in de hand heb, ik zit in de kast te rommelen en ik kom hem tegen. Ja, dan blaas ik wel eens erop.
0: Ja, is het dan echt ik blaas een keer of speel je ook echt een liedje dan?
2: Ja, het enige wat ik erop kan spelen is een kleine huis.
0: Het kleine huis, hoe gaat dat?
2: Ja, nee, weet je weer. Kleine café in de haven. Nou, dat bedoel ik.
0: Stuur me even een keer een opname ervan, dan wil ik wel eens horen.
2: Nou, dat ga ik proberen.
0: Ja, vind ik leuk. Hey, nu gaan we drie solo's raden met mondharmonica en dit is de eerste.

0: hoop dat je deze dan ook tegen die tijd kan spelen, Cap. Welke was het?
1: Ik moet even heel goed gaan nadenken. Ik dacht Bruce Springsteen.
0: Ja, zeker. Dank je. Gaan we naar de tweede.

0: Dat moet dan ook wel lukken.
1: Ja, ik kan me even de naam vallen.
0: Nou!
1: De piano man.
0: Ja! Zo, je maakt het wel spannend, zeg. Het steeds niet te weten en dan weet je het toch. Ja, dat komt omdat je zelf zo'n mondharmonica hebt, denk ik.
1: Ja, ja, zal er. Ja,
0: ja, dat komt. Niet bescheiden zijn nou, hoor. Welke van de drie zou je zelf nou op mondharmonica het eerst gaan doen, denk je?
1: Nou, ik denk die van Neil Young.
0: Ja?
1: Ja, volgens mij. Ja, hoor.
0: Ja, ik heb een keer een tutorial opgenomen van de pianoman. Die zal ik een keer naar je sturen. Is ook goed te doen. Maar Neil Young, ja, je gaat gewoon meteen voor het hoogste level. Ik vind het een goed idee. Is dat ook de plaat die je het liefst wil horen?
1: Ja, ja, toch wel. Vind ik mooi.
0: Nou, gaan we
1: Bruce Springsteen vind ik ook wel goed, maar ik vind die van Neil Young beter.
0: Nou, gaan we dat toch lekker doen. En jij hebt hem verdiend, want je hebt ze alle drie geraden.
1: Dankjewel.
0: Bedankt en een hele mooie dag, Cap.
1: Ja, hetzelfde. Doei, doei.

0: Reality. Last Frequencies, en dat is het ook, Jarno. Het is reality.
1: Ja. Ja. Dat voelt nog niet, maar het... Het is het inderdaad, ja.
0: Je laatste kwartier hier bij Dag Nacht bij Radio 2.
1: Ja.
0: Je baan stopt ermee. Ja, je wordt de omgevingsmanager. Echt totaal andere tak van sport.
1: Ja.
0: Maar ik wil wel even toch wat woorden tot jou richten, lieve Jarno. Want ja, deze anekdote heb ik jou al heel vaak verteld. We kunnen er ook nog steeds om lachen. Maar luister, mijn allereerste show bij 3FM, 3 jaar geleden, maakte ik met jou.
1: Ja, klopt,
0: en
1: zeker.
0: Ik weet nog dat jij na mijn allereerste show zei... en zo ben je ook, je bent eerlijk, je bent nuchter, je bent een Brabander... en na mijn allereerste show zei jij... Annelie, laten we eerlijk zijn, dat was gewoon niet goed. En ik kwam huilend thuis. Ja. En ik zei tegen man, ik mag nooit meer terugkomen. En nou, dat is allemaal goed gekomen. En weer mag ik nu alweer een jaar dit programma met jou maken. Ja. En nu zit ik bij jouw laatste.
1: Klopt, ja. Dus de eerste en de laatste.
0: De eerste en de laatste.
1: Ja, de eerste, maar de laatste.
0: Inderdaad. En ik waardeer ook die eerlijkheid van jou. En je hebt daarna de hamburgertechniek geleerd. Om eerst met een compliment te beginnen. Daarna met feedback en dan weer met een compliment.
1: Ja.
0: Die hamburgers die had je eerst flink uitgestrooid. En nu bleek er nog een hoop broodjes over te zijn. Ja. Dus de laatste tijd heb je me overladen met complimenten.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb natuurlijk ook iets voor jou. En dit is ook namens Sam en Gijs. Namens Dag Nacht. Het is een... kijk maar wat het is. Vertel jij maar.
1: Wat is het? Het is een mok. Met, met Harley erop.
0: Harley, dat zeg je altijd.
1: Ja, wat zit daarin, joh? Een beetje door de...
0: Snoep.
1: De snoep in, dat zit in papier.
0: En er staat nog een andere quote op.
1: Laten we eerlijk zijn, het was gewoon niet goed.
0: Laten we eerlijk zijn, het was gewoon niet goed. Nee. Nou, hopelijk drink je daar heel veel thee en koffie uit. En ik heb nog een cadeau voor je. En dat is niet alleen namens Team Dag Nacht, maar ook namens de luisteraars van Dag Nacht. Ja. Want ik heb jou gevraagd, met welk liedje zou je nou willen afsluiten? Wat is nou een liedje voor jou... wat je graag dan als laatste zou willen horen. En waarom kwam je met deze?
1: Omdat dit voor mij een soort van ontdekking was bij Radio 2. En het allermooiste concert op een festival dat ik ooit heb gezien... is geweest. Vorig jaar Best Kept Secret.
0: En welk is het?
1: Michael Kiwanuka. Met Cold Little Heart.
0: Nou, gaan we die doen. En het is een speciale Jarno-edit. Dus luister. Goed, dan gaan we.
2: Hey Jarno, thanks voor alle mooie ochtenden. Je hebt me door zware tijden heen geholpen. Ik ben je erg dankbaar. Veel geluk op je nieuwe baan. Ik zal je missen. Hey, groetjes, William.
3: Jarno, topper. Met Marco hier. Vaste luisteraar van de show. Ik zal je missen op de radio. Heel veel succes met je nieuwe baan. En misschien komen we elkaar wel tegen bij PSV.
4: Hey Jarno, je bent een topper, jongen. Bedankt voor alle gezelligheid en goede raad. En leuke gesprekken. En we zullen je missen. Succes met je werk. Wat je gaat doen. Groetjes, manje. Hoi, hoi.
5: Goedemorgen, Jarno. Hier bij Judith vanuit de sportschool. Ik wens je heel veel succes met je nieuwe functie. En dank je wel voor de afgelopen 2 jaar. Dank je wel. Groet, Judith.
6: Succes, Jarno. Ik ga je missen. Groetjes van Martine.
7: Jarno! Ja! Jammer dat je moet vertrekken, man. We gaan je missen. In ieder geval, succes bij je volgende job. Groetjes, Paul.
8: Goedemorgen, lieve Jarno. Ik wens je alle goeds in je nieuwe functie. En heel veel geluk en plezier. Geniet ze. En bedankt voor jouw medewerking altijd. Hartstikke leuk, vond ik het. Doei, doei.
9: Jarno, bedankt. Jarno, bedankt. Jongen, veel succes met je nieuwe carrière. Dus... groeten, Cor.
10: Nou, Jarno, succes met je nieuwe baan en ik zal je zeker missen. Hè? We hebben vaak genoeg aan de telefoon gehangen.
11: Hey Jarno, wat hoor ik nou weer? God, hem me verlaten? Godverdomme. En nou? Nou ja, ik wil wel wat je gaat doen, mannen. Denk eens bij PSV, zou wel mooi zijn. Hey, succes, jongen.
12: Nou ja, ik wil bij deze Jarno ook nog eventjes ontzettend bedanken voor zijn toewijding... En zijn inzet voor de NPO Radio 2. Want ik vind het gewoon een topgozer. Het zijn niet alleen maar de DJ's die het programma maken. Maar ook de mensen die net iets verder naar achteren zitten. Zoals Jarno. En die weten toch altijd weer een topshow van te maken. En het is gewoon sociaal gezien. Is het ook een echt een hele fijne gast. We hebben elkaar gisteren nog even aan de telefoon gehad. Blijkt dat hij ook nog eens een heel goed geheugen heeft. Zeg, goeiedag. Dus Jarno, nou jongen, het was top. Ontzettend bedankt voor je inzet. En ik wens jou heel veel succes in de toekomst. Allee!
13: Goedemorgen Jarno. Als je straks op kantoor zit, heb ik alvast een slecht grapje voor je. Als je het scheurt, wordt het steeds groter. Nou, een A4'tje. Scheur je hem door, wordt het een A5'je. Fijne dag.
14: Hey Jarno, dankjewel voor bijna 2 jaar dagnacht. Ik heb je leren kennen als een superlieve sociale vent met een ongelimiteerde passie voor muziek en met een ongelooflijk groot hart voor radio. Maar misschien nog wel het grootste voor je medemens. Koester dat. Een prachtige kerel ben je. Tot snel weer. Groetjes, Sam.
15: Chef-kok Jarno. Maar ook notaris Jarno. Producer Jarno, regisseur Jarno. Sinds kort omgevingsmanager Jarno. En geestesvader van het programma Jarno. Wat een godspe en wat een aderlating dat we je moeten laten gaan. Want wie moet ik nu foto's van Pommelien Thijs sturen midden in de nacht? Ja, ik weet het niet. Bedankt voor alles. Het ga je goed in het managementwezen. En ongetwijfeld tot in de toekomst.
0: Lieve, lieve Jarno. De eerste show op 3FM maakte jij met mij. En jouw laatste op Radio 2 maak ik met jou. Het voelt een beetje alsof de cirkel rond is. Maar ik hoop dat er in die cirkel een opening zit. Want ik hoop dat je de radiowereld nooit helemaal verlaat. En uiteindelijk weer terugkomt. Zodat we heel veel mooie dingen nog samen kunnen maken. Ik waardeer je eerlijkheid. Ik noem die ook altijd mijn social worker. Omdat je voor mij, maar ook voor de luisteraars, voor iedereen had je altijd een luisterend oor en goed advies. En je bent gewoon een super goed mens. Ik zeg gewoon tot later en niet tot ziens. Dankjewel. Veel liefs van Annelie.

Cold Little Heart. In de lange albumversie van Michael Kiwanuka. Gekozen door mijn lieve producer Jarno, die net zijn laatste show heeft gemaakt. En Jarno, ga je goed, jongen. Je hebt gewoon 2 jaar lang je wekker gezet voor dit programma. En met alle toewijding dit gedaan. En we gaan je verschrikkelijk missen. Zometeen de ochtendshow met Daniel Lippes en Roelof de Vries. En ik ben

0: is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er toen met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM op weg naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen Nieuwsuit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer, in de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dank je wel en goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Erwin de Hart.
4: Hey, goedemorgen Daniel. Goedemorgen Roelof.
3: Hey, Erwin de Hart.
2: Zijn we er allemaal. Weer. Ja, hartstikke leuk.
3: Bijna weekend,
2: maar voor veel mensen nog even niet. Want ze moeten naar het werk en dan komen ze elkaar tegen. Wie? De luisteraar. En dan staan ze in de file. Dat ga ik dan omroepen. Op dit moment is het ook niet echt aan de gang. Op de A15 Rotterdam Europoort natuurlijk is de rijbaan dicht bij de Suurhofbrug. Door het scheuren in het asfalt voorlopig moet je via de vluchtstroken langs. Dat geeft wat vertraging, maar het kan ook niet echt een file genoemd worden.
5: Nou, dankjewel. En dan spreken we je straks weer, Erwin.
2: Ja, uitstekend.
3: Het staartje van de kameel, hè?
5: Het staartje van de kameel, want de week is een kameel, hebben wij geleerd. En dat betekent dat op dinsdag en op donderdag 2 grote bulten ervoor zorgen dat iedereen dan naar het werk wil. Maar daar hebben we het nu even niet over. Wat relevant is dat je ons 2 woorden stuurt met een plaat erbij. En die 2 woorden die moeten dan een beetje symboliseren wat de dag jou gaat brengen. Bijvoorbeeld asfalt en omrijden.
3: Ja, koffer en inpakken. In jouw geval, hè, misschien wel.
5: Zou kunnen. Maar zoveel hoef je niet mee voor 1 dagje Parijs, hoor. Maar goed, 2 woorden en een plaat erbij. Maar ik weet wel dat ik er wel Celine Dion bij zou sturen. Dat is wel, wel helder. En stuur het via NPO Luister.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
12: Van diner tot borrel,
14: Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
22: Daniël en Roelof zijn al op.
23: Goedemorgen, Daniël en Roelof.

0: Jump for my love. 6:11, een hele goede morgen. Het is een nieuwe aflevering van Daniel Roelofsen op. En het is weer vrijdag. Is lekker.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: 10 september dus. En gisteren was de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Nou, conclusie. Jette die vindt het nog te vroeg om te laten weten of hij nou over links of over rechts wil. Hij mikt op brede steun en hij wil zo vroeg in de onderhandelingen nog geen partijen uitsluiten. Maar ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Want met name Jesse Klaver van Pro en Joost Eertmans van Ja 21... die willen graag horen van, hè, wil je met mij of wil je met die ander? Nou heeft Joost Eertmans natuurlijk ook nog een beetje die bom erop gegooid door te zeggen, ja, je kan ook gewoon een beetje gaan shoppen met alle voorstellen. Maar Jesse zegt, nee. Aan mijn partij geen Polonaise. En Jette kan dus helemaal niks beloven over of er een akkoord zo snel komt en wanneer dat dan rond zou moeten zijn.
1: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
2: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
1: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch?
3: Je zag Jette ook even kijken. Ja, dat zou ik fantastisch zijn.
0: Ja, heb je wel een punt.
3: Het was gisteren niet de dag van Michael van Gerwen. En dat is misschien nog een understatement, want tot ieders ongeloof is de titelverdediger uitgeschakeld op het World Series of Darts Finals in Amsterdam. Is dat op de allereerste dag van het toernooi. Dat is natuurlijk helemaal niet des van Gervens. Nee. Hij won het toernooi ook al 6 keer eerder en daardoor waren de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Hij had ook 6 wedstrijdpijlen, 6 matchpoints, zeg maar, om het allemaal te beslissen. Maar die gingen allemaal mis. En dus moet het thuispubliek het nu zonder Mighty Mike doen.
4: Ik ben doodziek, joh. Tevenspel af en toe, joh. Ik ben hier gewoon echt heel doodziek van, joh. Jongen, echt. Helemaal nergens voor nodig.
3: Hij begint steeds meer op Raymond van Barneveld te lijken.
0: Het is toch een beetje gewoon een darter-syndroom, hè. Ik was laatst bij 2 vrienden thuis die samenwonen. En die zijn helemaal lijp van darten. Die hebben ook zo'n bord helemaal, maar dan niet gewoon alleen een bordje aan de muur, maar echt met zo'n ding op de grond ook, weet je wel.
3: Een okkie, ja.
0: Ja, en die legde mij dus inderdaad van alles uit over de dartsport en ook over het hele fenomeen darteritis. Dat dus een serieus iets is waarbij je dus gewoon in één keer niet meer kan gooien.
3: Ze hebben het ook.
0: Wat zei je?
3: Ze hebben wel eens darteritis ook zelf.
0: Dat een ding is. En dat daar zo, goed, misschien heeft hij daar wel een beetje last van Gerwen.
3: Daniel, darten is een mentaal spelletje. We zien wel 2 andere Nederlanders terug in de tweede ronde, namelijk Van Veen en Van Duivenbode.
0: En dan wordt er in televisieland flink afgeteld. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de belangrijkste televisieprijs van ons land, de Gouden Televisiering. De genomineerden zijn inmiddels bekend. Het realityprogramma De Bondgenoten, consumentenprogramma Kassa en dramaserie Woeste Grond maken kans op de televisiering. Ze werden overvallen door Aram Baden van RTL Boulevard.
5: Gefeliciteerd. Je bent genomineerd voor de Gouden Televisiering.
6: Ik kom open en lees hardop voor wat er staat.
7: Gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de Gouden Televisiering.
4: Hartstikke
0: ja,
4: mooi.
0: Ja. Ja, voor onze collega's van het BNNVARA-programma Kassa is het extra bijzonder, want het programma stopt eind dit jaar vanwege de bezuinigen. Het wordt volledig wegbezuinigd. Presentatrice Amber Kortzorg die zat gisteravond bij Pauw en de Wit aan tafel en die had daar leuk nieuws over.
8: Felix Murders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja.
0: Ja, het is een beetje een bitterzoet einde voor Kassa. Dus Felix Murders, die presenteert die laatste aflevering op 5 december. December 2026 voor een soort pakjesavond met Felix. En dan
9: 2 vandaag.
0: Stuur ons een plaat en doe daar 2 woorden bij die iets zeggen over wat de dag jou gaat brengen vandaag. Bijvoorbeeld weekend en concert.
3: Of staafmixer en vleeswolf.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Goedemorgen heren, voor de twee woorden van vandaag. Hiken en bergen en het liedje daarbij. Nou, weet je wat, die verklap ik nog niet. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daniel en Olof.
0: Goedemorgen. Ja, hiken en bergen. We hebben toch helemaal geen bergen in Nederland?
1: Nee, dat klopt. We zijn ook onderweg naar het Bayerische Wald in Duitsland.
0: En wat heeft dat allemaal te bieden?
1: Watervallen tijdens een wandeling.
0: Is dat een beetje zo in het zuiden van Duitsland? Ja, ik ben niet heel erg bekend in het...
1: In de buurt van de Tsjechische grens bij Regensburg.
0: Ja, precies. Daar waar gewoon al die...
2: Ja, dat is echt het zuiden. Ja.
0: Wat
2: ja.
0: Nou,
2: het oosten.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar gewoon
1: het oosten, ja.
0: Een beetje zo die... Nou ja, goed, weet je wat?
2: Die natuur, ja.
0: Ik moet het ook allemaal niet proberen. Is het een lange reis?
1: Een paar uurtjes rijden nog, uur of 5, 6 nog.
0: Blijven jullie dan het hele weekend?
1: Een hele week zelfs.
0: Och, lekker. En echt vooral voor dat hiken?
1: Ja, vooral voor het wandelen, ja, heerlijk.
0: En hoeveel kilometer maak je dan in zo'n week?
1: In de hele week, ik denk een kilometer of 50, 60, niet te veel.
0: Ja, oké, maar het is natuurlijk behoorlijk wat hoogteverschil, dus dat is best intens lijkt
1: precies,
0: mij.
1: Precies, ja, dat. Ja.
0: En heb je daar dan nog voor getraind ook?
1: We wandelen in Nederland wel regelmatig, maar dat is allemaal vlak, hè?
0: Ja, dus het is toch altijd iedere keer weer even erin komen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, precies.
0: Hey, en welke plaat hoort erbij, Bianca?
1: Zoals ik al zei, lekker langs de watervallen wandelen. Dus Waterfall van TLC.
0: Gaan we voor je draaien en maak er een mooi tripje van.
1: Gaat lukken. Dankjewel, jongens.
0: Doei, Bianca. Hoi.
1: Ja, hoi.

0: Ik vind het iedere keer als ik het hoor weer een mooier liedje. Dus
1: ja,
0: echt, ja het groeit. Echt, ja, het groeit enorm. Remember Us van Feline en Mella.
2: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je ons iedere ochtend rond dit tijdstip sturen. En wie weet bellen we je dan terug. Slijterij, slijperij krijgen we van Ruben.
1: Yvonne zegt parachute en heide.
0: Hendrik zei hard metaal. Maar we bellen Bianca terug. Want die zei...

0: Jack and Diane, John Mellencamp. In de ochtendshow. Wat voor weer wordt het vandaag? Beetje zon, beetje stapelwolken, beetje van alles wat.
1: Ja, wend er maar aan.
0: Ja, het is echt herfstweer geworden. De temperatuur is er nog niet echt naar, maar die gaat natuurlijk rap dalen de komende weken. Vandaag zo'n 17 tot 20 graden. En Erwin de Hart, die houdt de weg in de gaten. Goedemorgen, Erwin.
2: Ja, ik hou de weg in de gaten. Ik zie veel vertraging alweer op de A15 Rotterdam-Europoort tussen de Thomasse Tunnel en afrit Oost-Voorne. 9 kilometer file. Je moet via de vluchtstrook omdat de scheuren in het asfalt op de rijstroken zit. Op de A16 Breda richting Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. Het geeft nu nog 5 kilometer file bij Dordrecht. En door werkzaamheden is de A73 Nijmegen richting Maasbracht dicht tussen Malden en Haps tot maandag. En daarom staat er nu een file met 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En hier is Clemens Peters met het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de Atlantische Oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Vorig jaar veroorzaakte een oververhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Ook na de tweede dag vol debat in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor komend jaar heeft premier Jette nog geen meerderheid gevonden. En die heeft hij wel nodig, omdat het minderheidskabinet maar 66 zetels heeft. Maar het kabinet kiest niet tussen steun bij links halen of bij rechts. En dat is frustrerend, vinden de oppositiepartijen.
4: De belangrijkste vraag was natuurlijk, gaat er een keuze volgen op de T-splitsing? Gaan we naar links of willen ze naar rechts kijken? Ja, die vraag is niet beantwoord.
5: Het is echt aan het kabinet om te kiezen. De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
6: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
3: En vandaag worden de oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed mogelijk zelf daar ook aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC. Voor NEC, schrik, dat mag ik helemaal niet meer zeggen.
1: Oh,
3: voor
1: NEC. NEC zit hier, hè?
0: NEC zit hier.
3: Ja. Maar ik ben voor Vitesse, dus dat mag ik.
1: Zeg dat nou niet.
3: Nee, ik kan beter niet zeggen. Maar goed, een ruime nederlaag dus. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
7: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel en dan thuis tegen Levski Sofia.
8: Roelofs fijne feit.
1: Het is vandaag 18 september en dat is de dag dat het nog 1 dag duurt voordat Daniel in Parijs een concert bezoekt van zijn allergrootste muzikale hartendief, Celine Dion. En om dat te vieren tellen we al 3 maanden af, hè, hier in de Vrijdag, over de parel van de francofonie. En vandaag wil ik het hebben over het imitatietalent van La Dion en of dat een beetje op orde is. Ze zat 10 jaar geleden op de bank bij Jimmy Fallon, de Late Night Show in Amerika, en die had, misschien heeft hij het nog wel, ik sla wel eens een dagje over, het Wheel of Imitations. Zij moest dan imitaties doen met random liedjes. Laten we eens even kijken of ze een beetje goed was. En jullie kunnen raden welke collega's ze nadoen. Dit is de eerste.
0: Dit is Michael McDonald natuurlijk.
1: Nee, het zijn vrouwen. Het zijn
3: vrouwen. Edith Piaf, nee.
1: Cher is het.
0: Ja.
1: Is ook lastig zonder autotune, hè, Cher. Ja, De tweede.
3: Lady Gaga.
0: Nee.
1: Ik snap wat je zegt, maar...
0: Is dit nu Rihanna?
1: Ja, zeker. En de derde?
0: Anastasia?
3: Nee. Melissa Etheridge.
1: Sia.
0: Ja,
1: ligt dit nou aan Celine Dion? Is die niet zo goed?
0: Ik vind imitaties niet haar allersterkste kant.
1: Nou, dat is het feitje van de dag. Celine Dion is een matig imitator, maar wel heel veel plezier morgen.
0: Daniel en Roelof.
9: Ja, dat komt helemaal goed daar in Parijs. Magnetic van de Bouwzaal hoor je zo meteen. En we moeten het hebben over treinreizen.
0: In Nederland is het al stom, maar wacht maar tot je Europa in wil.

Vrienden van de Bauza en hun Magnetic hoor je in de ochtendshow. Treinreizen door Europa is dramatisch. En Jim, die wil daar iets aan doen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Aretha Franklin.

0: I'm Yours op NPO Radio 2 met de trein door Europa reizen. Dat klinkt als een prima alternatief voor vliegen. Maar in de praktijk is het nog best lastig. En dat merkte ook Jim Odenhoven. Hij reisde vanuit Slovenië terug naar Nederland. En toen had zijn eerste trein vertraging. Nou, daardoor miste hij de aansluitingen daarna. Maar toen wilde hij geld terugvragen. En toen werd hij van het Sloveense kastje naar de Berlijnse muur gestuurd. Ja. Dat moet anders, dacht hij. En daarom is Jim een Europees burgerinitiatief gestart. Zijn plan is 1 treinticket voor heel Europa. Goedemorgen, Jim.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt dus aan de bel getrokken bij de Europese Unie met zo'n burgerinitiatief. En dan moet je handtekeningen verzamelen. Hè. Hoeveel moet je er hebben voordat ze je voorstel gaan bespreken?
1: Ja, dat klopt. Je hebt 1 jaar de tijd om een 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.
0: Oh, zo. Een jaar voor 1 miljoen handtekeningen. Dat is nog en die moeten dan door heel Europa moet je die verzamelen?
1: Ja, door heel Europa. En ze moeten eigenlijk uit minimaal 7 landen moeten ze komen. Dus in minimaal 7 landen moet je de grens halen om dat land een soort van vrij te spelen.
0: En hoeveel zijn er inmiddels binnen?
1: Volgens mij 1460. Dus Parijs is nog ver.
0: Ja, dat is nog ver. Ja, dat is nog helemaal niks natuurlijk. Je hebt nog heel wat handtekeningen nodig voordat je dus dat voorstel behandeld kunt krijgen bij de Europese Commissie. Dus wij van Daniel en Roelof zijn al op. Wij dachten, we gaan je een handje helpen. Ja. We bundelen onze krachten en de rest van Europa. En we zijn natuurlijk verenigd met z'n allen. Niet alleen in de Europese Unie, maar ook in de European Broadcasting Union. Want ja, als je steun nodig hebt vanuit heel Europa, nou ja, dan kunnen wij ervoor zorgen.
2: Dan bel je vrienden.
0: Ja, dat ze meeluisteren. En dus hebben wij nu contact live met de radio in België. Peter van der Veren, goedemorgen morgen.
3: Goedemorgen jongens. Hallo, dag Jim, dag Daniel, dag Roelof, dag rest van Nederland uiteraard.
0: Ja, dag Radio 2 in Vlaanderen.
3: Hi.
0: Een hele goede morgen. Hey, jullie luisteren live mee, hè?
3: Amai, maar echt waar al heel de tijd. Ik betast bijna mezelf van puur plezier om jullie bezig te horen.
0: Nou, wederzijds, het is mooi. Dus we zijn nu ook live in België.
3: Ja, helemaal. Ja, mensen zitten met open oren en ogen te luisteren. En inderdaad, Jim, ja, het klopt, hè, man. En ook vooral die treinen. Bij ons rijden ze sowieso nooit op tijd. Moet je al geluk hebben dat je er eentje kan pakken. Maar, dus ik steun dit volledig. En ik denk heel veel mensen met ons. Want het is een prachtig alternatief om met de trein te kunnen rijden door heel Europa. Dus ja, we zijn er helemaal mee. Dus zeg ons maar wat we moeten doen.
0: Eén seconde, want wij hebben nog even, we hebben echt aan alle EBU-touwtjes getrokken. Dus iedereen luistert mee. Luister jij ook mee, Peter?
4: Ja. Waar wees de waar?
5: Let's.
6: Hello guys, this is Ursula from Radio Slovenia Val Vista 2. I'm really excited to hear about the Jim's European petition for better train connections. Go Jim!
7: Rai Radio 3, il mio mondo in una radio.
8: Hello NPO, this is Sarah from Italy.
9: Du, er med på drømmehøjlo. Perfect 3.
10: Good morning Netherlands and good morning Jim. You guys are up so early. This is Nicholas from the Dream Team in Danish Radio P3. And the dream that you have, Jim, is one we can really support. Let's go, Jim!
0: Ja, dus Jim, bij deze heb je een minuut de tijd. En vertel heel Europa waarom dit echt beter moet en waarom ze je petitie moeten tekenen.
1: Well, geweldig. Thank you. So, my grandmother always told me, if you want to change something, you should not only speak up, but also act up. This is why I, together with 6 other Europeans, started an ECI, a European Citizen Initiative, for a faster, cheaper, and more reliable train network all across Europe. I can't do this alone, so that is why my story should also become your story, and we need 1 million votes in 1 year, so we need to spread this message and share this message as much as possible. The website is www.trainlife.eu. And 1 million votes in 1 year. So I think only together we can do this.
0: Nou, dat is gewoon zwaar binnen de minuut. Ladies and gentlemen, mag een grote applaus voor Jim! Yeah! Peter, zijn jullie ook overtuigd?
3: Ja, helemaal. Ja, ik zeg het, hoe betere treinen kunnen rijden, hoe meer fijne alternatieven we hebben. Dus we gooien het ook bij ons op onze Instagram. Het goeiemorgen.morgen kunnen mensen die petitie vinden en dan hopelijk ook gewoon tekenen.
0: Zeker. Trainlife.eu, daar vind je de petitie. Welke plaat gaan jullie draaien in Vlaanderen?
3: Ja, ik heb nu gewoon Big in Japan van Elfenveld. Dit heeft er geen hol mee te maken, met wel een plezante plaat, jongen.
0: Natuurlijk. We pakken hem gewoon even mee.
3: Ja, ik vind het helemaal goed. Ja. Fijne ochtend dan, jongens. Succes, Jim. Jojo. Goedemorgen. Het is 7 voor 7. Als we maar treinen rijden. Ja, dat het. Moeten we meer doen, dit? Moeten we echt meer doen?
0: Ja, het is erg gezellig. Moeten we erin houden?
3: Ergens op een trein. We spreken dat af. Top.

0: België en in Nederland op de radio en in al die andere landen die ook meeluisteren naar deze petitie van Jim. Hij heeft dus handtekeningen nodig om het treinverkeer in de hele EU beter te maken. En je kan hem supporten via trainlife.eu. Dus trainlife.eu is waar je moet zijn.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Levens met een raadsel!
3: Ik heb hier een goed gevoel over.
4: De zwart moest je voor betalen om dat af te voeren. Terwijl het in de jaren 80, 90 kreeg nog 25 gulden.
0: Gaat het over zwarte wol?
3: Ja.
0: Nou.
3: Ik heb hier ook een heel goed gevoel over.
0: Ja, ik heb er ook een heel goed gevoel over.
3: Nou, ik zei het toch, ik heb een goed gevoel.
0: Ja. Het goede gevoel is dat ik gewoon...
5: NPO Radio 2.
0: De week winnend ga afsluiten.
3: Nou, nog? Ja.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn... zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Ons oproepje voor het Europese trein heeft zoveel succes gehad dat de site er even uit lag. Ja, dat. Ja. Trainlife.eu. Hij doet het nu volgens mij weer. Dus Jim is hard aan het werk om alle servers bij te stoken. En dan het NOS-journaal met Clemens Peters. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Opheusden in de Betuwe is gisteravond zijn meer dan 10 mensen aangehouden bij een uit de hand gelopen protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. En vanwege de onrust voor het gebouw moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de Atlantische Oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM. Vorig jaar veroorzaakte een oververhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De ontdekking werd gedaan toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Ieder jaar verdwijnt er bijna 1 miljoen kilo Nederlandse wol in de verbrandingsoven. Die wol levert namelijk te weinig op voor schapenhouders. Doodzonde, vindt onder meer Reina.
4: De zwarte wol, daar moest je voor betalen om dat af te voeren. En de witte wol, zeg maar, daar kreeg de boer nog 5 cent per kilo. Terwijl het in de jaren 80, 90 kreeg nog 25 gulden voor een vacht. Dus ja, de wol is eigenlijk rendeert helemaal niet meer.
5: Ze heeft daarom een club opgericht en in haar naaiatelier in Baanbrugge. Daar maken ze zoveel mogelijk dingen van Nederlandse wol in de hoop dat het een tweede leven krijgt. Bijvoorbeeld in de mode-industrie.
4: Met materiaal wat aan Nederland anders gewoon heel weinig mee gebeurt. En het weer meer waarde geven. Ja. Het leeft echt veel meer dan een synthetisch materiaal. En ja, het is temperatuurregulerend, vochtregulerend, bacteriewerend. Dus het heeft ook hele mooie...
22: Vuilafstotend.
4: Vuilafstotend, ja.
0: Ik hoor het al vaker, dat die echte wol, dat schijnt juist hartstikke goed materiaal te zijn, inderdaad, voor nou ja, alle redenen die er zojuist worden opgenomen.
3: Het is een gek verhaal eigenlijk.
0: Ik vind het bizar dat je er dan niet vanaf komt. Maar het heeft wel een beetje een kenmerkende wolgeur. En het zit niet altijd zo lekker.
3: Je moet er wel tegen kunnen.
0: Ja, dat is het, hè.
3: Kriebelt. Ja, kriebelt. Ah, het hekt terecht. Voor je het weet zit er allemaal motten in. En zo. Ja.
5: Het weer in de ochtend, nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook wel stapelwolken. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
23: Ja, het is licht aan het worden op de weg. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en Afrit Oostvoorne. 9 kilometer dit keer. Je moet via de vluchtstrook, want er zitten scheuren in de andere rijstroken. En hoe lang dat duurt, dat is onbekend. Vertraging is op dit moment ongeveer een half uur. Werkzaamheden op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tot maandagochtend is de weg dicht tussen Malden en Haps. HAPS, 4 kilometer file bij Malden en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Een concert, het kan tegenvallen, maar vaker maakt het toch iets in je los, waardoor je denkt, wauw, dat ik daarbij heb mogen zijn.
3: Emotie.
0: Dat soort verhalen gaan we zo meteen op een rijtje zetten. Dus denk vast even na welke concerten jou echt zijn bijgebleven.
24: Ster. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
25: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
30: De Beter Pickabillies!
31: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
32: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
33: Daniel en Roelof zijn al op.
34: BNN Para. Er is maar één.
35: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Afgeleid, want er ontstond in mijn hoofd toch een soort beeld van Shrek van Gelder.
1: Ja, nou, het is, ik bedoel het helemaal niet lullig, maar als je het eenmaal ziet...
0: Nee. Ja, nee, dan kan je het niet meer ontzien. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is vrijdag 18 september vandaag. Daniel Roelof zijn al op en we moeten het even hebben over ons eigen land. Want het is een steeds populairdere vakantiebestemming. Uit cijfers van het CBS blijkt dat hotels, maar met name de vakantieparken, het heel erg goed doen. En dat is niet alleen doordat we zelf vaker voor Nederland kiezen, maar ook de Britten, de Belgen, de Fransen en de Duitsers weten ons vaker te vinden.
1: Dat is leuk.
0: Kortom, een topzomer voor alle horeca in Nederland. En dan met name dus die vakantieparken en die hotels. En dat terwijl de BTW nog was verhoogd. Hè? Maar dat heeft de toerist blijkbaar niet tegengehouden. En waar de toeristen in de Randstad vaak voor een hotel kiezen, zijn de huisjesparken daar buiten juist extra populair. En drie keer raden welke provincie het populairste was bij de Duitsers.
1: Friesland.
0: Nee, Zeeland natuurlijk. En ik hoorde ook iemand over het plaatsje Aantocht.
2: Waar gaan jullie dit jaar heen met vakantie?
3: Oh, we willen naar Aantocht.
2: Oh, waar ligt het dan?
3: Ja, geen idee, maar het is er altijd mooi weer.
2: Oh?
3: Ja, op de radio zeggen ze altijd dat er mooi weer in Aantocht is.
0: Ja. Ja, vind je een goede grap, ja?
1: Ja. Gerrit Joling is aan het daten en dat is groot nieuws, want Geer, ja, dat is toch altijd een beetje de eeuwige single. Niet vaak open over zijn relatiestatus, maar gisteren in het programma Casa die Boot deed hij toch een minuscuul klein boekje open. En dat was natuurlijk smullen.
4: Wanneer ben je voor het laatst echt verliefd
5: geworden? Ik heb wel een paar weken geleden een heel leuk iemand ontmoet. En ik wil niet zeggen dat het verliefd is, maar dat vind ik wel een heel fijn mens. Maar ik kan die naam niet noemen, want dat zou...
4: Het is een bekend iemand.
6: Het hoeft helemaal niet.
5: Nee, maar dat wordt hij daarna wel heel snel, denk ik.
0: Ja.
1: Eddie Keur. Daar is Gerrit Joling te gast vanmiddag.
0: Ja, je kan hem hier horen.
1: Eddie gaat vast doorvragen.
0: Dat hoop ik wel, dat Eddie een beetje door gaat zagen over deze liefdesperikelen. Ja, en dan, je hebt het misschien al meegekregen, maar nog één nacht slapen en dan ga ik naar onze Queen of Power Ballads, Celine Dion, in Parijs. Ja, ik wilde daar toch even bij zijn. Ik wilde dat gewoon, weet je wel, in person meemaken. Dit is nog nooit in real life heb meegemaakt. Dus ik dacht, ik had ook bewust gekozen voor een van de eerdere concerten in de reeks. Ik had het liefst de eerste, maar dat was best wel lastig om daar kaarten voor te krijgen. Maar ik denk, jij moet even die eerdere komen, want je weet natuurlijk niet. Weet je wel, ze is behoorlijk fragiel, Celine. Of ze de hele reeks gaat afmaken, ga er wel van uit.
1: Ja, maar, leuk ook dat je de merch al aan hebt trouwens. Dat Celine Dion nachthemd.
0: Ja, nee, inderdaad, het staat me goed, dat weet ik. Maar dat bracht ons een beetje op een discussie over concerten die je voor altijd bij zullen blijven. En ook concerten waar je misschien wel veel moeite voor hebt gedaan. Kijk, Parijs valt allemaal wel mee. Maar ik hoor ook wel eens van Radio 2 luisteraars die zeggen, ja, ik ben echt de halve wereld overgereisd. We hadden gisteren nog iemand aan de lijn. Die had Harry Styles al 4 keer in Amsterdam gezien.
1: Ja.
0: En die is er toen ook nog eens achteraan gereisd om hem vervolgens in Engeland nog een keer te gaan zien. Dit soort concertverhalen, heb je die voor ons? Deel ze dan vooral via NPO Luister. Ben je bijvoorbeeld inderdaad ooit een keer echt de halve wereld overgereisd voor een concert en maakte het waar? Of misschien was het wel dichter bij huis, maar was het om een andere reden gewoon echt heel erg bijzonder. Bijzondere concerten die je altijd zullen bijblijven. Je kunt ze met ons delen. Heb jij eentje die jou gelijk te binnen schiet waarvan je denkt, wauw?
1: Nee, maar ik ben niet zo'n enorme... Ja, dat is natuurlijk iets vloek in de kerk. Ik ben geen enorme concertganger. Misschien moet ik dat vaker gaan doen. Kan ik nog mee met je?
0: Nou ja, dit wordt lastig. Okay. Maar jij hebt natuurlijk al je pijlen gericht op Oasis.
7: Ja, dan wel. Er is maar één

0: Cat, zo goed muzikaal. Ik vind het intro altijd zo prachtig. Gewoon dit. Hier kan ik echt op bijna op loop. Kan je gewoon alleen al naar dat kleine stukje piano blijven
1: luisteren. Moet je Bart vragen of hij het voor je speelt?
0: Ja, Bart die kan er wel een heel stuk van maken. Ondertussen hebben we het ook over muziek, maar dan specifiek over concerten. En dan concerten die je altijd zijn bijgebleven aankomend weekend. Dus Celine Dion, nou, dat zou je vast niet ontgaan zijn. Maar er komen veel berichtjes binnen van bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld Colinda, die zegt: ik ben niet per se de halve wereld overgereisd voor concerten, maar vroeger moest je kaartjes kopen bij het postkantoor.
1: Ja,
0: en dan lag je de hele nacht daar voor de deur. Dus zij ging dus voor de deur van het postkantoor. Ja,
1: ik heb dit nog meer. Jij doet alsof dit in de 3 eeuwen geleden speelde. Nee, ik weet dit nog hoor, dat mensen dit deden.
0: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat je kaartjes fysiek moest kopen. Ja. Maar dat je echt voor het postkantoor de hele nacht voor de deur ging liggen. Nou, ze vertelt dat ze dus kaartjes voor de concerten van MJ heeft gefixt. Dat was episch, maar ook tientallen anderen, want ze vindt concerten leuk. Dire Straits, Paul Simon, Barry White, David Bowie, et cetera. Mooie tijden. En specialer als nu via de computer bestaat.
1: Mooi eclectisch lijstje ook. Fred zegt, ja, de dijk in de Ziggo Dome. Toen in coronatijd weer concerten mochten met minder publiek. En dan openden ze met Goedje weer te zien. Stonden de tranen in mijn ogen, want het mocht weer.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Jet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, meest indrukwekkende concert.
2: Dat was live.
0: Ja.
2: De band live. In Rotterdam. En ik denk dat het de Ahoy was. Maar het is 25 jaar geleden, joh, dus dat weet ik niet precies meer. Maar dit was na de aanslagen van 9/11.
0: Oh, ja.
2: En dit was het meest indrukwekkende wat ik ooit in een concert heb meegemaakt.
0: Wat, dat nummer Overcome is het toch? Wat ook symbool is gestaan voor eigenlijk die aanslag op 9/11. En nou ja, voor de New Yorkers om dat te verwerken daarna. Hoe ging dat tijdens dat concert? Dat kan je denk ik dan nog wel vrij helder herinneren.
2: Ja, ze hadden een beeldscherm en daar hadden ze beelden op van 9/11. En ik weet nog dat iedereen was gewoon stil.
0: Ja.
2: Allemaal stil. Zo, het was gewoon zo een verbinding met elkaar. Zij waren er voor ons. De band live was er voor ons. Maar wij waren er ook voor hun. En ook zij waren gewoon ontzettend stil hiervan. Dit was zo indrukwekkend. Ja, ja.
0: Zo. Ja, wat een, ja. Ja, een lijkt mij iets wat inderdaad voor altijd in je geheugen gegrift staat.
2: Ja, ja, ja. En Ed Kowalczyk is natuurlijk wel de man die dat allemaal kan, zegt Kowalczyk. Dit blijft gewoon mijn hele leven bij me. Ja, dat is. Ja,
0: ja,
2: ik denk dat iedereen wel weet waar hij was toen het gebeurde met 9/11. En ik weet als geen ander waar ik was toen ik bij live was. En hoe een verbinding werkt tussen mensen en muziek en een band. En echt fantastisch. Ja.
0: Heel mooi, Mariette. Ja, tragisch, maar ook heel mooi. En dankjewel dat je dat even met ons wilde delen.
2: Ja, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van.
2: Ja, jullie ook.
0: Joe, oi oi. Simone?
3: Ja? Ja,
0: memorabele concerten, vertel.
3: Nou, ik woonde in 1996 in Amerika voor het werk van mijn man. En daar was een openluchtconcert van Celine, waar jij dus morgen naartoe gaat.
0: Hoe was
3: dat? Op het weekend. Ja, dat was zo speciaal. Je moet je denken, dat is een soort hele kleine arena.
0: Ja.
3: En er stonden allemaal picknickbankjes, gewoon vast, zeg maar. En je nam je eigen picknickspulletjes mee, dus we hadden glaasjes wijn mee en wijn en lekkere hapjes. En uiteindelijk wordt het natuurlijk dan op een gegeven moment donker. En dan hadden we allemaal kaarsjes op tafel staan. En Celine die stond daar te zingen. Ja joh, het was geweldig.
0: Het
3: was
0: wel heel goed.
3: Een goede zomeravond. Ja. Het was fantastisch.
0: Ja, ik weet niet of die Parijse Arena daaraan kan tippen, maar we gaan het meemaken zaterdag.
3: Nou ja, precies. Als je nog een medestander mee wil nemen, dan ik hou me aanbevolen.
0: Ja, maar ik bedoel, ik ga met mijn betere helft. En dat zijn de enige 2 kaartjes die we hebben kunnen bemachtigen, helaas.
3: Ja, nou, mocht je ziek worden, dan moet je even aan mij denken.
0: Ik sla je nummer bij deze op, Simone. Dankjewel. Ja,
3: dankjewel.
0: Hoi. Ja, en dit is natuurlijk mooie verhalen van dat je erbij was. Maar Erik, jij kan dat nog overtoepen, hè? Goedemorgen.
4: Nou, over toepen. Het was wel een bijzondere ervaring. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Want vertel, dit gaat over een concert van Supertramp, hè?
4: Ja, van Roger Hodgson solo. En hij deed wel een album van Supertramp. En aan het eind van het concert was hij zijn stem kwijt.
0: En toen?
4: En toen vroeg je aan mensen in het publiek wie er zin had om hem te vervangen. En toen ben ik opgestaan, ben ik er naartoe gegaan.
0: Dit klinkt bijna een beetje zo'n situatie die, waar mannen wel eens over dromen, dat je in het vliegtuig zit en dat iemand zegt, kan iemand in het vliegtuig landen? Dat heb jij gewoon met Roger Hodgson meegemaakt.
4: Ja, klopt.
0: En, kreeg je applaus?
4: Luid applaus. En na de hand op het station waren allemaal mensen die me aanspraken van hoe leuk dat was. Dus het was een bijzondere ervaring.
0: Goed gedaan, Erik. Dankjewel. En maak er een mooie dag van.
4: Dankjewel, hetzelfde.

0: Doors Down en Kryptonite. Op deze, ik wil zeggen druilerig, maar dat is het niet helemaal. Op deze iets wat bewolkt dag. Het begint zonnig, maar ja. we gaan veel bewolking krijgen vandaag. En hier en daar is er toch nog een kans op een klein beetje motregen. 17 tot 20 graden vandaag. Hoe is het op de weg, Erwin? Goedemorgen.
1: Ja, het is een typische vrijdagochtend. Dat betekent weinig files, maar wel enkele. Zoals bijvoorbeeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. 5 kilometer file bij Sliedrecht-Oost. De vertraging is bijna 10 minuten. Op de A15, maar dan van Rotterdam naar Europoort, staan heel veel vrachtwagens stil. Tussen afrit Brielen en afrit Oost-Voorne over 6 kilometer. Er zit een scheur in de weg bij de Suurhofbrug. En daarom moet je via de vluchtstroken langs. En op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd met 5 auto's en een vrachtwagen.
0: Zo.
1: Dus, ja, tussen Berkel en Rode Reizen Rotterdam-Kralingen staat daarom 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus maar 1 rijstrook open.
0: En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink aan het stijgen en gaat richting een nieuw record. Voor een liter betaal je nu rond €2,81 adviesprijs. En dat is meer dan voor een liter benzine. En dat is bijzonder, want normaal is diesel juist goedkoper. En het komt allemaal door de oorlog in Iran. Daardoor hebben we vooral in Europa last van tekorten, zegt deze econoom.
3: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Een snelle oplossing is er niet, zegt hij, want het is moeilijk om in Europa ineens op grote schaal diesel te gaan maken. Door zware regenval zijn in Noord-Vietnam overstromingen ontstaan. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen. Zo'n 20.000 huizen staan onder water en veel wegen zijn onbegaanbaar. En in Hanoi, de hoofdstad, staat op sommige plekken meer dan 1 meter water in de straten. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms ook zelf aan mee. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden.
0: En iedere dag kiezen we een plaat bij iets of iemand voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
4: een plaat voor
2: Elvira. Want Elvira mag meedoen aan het EK tramrijden. Het EK tramrijden is in Warschau en dat begint morgen. En namens Nederland doet Elvira met haar collega Jeffrey mee. En ze plaatsen zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. En bij het EK draait het vooral om behendigheid, zegt ze.
5: We moeten bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
6: Oh, wow. Ik wil dit ook bowlen met een tram.
0: Ja, ja, dus het gaat echt over precies gewoon.
6: Wow.
2: Ja, als je het ziet, dan denk je, oh, gaat dat zo? Want je denkt, bowlen met een tram.
6: Ja.
2: Maar ze gaan ook poelen. Maar wat ze dan doen, is dan hangen ze dus een keu, een biljartkeu, die wordt aan de voorkant van de tram bevestigd. En dan vervolgens moet je dan met die tram op
0: precies
2: een heuse tafel, moet je de bal goed raken. En nou ja.
0: Oké, nou het klinkt in ieder geval heel lastig. En we gaan Elvira heel veel succes wensen. En daar hoort natuurlijk ook een plaat bij. Ja. Wat zijn jullie suggesties?
2: Nou, ik kon niet anders dan met Guus Meeuwis op de proppen komen. Per spoor.
0: Ja. Ja. Ik dacht Soul Asylum, Runaway Train.
6: Oh echt jongens, ja, dit kan toch maar 1 plaats zijn. Ja, een tram is in het Engels een streetcar. Nou, dan denk je aan de film A Streetcar. Streetcar named Desire. Haal je Desire er vanaf, dan ben je freed from Desire. Nou, ja.

0: vandaag is dat...
1: Een plaat voor... Elvira.
0: Ja, de trambestuurster. Ja.
1: En die gaat naar het EK in Warschau.
0: En waar komt ze eigenlijk vandaan? Rotterdam, toch?
1: Rotterdam, de RET.
0: De RET gaat vertegenwoordigd worden op dat EK tramrijden. En welke plaat hoort erbij? En er komen veel suggesties binnen.
2: Rob zegt bijvoorbeeld de KLF met, ja, in dit geval Last Tram to Trend Central.
3: Koen met Driver's Seat, Sniffing the Tears.
0: Ik zag Jacco met Driver 8 van R.E.M. Hij was niet de enige die instuurde. Maar ik vond het mooiste appje vond ik toch wel het appje van Fred. En ik mag kiezen vandaag, toch?
2: Ja.
0: Want die zegt, heel logisch om dit allemaal met een tram te doen. Poelen, bowlen, et cetera. Daar hoort natuurlijk de Logical Song bij van Super Tramp.

0: verjaardagen. Dat die gozer van Owl City. Mm. Die heeft dus de bekende ringtones van de iPhone gecomponeerd. Dus als jij inderdaad. Weet je, niet de meest recente, maar gewoon de klassieke van de iPhone. Die heeft hij gecomponeerd. Mocht hij heel lang mocht hij daar niet over praten. Maar inmiddels is het wel een soort publiek geheim dat hij dat heeft gedaan. Is toch een leuk lukje.
1: Mag ik van jou?
2: Het Late Quartet.
0: Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent 25 jaar oud.
3: Ja, klopt.
0: Je werkt in het onderwijs.
3: Ja, dat klopt ook.
0: En je woont bij je ouders in de achtertuin.
3: Yes.
0: Is dit dan het antwoord op de woningnood?
3: Ja, voor mij werkt dit wel. Het is eigenlijk best wel prima om bij je ouders nog te wonen.
0: Want hoe ziet die constructie eruit? Is het echt een tuinhuisje of...
3: Nee. Het is een oude schuur van mijn opa. En daarin hebben we een woning gebouwd. En daar vertoef ik nou.
0: Ja, dat is eigenlijk de enige manier om op jouw leeftijd, ook al heb je een baan, gewoon op jezelf te kunnen wonen, denk ik.
3: Ja, het is eigenlijk niet te doen. Dus dit is eigenlijk de perfecte oplossing.
0: Ja. En wat zou je aanraden aan andere mensen die ook nog een boerenschuur hebben?
3: Ik zou zeggen, steek de handen uit de mouwen en maak er een mooie loftwoning van.
0: Ja, hebben jullie het ook zelf gedaan?
3: Ja, we hebben het ook zelf gedaan, ja.
0: Kijk, ja, dan kan je nog eens wat voor elkaar krijgen. Thijs, hoe is jouw muziekkennis?
3: Ik hoop best wel goed.
0: Nou ja, we gaan het meemaken, want het spelletje werkt als volgt.
4: We hebben, beste Thijs, 4 muziekfragmenten voor je klaarstaan. In 1 thema, en dat thema is vandaag kleding. Je mag telkens een woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we hebben weggekoeid. Doe je dat goed, dan krijg je een vinylplaat per goed antwoord. En maak je het hele kwartet, het kledingkwartet, vol. Dan win je ook de platenspeler.
3: Ja, dat klinkt als een goed plan.
0: Nou, het eerste kledingstuk wat jij zoekt zit in deze

0: Ja, dan ben ik natuurlijk weer niet thuis in de Doe Maar nummers.
1: Je hebt wel de band herkend, dit is al heel wat.
0: Ja, dat zeker. En kam je haren, ik ga voor...
2: Nu zeggen.
0: De hoed.
3: Poetsje hoed? Poetsje hoed is niet goed, het moet toch echt zijn poetsje schoenen. Oh.

0: Ja, het is echt een vrijdag, hè. Jullie maken het wel lekker makkelijk.
1: Bekende drama, Suzanne Vega.
0: Ja, ik hoor hem vaak voorbij komen, maar...
1: Gokje?
0: Dan ga ik voor shirt.
1: Ja, dit, ja, moet ik toch fout rekenen. Het scheelt maar één letter, want het is de skirt eigenlijk. Oh. Ja, het rokje wat ze een klein beetje omhoog trekt.

0: Ja, maar Rijk, er zitten twee twijfelen. Of het is een black tie of een black dress. En ik denk, aangezien het een sharp dressed man is, ga ik voor de black tie.
1: Ja! Inderdaad. Goed
2: geredeneerd, gededuceerd.
1: Gededuceerd, dat zocht ik inderdaad. Ja. De sharp dressed man en de tie levert jou één vinylplaat op. Kijk of je die tweede ook weet te scoren. I

0: Ik heb nog teruggeluisterd. En gisteren wist ik ze alle vier.
1: Even denken. Zal ik hem een beetje helpen?
2: Ja, deze is de... Ik bedoel, je hebt het
1: antwoord al gegeven. Maar toen was het niet goed.
0: Ja, ik heb er twee zijn. Hoed of shirt.
2: Ja, wat trekt een meisje nou uit als ze met een jongen is?
0: Ja, dan ga ik toch voor het shirt. Ja.
2: En daarmee heb je twee nieuwe platen gewonnen. Ik bedoel, geen platen spelen, maar het is toch een lekker begin van het weekend. En je mag ook nog eens kiezen welke van deze platen je het mooist vindt.
0: Dan ga ik toch
2: Tracy
0: voor...
2: Tracy Abrams, ja. Suzanne Vega of Doe Maar.
0: Ik ga dan toch voor ZZ Top, Sharp Dressed Man.
2: Gaan we dit voor je draaien en maak er een mooi weekend van.

0: the sharp dressed man. En hij komt zojuist binnen hoor.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Clemens met een raadsel!
3: Dat er veel meerdere mensen aardiger moeten zijn.
0: Heeft dit iets te maken met de kinderpostzegels en dat, ze op dit moment langs... We hadden ze gisteren op kantoor staan. Toen dacht ik, dat is ook slim, dat je op kantoor gaat collecteren.
4: Mm-hmm.
0: Kinderpostzegels?
4: Nee.
5: Je hebt van die misverkiezingen en dan willen ze allemaal wereldvrede en zo. Maar je hebt ook van die dingen voor kinderen, van die little miss. Misschien dat dit het is, want ik wil dat alle mensen aardiger zijn.
4: Die kinderen, dat is natuurlijk sowieso goed.
5: Ja, nee, ja, snap ik. Ja.
0: Maar geen missen.
4: Nee.
0: Mispoes.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Ster.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno!

0: €50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
9: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
12: 8:02. Een hele goedemorgen. Dit is Daniel Roelofs zijn al op. Met zometeen Michael Jackson. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één groep liep er zelfs ook eentje rond. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen opkomen halen. Op de locatie worden in totaal 225 kinderen opgevangen. Het is het kabinet na 2 lange dagen vergaderen nog niet gelukt om een meerderheid te vinden voor de begroting van volgend jaar. Binnen de minderheidscoalitie is daar ook nog oneenigheid over. Want volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet willen D66 en CDA eigenlijk het liefst met linkse partijen samenwerken.
14: Ja, VVD wil dat niet, wil liever over rechts. Al wordt dat dus wel moeilijker in de Eerste Kamer, omdat BBB daarvoor nodig is. En die hebben dus gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund. Jette zei daarna ook van nou, blijkbaar willen die niet meer praten. Ja, we willen nog wel praten, hoor je bij BBB. Maar dat is een ingewikkelde opstelling. En bij de VVD hoor je ook wel dat ze het liefst misschien geen totaal deal willen.
13: Ze willen dan liever per onderwerp een meerderheid zoeken in plaats van voor de hele begroting. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Morgen is de Nederlandse finale van het Junior Songfestival. En een van de deelnemers is Maria Draakan uit Groningen. En het zingen, dat zat er al vroeg in, zegt ze.
15: Ik begon toen ik 3 was, maar toen ik 6 was, toen begon ik meer, beter te zingen, zeg maar. Toen kwam mijn passie echt erin.
16: Heb jij geloof in mij? Want ik geloof in jou, als je mij niet kent.
17: Het liedje, waar gaat het over?
15: Dat er veel meerdere mensen aardiger moeten zijn.
17: En heb je er ook een gevoel over?
15: Iedereen is goed, dus ik heb echt geen idee.
17: Heel veel succes.
15: Dank je wel.
13: Morgenavond wordt de finale uitgezonden op tv en de winnaar mag door naar het Junior Eurovisie Songfestival. Het weer in de ochtend, nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken tot 17 tot 20 graden.
12: Dankjewel. Erwin, hoe is het op de weg?
18: Ja, nou ja, typische vrijdag, hè. Een paar files maar. En die, ja, die kunnen verrassend zijn op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 7 kilometer. Door een klapband bij een vrachtwagen liggen allemaal bandenresten op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda was het toneel van een ongeluk. Bij Rotterdam-Kralingen staat 2 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken ook dicht. En de vertraging is ongeveer een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dikkenburg. Door een ongeluk bij de werkzaamheden 4 kilometer file.
12: Dankjewel. Mijn moeder die praat mij vaak bij over iemand in haar tuin. En die heet Henkie.
18: Oh.
12: Alleen ze moet hem gaan tellen. Hoe dat zit hoor je zo.
19: Ster. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
20: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
23: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
24: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
30: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
32: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
35: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
34: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
0: Daniel en Roelof zijn al op.
1: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
2: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: 18 september 2026. En het beste nieuws van de afgelopen tijd. Benzine en diesel zijn goedkoper geworden. Hey. Na maanden van stijgen en nog verder stijgen is de prijs nu eindelijk gezakt. En dan wil jij natuurlijk weten, met hoeveel is die prijs gezakt?
1: Met hoeveel, Daniel?
0: 0,4 cent.
2: Wauw.
0: 0,4 van een cent. Ja, United Consumers meldt dat vandaag. Tanken is dus nog steeds hartstikke duur. De adviesprijs voor benzine is op dit moment 2,7 euro. En diesel zit nu op 2,8 euro. De onderzoeksredactie van dit programma heeft trouwens even uitgezocht waar je nou in Nederland het goedkoopst kunt tanken. Want we weten inmiddels wel dat het goedkoopst moet je de grens over. Maar in ons land, Winschoten. Het scheelt je 60% ten opzichte van de adviesprijs.
1: Oh ja, maar die betaal je sowieso zelden volgens mij, maar toch?
2: Ik weet niet of het uit kan of ik naar Winschoten rijd. Gaan we straks testen.
1: En vandaag trappen we af met de jaarlijkse landelijke egeltelling. Dit hele weekend wordt aan ons allemaal gevraagd om alle egels in je tuin te tellen. En dat dan online door te geven. En dat zal geen makkelijke opdracht zijn. Want het gaat slecht met de egel.
0: Ja, mijn moeder heeft er dus een in de tuin die ze een keer heeft genoemd. Eén.
1: Elk bij één, precies. Eén, een alleenstaande egel. Ja. Ja, het gaat slecht, maar aan de andere kant, dat leefgebied van de egels, dat is wel steeds vaker onze achtertuin. Dus denk er ook eens aan om een tegeltje te wippen, een beetje extra groen bladeren te laten liggen, houden ze van. En wil je helpen met die telling, dan zul je in de schemer of in het donker je tuin in moeten duiken, want dan zijn ze eigenlijk het actiefst. En niet per ongeluk op gaan staan in het donker, want dat deed ik niet, dan hoor je dus dat. Een beetje een krakende plank, maar het was een schreeuwende egel, het geluid. Dit is het formulier. Oh, ja, het formulier is te vinden op tuintelling.nl.
0: Ja, en eerder vanochtend hadden we Jim Odehove in de uitzending. Hij is een Europees burgerinitiatief gestart om treinreizen door Europa makkelijker te maken. Hij wil eigenlijk één universeel treinticket voor heel Europa. En om Brussel zover te krijgen heeft hij handtekeningen nodig. Veel handtekeningen.
3: Je hebt 1 jaar de tijd om een miljoen handtekeningen te verzamelen.
0: Oh, zo, ja. En die teller die stond vanochtend slechts op 1400. Dus we hebben hem een handje geholpen. Radiozenders uit Slovenië, Italië en Denemarken luisterden met ons mee. En we hebben live geschakeld met België. Waardoor we tegelijk op de Nederlandse, Belgische en al die andere radiozenders te horen waren. Peter van der Verre van Radio 2 uit Vlaanderen. Die maakte verbinding met ons.
4: Goedemorgen jongens. Hallo. Dag Jim. Dag Daniel. Dag Roelof. Dag rest van Nederland uiteraard.
0: Ja, dag Radio 2 in Vlaanderen.
4: Hi.
0: Een hele goede morgen. Hey, ja, jullie luisteren live mee, hè?
4: Amai, maar echt waar al heel de tijd. Ik betast bijna mezelf van puur plezier om jullie bezig te horen.
0: Ja,
1: wederzijds. Wederzijds
0: ook. Ja, wederzijds, uiteraard. Sorry, ik ben iets te enthousiast. Ik wilde zeggen, want het heeft gewerkt. Hè. We hebben de site eruit weten te trekken van de petitie. En er zijn heel veel handtekeningen binnengekomen. Als je nou benieuwd bent waar je deze petitie voor een universeel Europees treinticket ook kunt tekenen, dan moet je even naar @Daniel en Roelof op onze socials. En daar vind je de link. En dan staat Caro hier ondertussen te soundchecken. Voormalige Caro Emerald, heet inmiddels Caro. Heeft waanzinnige nieuwe platen die je gisteren hebt kunnen horen. En je hoort hier zometeen live.

0: Erasmus. In the Shadows bij NPO Radio 2. We hebben hoog bezoek in de studio. Ze toerde de hele wereld over als Caro Emerald. Vond zichzelf opnieuw uit als The Jordan. En is nu terug onder een nieuwe naam. Maar eigenlijk ook de naam waar het allemaal mee begon. Mag ik een heel groot studioapplaus voor Caro. Fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het zo over je nieuwe muziek hebben. En ook over die nieuwe plaat die we gisteren al gedraaid hebben. Maar eerst, zitten we hier tegenover de slimste mens?
1: Je mag er toch niks over zeggen, Jezus.
2: Ja. Daniel zit al 7 weken tegenover de slimste mens, maar daar hoor je hem nooit over. Maar wil je echt niks zeggen?
1: Nee.
2: Vind je het moeilijk?
1: Zelfs okay. Dat zeg ik niet.
0: Okay. Ja, okay. Staan daar hoge boetes op eigenlijk? Vraag ik even aan jullie allebei.
2: 3 miljoen.
0: Goed, je bent hier voor de muziek. Laten we het daar nog even over hebben. We hebben gisteren deze plaat van jou.

0: single is nu uit. Er komt een heel album aan. Wat is een beetje ja, dit is wel weer een hele andere sound van jou, hè?
1: Ja.
0: Hoe komt zoiets tot stand dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. En ik kan het ook nooit voorspellen. Dus ik doe echt maar wat. Als in, ik ga mijn gevoel af. En ik kom mijn studio binnen. En dan heb ik een bepaalde plaat in mijn hoofd. Dus soms ontstaat het uit tekst zoals deze.
0: Maar het zit hem toch ook een beetje met de mensen met wie je dan de studio induikt? Of hoe? Die hebben toch ook een grote invloed op hoe zoiets uiteindelijk klinkt?
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. En ik werk altijd weer met verschillende mensen. Dus ik heb echt een hele stapel aan schrijvers. Iedere song is bijna met een ander geschreven. En daardoor krijg je best een divers geluid. En ik vind dat heel leuk. Want ik ben best wel verslaafd aan allerlei verschillende soorten muziek. Ja. En op die manier kan dat er allemaal in bestaan.
0: Maar wordt het dan ook, ik vind het een beetje een stom woord, maar ik ga het toch gebruiken. Wordt het dan ook een heel eclectisch album?
1: Ja, ik weet niet zo goed wat eclectisch
0: is. Nou, dat het alle kanten op gaat.
1: Ja, nou ja, dat is. Dat is echt aan jullie, denk ik, om te beoordelen. Ik vind dat zo lastig. Ik vind dat er echt superveel verschillende stijlen in zitten.
0: Ja.
1: Ik ben bijvoorbeeld ook geïnspireerd geraakt door Enigma. Ik weet niet of je die nog kent.
0: Ja.
1: Maar er zitten veel klassieke koren in. Er zit een soort gospel in hier en daar. Er zitten best wel groovy. Soms is het een beetje R&B. Dan is het weer eigenlijk best wel indie. Het gaat in die zin wel alle kanten op. Maar ik denk dat het soundmatig allemaal wel echt bij elkaar klopt.
0: En was er iets waarvan je van tevoren dacht, ik hoop dat dit lukt? Dat zijn vaak toch de spannendste dingen. Dat je dus een beetje eigenlijk een soort onzekerheid voelt van, oef, als dit lukt, dan zou het wel heel vet zijn. Maar ik weet niet of ik dit voor elkaar krijg.
1: Ja, met produceren bedoel je?
0: Ja, of gewoon überhaupt. Gewoon iets. Het kan zijn dat je, dat kan alle facetten van het muziek maken zijn.
1: Jezus, nou, ik heb dat echt inderdaad ook sowieso met alles. En dat was best een enorm proces. Maar als er iets is wat ik wilde, was al die verschillende nummers die dus met allemaal verschillende mensen waren gemaakt, om die soundmatig bij elkaar te krijgen. Dat was al de grootste taak voor dit album. Maar ik wilde het ook niet concessies doen, snap je? Ik wilde wel dat het een soort edgy geluid had, waarbij je dus helemaal in die spiritual zit, maar tegelijkertijd ook gewoon wil dansen. Dat wilde ik.
0: Ja, nou, dat is volgens mij best gelukt, want dat hadden wij hier in de studio zeker toen we die plaat draaiden. Je gaat hem zo meteen live doen. We zijn ook wel benieuwd. We hebben je ook gevraagd om een cover te doen naar de Top 2000. Die komt straks voorbij. Kan je al wel verklappen wat dat wordt?
1: Ja, dat wordt Blackbird.
0: We zijn heel benieuwd naar jouw versie daarvan. Maar eerst, je nieuwe single. Je hoorde hem gisteren al. Zou jij zo vrij willen zijn om richting onze...
2: Hoorde het? Koptelefoon!
0: Pas op, je hebt nog een koptelefoon.
1: Jezus, dit ook.
0: Het is wel handig om die af te zetten. Er zit een draad aan. We hadden dit ding omgedoopt tot de NPO-dome.
1: Ja.
0: Ladies and gentlemen, ze staat hier live en exclusief in onze eigen NPO-dome. Het is waanzinnig dat ze hier is. Dat album, daar wordt op dit moment heel erg druk aan gewerkt. Mogen wij een enorm studioapplaus voor Mad Band, Caro. Ja.

0: Bones.
1: Wauw, ja. Met alleen de keys en de elektrische gitaar klinkt echt heel erg tof. Already Lost hoor je hier live. Ze blijft hier in de studio, want ze gaat straks nog een cover doen uit de top 2000. Maar eerst het weer voor vandaag. Het is een beetje bewolkt met hier en daar een klein regen- of motregenbuitje. En het wordt 17 tot 20 graden. En Erwin de Hart die zit in het grote ANWB Verkeerscommandocentrum. Hoe erg staat het vast vandaag?
2: Ik zit in een groot centrum in een klein hokje. En ik zie dat er op de A4 Antwerpen richting Rotterdam 3 kilometer file staat bij Ogerijden. Dat komt door bandenresten op de weg na een klapband van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is 10 minuten vanaf de Belgische grens. Op de A20 Gouden Hoek van Holland nog geen 5 minuten vertraging bij Knoop het Terbrechtseplein. Dat gaat de goede kant uit. Bij Ravenstein op de A50 vanuit Arnhem richting Os heb je bijna 10 minuten vertraging en 8 kilometer file. A73 Nijmegen. Maar sprak. Het is natuurlijk dicht tot maandagochtend door werkzaamheden vanaf Malden. Maar er staat door een ongeluk bij Kuik al 3 kilometer file. En de vertraging is een kwartier.
1: Dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Amersfoort is een kinderopvang op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren overal in alle groepen muizenkeutels en in een van de lokalen liep er zelfs eentje rond. De opvang ging meteen dicht. Ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden in totaal 225 kinderen opgevangen. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Volgens de politie is een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Door zware regenval zijn in Noord-Vietnam overstromingen ontstaan. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen. Zo'n 20.000 huizen staan onder water en veel wegen zijn onbegaanbaar. In de hoofdstad Hanoi staat op sommige plekken meer dan een meter water in de straten. En NEC is in de Europa League met een zware nederlaag begonnen bij Juventus. Het werd 5-0. Bij rust stond het al 3-0. Trainer Dick Schreuder paalt als een stekker. Maar aan de tactiek van NEC lag het niet, zei hij tegen de streekomroep RN7.
4: De vierde en de eerste is volgens mij, met alle respect, maar die kop ik nog weg. Ja. Die zie ik nog aankomen. Ik zeg al, als je de eerste goal terugpakt en de bal ligt bij de keeper, volgens mij, als je gewoon goed staat of je loopt goed mee, dan kop je gewoon die bal weg.
5: Ja.
4: Dus het heeft niks te maken met tactiek.
6: Ja. Hij klinkt bijna als een stand-up comedian. Die
1: Ik nog weer.
3: Ja, het is duidelijk dat hij de schuld niet bij zichzelf legt. Dat is een ding wat zeker is. Maar hou toch hoop voor de volgende wedstrijd in de Europa League. Die is over ongeveer een maand tegen Levski Sofia.
1: Clemens, dankjewel.

0: waanzinnige reacties ook op die plaat live van Caro net. Ik vond het echt heel erg mooi met alleen de keys en de elektrische gitaar. En zoals gezegd hebben we haar ook gevraagd om een cover te doen uit de top 2000. Dat ga je zo meteen horen. En we hadden iets anders ook bedacht. Het is eigenlijk een soort methode om, om verliefd te worden. Een methode om iemand in je hart te sluiten. Hoe dat zit hoor je zo.
1: Daniel en Roelof.
0: Muziek van Dire Straits. Dit is Walk of Life. Een hele goede morgen.

0: de beste stemoefening was?
1: Nee.
0: Doe nog eens.
1: Nee, jezus. Het is echt te veel resonantie voor je microfoon. Ik doe het even verder weg.
2: Hebben we dit opgenomen voor het platenkwartet?
0: Ja, precies. Dat is een goede koe, is dit. Ja. Mooie stemoefening, mooi optreden net. Wij dachten, we willen even iets proberen. Want uit onderzoek is gebleken dat er een set vragen is die ervoor zorgen dat je eigenlijk nog verliefder op iemand kunt worden. Iemand nog meer in je hart kunt sluiten. Door diegene op een bepaald front beter te leren kennen. En we hebben een aantal van die vragen voor jou uitgekozen om te kijken of wij en onze luisteraars jou nog iets meer in ons hart kunnen sluiten, Caro. En vraag 1 is, als je iedereen van de hele wereld zou mogen kiezen, met wie zou je dan een avondje willen dineren?
1: Oh jezus, maar dit soort vragen ben ik al zo fucking slecht in. Sorry. Oh.
0: Is het een artiest? Is het een...
1: Nee, ja, precies. Daar ga ik
0: maar,
1: al.
0: Maar levend of dood? Mag allemaal.
2: Oh, om het makkelijker te maken.
0: Om de selectie wat kleiner.
1: Nelson Mandela of zo?
0: Oh ja.
3: Dat is helemaal goed.
1: Ja, het liefst iemand die echt super inspireert. Die echt gewoon better than life is, weet je wel.
0: Om jezelf echt geestelijk te verrijken.
1: Ja. Ja, of Oprah. Lijkt me ook geweldig. Oh. Ja. Ja.
2: De volgende. Je huis met alles wat je bezit staat in brand. Nadat je geliefde en eventuele huisdieren gered zijn, heb je nog tijd om 1 ding te redden. Caro, wat zou dat zijn? En waarom?
1: Ja, ik twijfel dan dus tussen mijn harddisk waar al mijn muziek op staat.
0: Oh, ja. Hebben jullie niet gebackupt op 16
1: plekken? Nee, ik heb wel gebackupt, okay. Dus die hoef ik niet mee te nemen. Ik heb ook een soort koffertje waar al mijn dagboeken in liggen van toen ik jong was. Toen ik 7 was of zo.
0: Oh ja?
1: Ja, dat heb ik nergens ingescand of zo. Dus dat zou ik wel echt verliezen. Maar ja, of ik daar nou echt aan gehecht ben...
2: Durf je dat wel terug te lezen? Want dat soort dingen vinden ze altijd een beetje gênanter, toch?
1: Heel gênant is het, jezus. Ja. Vooral die van mijn puberteit zijn echt vreselijk.
0: Nog 1 vraagje dan. Wat is tot op heden het grootste wat je hebt bereikt in het leven?
1: Ja, en dit gaat dus over likability, toch?
0: Oké,
1: ik denk als eerste, ik heb op de mainstage van de Glastonbury gestaan. Dat was al best wel fucking groot. Maar ik heb ook 2 kinderen gebaard. En dat is misschien nog wel groter, weet je.
0: God, ik kan me voorstellen dat de Glastonbury dat ook wel in je geheugen gegrift staat. Het is wel even een prestatie natuurlijk.
1: Oh ja, en misschien is het ook wel leuk om daarbij te vertellen dat ik toen 3 maanden geleden was bevallen. En dat ik mijn eerste baby mee had.
0: Echt waar?
1: En dat ik toen nog aan het borstvoeden was. Dus ik had echt gewoon een lijf dat nog helemaal zo post-pregnancy.
0: Alles kwam bij elkaar.
1: Dat was echt wel een soort van life event was dat.
0: Ik vind wel dat het werkt hoor, met die vragen. Het werkt heel goed.
2: Ik hield er van Caro, maar nu nog veel meer.
0: Ja, nu nog wel meer. Je zei net al, Blackbird van de Beatles.
1: Ja.
0: In jouw versie.
1: Ja.
0: Ga je live doen?
1: Ja.
0: Nou ja, take it away.
1: Ja, okay.
0: Vergeet de koptelefoon dit keer niet af te zetten. Want
1: ik ga het gewoon weer, hè?
0: Je wilde weer zo de studio uitrennen. Doe voorzichtig. Caro is bij ons in de studio. Ze is aan het werk aan een nieuw album. Dat zit er aan te komen. Je hoorde net al die nieuwe plaat Already Lost. Heel veel lieve appjes over binnengekregen. Kippenvel, heerlijk die stem van Caro. Wow, vaak is radio niet zo super, maar dit is fantastisch. En daarmee bedoelt diegene live radio optredens. Het is best een uitdaging. Ga er maar aan staan zo op de vroege morgen. En nu dus Caro en haar versie van Blackbird van de Beatles. Een groot studioapplaus.

0: Lekker wegdromen bij deze versie van Blackbird van Caro hier live in de ochtendshow. Caro, dankjewel voor je komst naar onze studio. En heel veel succes met wat er de komende tijd allemaal komen gaat. Want er komt een album aan en een tour.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei doeg.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All aan het einde van deze editie van onze ochtendshow. Maar je weet dat als wij de studio verlaten, dan komt er altijd iets heel moois achteraan.
1: En op vrijdag is dat Snollebartkes! Yeah!
0: We zijn dermate vroeg dat Bart zich totaal nog niet bewust is van het feit dat wij nu naar hem toe
1: gaan. Ja, zal ik eens gaan gebaren?
0: Zal ik even opschrijven? Ik zie Bart, zeg maar, in gedachten verzonken, zit hij op dit moment op zijn piano te oefenen. En hij heeft echt geen idee. Bart! Bart! Ja! We zijn al live! Hij moet ook nog rustig de microfoon aanzetten. Bart is gewoon niet gewend dat wij
1: zo vroeg... sereen uit.
0: Ja, hij zat zo...
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik zat om even lekker met Caro na te praten. Ja. Dacht ineens, het is al zo laat.
0: Ja, maar ik zei ook van Bart is zich helemaal van geen kwaad bewust. Wij zijn gewoon al lang naar hem toe aan het praten. Je heet Snollebartkes vandaag.
2: Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Een mooie aankondiging.
0: En welke platen?
2: Ja, die had ik ook bijna geen tijd voor om te oefenen. Omdat het band zo laat zat nog. Maar het begint een beetje zo. Nee, niet dus. Klopt niet helemaal.
0: Het is een beetje gorig.
2: Ja, het is er altijd, dat is de hint, in de titel.
0: Ah, ja.
2: De zangeres die dit zingt, die kan echt met één uithaal gewoon je hele ontbijttafel afruimen. Die heeft zo'n prachtige stem. Echt zo'n jaren 90 stem, die overal orde.
0: Als je het weet, maak een mooi audioberichtje voor Bart.
2: Ja. Weekend.
0: Het is bijna weekend, hè? Ja. Fijne show, Bart.
2: Dankjewel.
0: En wij zijn de maandag weer. Doei, doei.
4: Ik betast bijna mezelf van puur plezier om jullie bezig te horen.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: September, past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan, kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
17: Alle deuren zitten op slot.
16: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: of doneer.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Goedemorgen muziekvrienden. Tijd om aan de slag te gaan. Wij gaan het hier doen met de lekkerste muziek van Nederland. En we beginnen allereerst met het NOS-journaal van 9 uur met Clemens Peters. Clemens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de mogelijke komst van een AZC. In het gemeentehuis werd daarover vergaderd, over de opvang van 132 asielzoekers. SGP-fractievoorzitter Rob Scheurwater bleef opvallend rustig tijdens de ongeregeldheden.
6: Buiten verzamelde zich een half uur na aanvang van de vergadering een grote groep mensen. Vooral ook jonge mensen die ook wat van het onderwerp vonden en dat luid en duidelijk kenbaar maakte. Luid geknal van vuurwerk, gebons op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
5: De SGP is met 10 van de 21 zetels in de gemeenteraad veruit de grootste partij. In de staat Michigan in de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Na de crash kwam het toestel in een veld terecht en vloog het in brand. Omdat er chemicaliën uit de F-16 lekten, moesten omwonenden hun ramen en deuren dicht houden. Twee vrouwen zijn gisteravond in Rotterdam zwaar gewond geraakt toen ze op straat liepen en werden aangereden door een tram. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze is en hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voorruit van de tram heeft flinke schade. En vannacht is er een nieuw album van David Bowie uitgekomen. 10 jaar geleden overleed hij. Het gaat om 10 onuitgebrachte nummers uit 1965, gemaakt voordat Bowie doorbrak. Muziekjournalist Mark Stakenburg heeft er al naar geluisterd en hij heeft er een mening over.
7: Ja, al met al, als we eerlijk zijn, was het toch nog niet heel erg bijzonder wat hij liet horen. Het is toch ja, een klein beetje in de R&B, zoals er zoveel bandjes waren in de jaren 60 in Engeland en overal. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie en leuke periode van Bowie. En een bijzondere periode. De periode voordat hij doorbrak met 1969.
5: Op enkele nummers is ook Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. Het weer, nu nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken. Tot 17 tot 20 graden.
4: Dankjewel. Dan verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er zijn enkele files op de A2 Utrecht en Bos. Bij afrit Geldermalsen rijdt het langzaam over 9 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer file. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Os met 10 minuten vertraging bij Ravenstein. 8 kilometer. De A73 Nijmegen richting Maasbracht is dicht door werkzaamheden tussen Malden en Haps tot maandagochtend. Daarom staat het stil over 2 kilometer.
4: Dankjewel. Even kijken hoor. Wat speelde ik net op de piano? Is het geraden? Jazeker. Mark stuurt ons een audioberichtje.
9: Always there to love you. Always there when I need you.
4: Nou, dat is hartstikke nice. Ronnie heeft ook een berichtje gestuurd.
10: Always there!
4: Ja, dat is goed.
10: Van Ziggy Pedersen.
4: Nee, dat niet. Incognito's en Jocelyn Brown, die waren de uitvoerende. Always There komt eraan zometeen.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
2: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
23: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
26: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

op Radio 2. En die gasten die houden wel van een geintje. Zo hebben ze best wat lol gehad met een voorprogramma, Sunset Suns. Een aantal jaar geleden hebben ze daarmee getoerd. En op een gegeven moment heeft de bassist van Imagine Dragons besloten om tijdens het optreden van het voorprogramma ineens in zijn onderbroek en een rubberen varkensmasker op zijn hoofd over het podium te rennen. En het voorprogramma was behoorlijk in de war. Wat gebeurt hier nou? Maar dat duurde niet lang voordat er refunds kwam natuurlijk. Tijdens een optreden in Nederland ook trouwens, in de Ziggo Dome, kwam ineens de zanger van het voorprogramma Sunset Suns in de strak cheerleader pak het podium op en heeft toen lekker meegedanst met On Top of the World. Dus ja, die vermaken zich wel hoor op tour. Daarvoor Incognito en Justin Brown, Always There. En Yes is nu op de radio.

0: LV en Bruno Mars, stil op NPO Radio 2. Ik ga John Bon Jovi draaien. Ik zeg bewust John Bon Jovi, omdat Bon Jovi is de band natuurlijk. En hier ging hij even solo begin jaren 90. En die track die ik nu ga draaien is Blaze of Glory. En wat ik zo gaaf gedaan vind, is dat het heeft zo onwijs die Amerikaanse country vibe. Ik bedoel, als je alleen dit hoort, dan hoor je echt zo'n... Je ziet eigenlijk zo'n verlaten Lucky Luke stadje voor je, weet je wel. Je hoort bijna het rinkelen van de sporen en kettingen aan de cowboylaarzen. En dit is het moment dat de twee cowboys uit elkaar lopen. En ineens omdraaien en op elkaar schieten, weet je wel. Weet je, die sfeer zit in dit nummer. Waanzinnig mooi samengevat. Country ten top. Blaze of Glory. John Bon Jovi op Radio 2.
1: Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old

0: Train en Drive-By. Maakt het 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. Omwonenden kregen het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis had gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. En een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en ook dan een graad of 20.
0: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB Verkeersinformatie praat ons bij. Waar staan de files?
2: Staan enkele files te weten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Bijna 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os. Al de hele tijd file tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer, ook 10 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Malden een kwartiertje door de werkzaamheden, 2 kilometer file.
0: Dankjewel. Nou, we blijven een beetje in Amerika. We hadden net de western sfeer van Jon Bon Jovi. Daarna zijn we ook met de train heel Amerika rondgereisd ongeveer. En nu beschrijven we een horse with no name. Een beetje weer in die western vibes. America is hier op NPO Radio 2.

dat was wat hoor, deze twee.

In aan de slag voor deze vrijdagochtend, waar ik Danique ga draaien met Tijdloos, de Nederlandse Danique. En die heeft al een tijdje geen contact meer met een van haar zussen. En ik weet het hele verhaal erachter niet, weet je. We gaan hier niet een of andere familiediner-achtige situatie creëren. Maar ik weet wel dat ze die zus niet meer ziet. En daar zit ze wel mee. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Het is iemand waar je van houdt, maar door omstandigheden, nou ja, kan je die persoon dan niet meer zien of niet meer spreken. En daar heeft ze geprobeerd een heel mooi liedje over te maken. En ik vind dat heel mooi gelukt is. Danique op de radio. Dit is Tijdloos op 2.

Wat het allemaal versions van Mark Ronson. We leerden hem hier echt een beetje kennen. Daar stond onder andere Valerie van Amy Winehouse op. En deze gaven met Daniel Merriweather. Stop Me was dat op NPO Radio 2. Ik zit nog even te kijken naar de highscore van het 60 seconden spel. Gisteren door Naomi, net zoals Ger, op 15 goed band voor de vragen gezet. Zometeen de ontknoping, de vrijdageditie. Hoe je meespeelt, de selectievraag, hoor je straks allemaal.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine voedingssupplement

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh,
7: wat een geld!
9: 5000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
15: Aquaparken voor tickets €200, please.
16: Zei hij nou €200?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
14: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Het is bijna 10 uur. Zometeen ga ik je even uitleggen hoe je meespeelt met het 60 seconden spel. De selectievraag komt er dus aan. Maar eerst luisteren naar het NOS Journaal met Clemens Peters.
23: In de omgeving van Moskou in Rusland zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. En dat gebeurde kort voordat de stembureaus daar open gingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Slachtoffers van de explosie in een garagebox onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp vinden dat ze te lang hebben moeten wachten op hulpverleners. En daarom eisen ze opheldering van de gemeente. In juni ontploften er explosieven in de garagebox. 7 mensen raakten gewond en honderden omwonenden werden geëvacueerd. 3 mensen zeggen nu dat het allemaal slecht geregeld was, stelt hun advocaat.
0: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten, dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen, ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
23: In de kelderbox lagen wapens en explosieven opgeslagen voor plofkraken. Vorig jaar kwamen er meer toeristen naar ons land, heeft het CBS berekend. Ondanks de btw-verhoging sliepen met name in juli meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. En dat er meer toeristen kwamen, dat was niet helemaal de verwachting, zegt Tom Opheikens van de economieredactie.
1: Nou, zag het eventjes hier naar uit in april, mei, juni. Nou, het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken, dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
23: Maar het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald, dus mensen bleven minder lang plakken. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De ontdekking werd gedaan toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken.
2: Dat vind ik zo knap dat ze dan weten dat het Leopardus tilcayo is.
23: Ik vroeg mij ook gelijk af, hebben ze die naam ook al meteen verzonnen en zo?
2: Oh, is dat het?
23: Zou het?
2: Het weer nog.
23: Geregeld zon, maar ook stapelwolken tot 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20.
2: Dank je. Erwin de Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Het is zonnig op de weg en soms bewolkt, maar er staan ook wat files op de A12 Arnhem. Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. A50 Arnhem richting Os. 10 minuten extra tussen Knopend Valburg en Ravenstein in 11 kilometer file. A58 Eindhoven richting Tilburg heeft de file door een kapotte vrachtwagen tussen Best en Moergestel. 9 kilometer biedt 25 minuten extra de tijd. De rechterrijstrook is dicht. En A73 Nijmegen Maasbracht. 20 minuten vertraging bij Malden. 2 kilometer file. De weg is dicht tot maandag door werkzaamheden.
2: Dankjewel. Zometeen ga ik een grote hit draaien van David Robert Jones. Huh? Wie? Welke artiest? David Robert Jones. Wie is dat? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zo. Ster.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
27: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
26: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
30: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
31: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
32: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
33: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
34: Maar
4: denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Hey Francis, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
2: Het geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
3: Ja, magisch.
4: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het

Grootheid was hij van de Zero's en van de Tens. Avicii, wat een hits heeft hij gemaakt, man. Levels, nog steeds hebben we de grote feestjes op de radio. Daarvoor David Bowie en Absolute Beginners. Je luistert aan de slag voor de vrijdagochtend. Met Ellen Langley zometeen. Ik ga de farm draaien nu, All Together Now. En daarna de finale van het 60 seconden spel.

0: Texas. Ik wil eventjes een appje laten horen. Een audio-appje dat binnengekomen is. Uit de categorie, hoe haal ik het maximale uit mijn dag?
1: Hey Bart, dat is toch mooi, hè? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur, hè? Dus ik zie van alles, hè. En in die lange uithal van Dave Bode, zie ik langs met een eend. Die vliegt zo mooi de lucht en die landt dan precies in die zucht van Bowie. Zo mooi, hup, mooi in het water, hè. Dan zie je zo'n mooie vogel. Dat is toch mooi? Genieten.
2: Hè? Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60-secondenspel.
0: En die David Bowie heeft te maken met het 60-secondenspel. Het vormde namelijk de allereerste vraag. En daar schijnt dus Hugo uit Haren een antwoord op te hebben. Hugo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen, je speelt mee met het 60-secondenspel. Je weet wat je te doen staat, hè?
3: Nou, godverdikke me.
0: Ja. 15 goed beantwoorde vragen moet je neer gaan zetten. Als je tenminste een taart wil winnen.
3: Ja, nou, dat wil ik eigenlijk wel.
0: Als je alleen maar als doel hebt om gezellig op de radio te komen, dan heb je in principe je doel al bereikt natuurlijk. Maar die taart is echt. Ja.
3: Ik heb meerdere keren geprobeerd. En ik zei ook al tegen die jonge dame, ik was af en toe wel blij dat ik niet uitgekozen werd.
0: Oh, want dan kreeg je later de vragen te horen op de radio. Dacht je, oei, blij dat ik dit spel niet gespeeld heb. Dat bedoel je?
3: Ja, toch spannend.
0: Ja. En je speelt eigenlijk een beetje tegen Ger en tegen Naomi. Want die hebben ook allemaal meegespeeld de afgelopen week. Die hebben 15 goed beantwoorde vragen. Die hangen op dit moment ook aan de telefoon. Die zijn aan het nagelbijten, want die weten, oh god, hoe goed jij bent, Hugo. Zullen we gewoon gaan beginnen?
3: Ook ik niet. Nee. Ja.
0: De eerste vraag, nogmaals, absoluut beginners van David Robert Jones. Van welk artiest is dat? Nou, het is al gezegd natuurlijk.
3: David Bowie.
0: David Bowie is goed. Hier komt vraag nummer 2. Let op. Welk dier staat bekend om het maken van een web?
3: Spin.
0: Wat past er op elk potje volgens de gezegde?
3: Dekseltje.
0: Ak Dynamunik staat in de top 2000 met als het gedoofd is. Of als het gedoofd is.
3: Pas.
0: In welke maand start de wintertijd en gaat de klok naar achteren?
3: December.
0: Reken deze som uit. Wat is de wortel van 25?
3: 5.
0: Over een holiday in welk land zongen de Counting Crows?
3: Spain.
0: In welk lichaamsdeel zit de meniscus?
3: Knie.
0: Wat is de hoofdstad van ons buurland België?
3: Brussel.
0: Welke band heeft er last van een night fever?
3: Bee Gees.
0: Wat wordt door sommigen een goudgele rakker genoemd?
3: Biertje.
0: En hoe gaat dit spreekwoord verder? Wie goed doet...
3: Goed ontmoet.
0: Welke band staat in de top 2000 met Hold the Line in Rosanna?
3: Hoe heet ze nou? Toto.
0: Werd de laatste Elfsteden toch geschaatst in 1997?
3: Ja.
0: En van welk automerk zijn de Panda en de 500 afkomstig?
3: Fiat.
0: En waar komt de Eredivisie voetbalclub PEC vandaan?
3: PEC Zwolle.
0: Oh ja, en keurig binnen de tijd. Oh, dit zou wel eens spannend kunnen worden.

0: Ik haal ook alvast eventjes Ger en Omi erbij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Dat is even spannend natuurlijk, want hoe is het nou precies verlopen? Vraag 1, 2, 3 had je allemaal goed, Hugo. Daarna heb je die Acta en de Munnik-vraag gepast. Staat in de top 2000 met als het vuur gedoofd is. Daar waren we naar op zoek. En in welke maand start de wintertijd? Dan gaat de klok naar achter. Dat is oktober. Dus dat was helaas niet het goede antwoord. Maar voor de rest had je werkelijk alles goed. En daarmee kom je op een akelig totaal van 14 goed beantwoorde vragen. Oh, net niet. Net niet.
3: Ook geen puntje.
0: Ook geen puntje. Nee, helaas. Okay. Het is niet anders, Hugo. Maar dankjewel voor het meespelen. Hè.
2: Yo, hele fijne dag. Hoi.
0: En Ger en Naomi, jullie krijgen een heleboel puntjes. Nou, sowieso 15 deze week. Maar ook in de vorm van een taart. Komt jouw kant op, jullie kant op. Enjoy!
1: Lekker, dankjewel.
0: Hoi!
1: Hoi!

0: Dit werd uiteindelijk wel een rechtszaakje. Lijkt wel op Blurred Lines van Pharrell. You Gotta Give It Up van Marvin Gaye. En hij had ook niet echt een goed verhaal in de rechtszaak, die Pharrell. Want ik weet ook nog dat bij MTV, ik denk begin Zero's, toen had hij zijn eerste hits. En toen was er een of ander filmpje en dan moesten hele grote artiesten ter wereld moesten even aangeven wat hun ultieme grote held was.
1: Ja.
0: En daar
1: ja.
0: zei hij zonder enige twijfel Marvin Gaye. Dus ja, dat, als het dan nog een beetje erop lijkt, dan 1-1 is 2, toch? Het is 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels had gevonden en ook zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen.
0: Ja, lekkere snoepjes.
2: Ja,
0: ja toch?
2: Nou, dat kan natuurlijk, ja, dat je denkt,
0: ik snap het.
2: Nee. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. En in de hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar samen maakten ze wel minder overnachtingen. Mensen gaan dus korter. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken. Tot 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Erwin Hart, hoe is het op de weg?
3: Ja, er staan wat meer files dan daarstraks. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file, een kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijden. A58 Eindhoven richting Tilburg. Er stond een kapotte vrachtwagen. Er ligt nou olie op de weg bij Moergestel. Daarom is de oprit dit dicht en de rechterrijstrook. Tot 12:00 tussen Best en Moergestel heb je 20 minuten vertraging. Kan omrijden via Den Bosch via 2 en de N65.
0: Sterk als je erin staat. Vliegen.

0: Want noodgeval in dit radioprogramma. En tekst is juist gedraaid. En say what you want. Is het maandag?
1: Nee.
0: Is het dinsdag?
1: Nee.
0: Is het woensdag?
1: Nee.
0: Donderdag dan?
2: Nee.
0: Nee, ook niet. Het is vrijdag. En het is ook nog eens 11:15. Het moment waartoe muziekliefhebber Nederland voor klaar zit om te horen wat de nieuwe NPO Radio 2 topsong wordt. En het is weer een topsong van eigen bodem. Sinds haar deelname aan Beste Zangers gaat haar carrière als een speer. Hit na hit scoren is voor haar geen enkel probleem. Ik noem Kan je me zien? Of Hoe hou ik dit vast? Of Hoogtevrees? Of 3-2-1? Hier is hij hoor. De topsong is deze week voor niemand minder dan Bente met Parachute.
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2

0: paar maanden dan is het tijd voor de Top 2000. Tussen 25 december en 31 december draaien we de prachtigste liedjes die ooit gemaakt zijn. En vaak op de 31ste, dan komt de wat ons betreft allerlekkerste van Muse voorbij. Knights of Sidonia is dat. En sinds ik hem presenteer, de Top 2000, sinds 2015, zat hij altijd in mijn uurtjes. En ik vind het altijd zo'n feest, want dan deden we altijd een sit-down in het café. En op het moment dat de plaat losging, sprong iedereen op en dan was het één groot feest. En afgelopen jaar zat hij voor het eerst niet in onze uurtjes. De uurtjes van mij, van Liedeke. En dat vinden we jammer, toch?
1: Heel jammer, want jij had me wel lekker gemaakt dat dat een moment was.
0: Ja, het werkte net een jaar en toen gebeurde het niet meer.
1: Nee.
0: Dus eigenlijk zou het mooi zijn als we gewoon met alle Muse-stemmende mensen in Nederland gewoon een goede afspraak maken. Zo kan je niet te veel, niet te weinig, om gewoon voor te zorgen dat hij weer precies iets zakt weer in de lijst en precies weer in onze uurtjes zit, toch?
1: Ja, er is nu net iets te veel opgestemd.
0: Dus het moet nu,
1: iets minder.
0: Ja, dus dat moet inderdaad in de stemweken in december weer wat minder. Oké. Maar mocht dat niet lukken. We hebben hem nu alvast even gedraaid. Knights of Sidonia, die kaardenrammer van Muse, hoor je nu in aan de slag.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
20: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
20: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Zometeen Alejandro, Lady Gaga komt eraan en we draaien ook YouTube met New Year's Day in dit radioprogramma. Na het nieuws van 11 uur met Clemens Peters.
0: Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering is assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing is in afwachting van het onderzoek dat de KNVB is gestart. De SGP in Opheusden, veruit de grootste partij, noemt het verloop van het protest tegen een AZC in de gemeente van gisteren onacceptabel. Binnen werd gepraat over de mogelijke opvang van 132 asielzoekers. Buiten werd er hard geschreeuwd, op ramen gebonkt en de politie werd bekogeld.

0: En ook deze inwoners zijn niet te spreken over de actie, hoorde Hart van Nederland.
1: Het recht van demonstreren vind ik dat de mensen dat zeer zeker mogen hebben. Alleen, ja, de manier waarop is er wel eens wat van te zeggen.
2: Het had misschien op een andere manier gemogen, maar misschien wel dat er op deze manier wel een keer naar de Nederlanders wordt geluisterd.
3: Ja, ik vind het eigenlijk heel diep triest. Ik denk wel dat, dat we daar ruimte ook voor moeten bieden aan de mensen die het oorlogsgebied vandaan vluchten, om die op te vangen.
0: De SGP zegt de zorgen van de mensen te begrijpen, maar wil vooral het gesprek blijven voeren. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is er nu geen goed beeld van het aantal incidenten. Vorig jaar werden 20 incidenten bij moskeeën gemeld. Rusland kiest een nieuwe Duma, het lagerhuis van het parlement. De Russen kunnen 3 dagen lang stemmen. Maar omdat oppositiepartijen zijn uitgesloten en tegengeluiden worden onderdrukt, is het vrijwel zeker dat de regeringspartij Verenigd Rusland ruim zal winnen. Erg veel te kiezen is er dan ook niet, zegt Ruslandkenner Denis van Vliet.
4: De partijen hebben niet zoveel te willen of te bieden aan de kiezer. Ze lijken allemaal heel erg op elkaar, omdat er niet echt oppositie is. In totaal zijn er wel iets van 25 partijen, maar het gaat dan over kleine dingen, over moet de suiker omhoog wel of niet, maar over de oorlog bijvoorbeeld, zullen we die stoppen? Daar zal geen enkele partij zijn vingers aan branden.
0: En zondagavond wordt de uitslag verwacht. Het weer geregeld zon, maar er zijn ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Morgen af en toe regen, soms zon en dan een graad of 20.
5: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Erwin de Hart, hoe is het op de Nederlandse weg?
6: Het wordt een beetje drukker al. Rond het middaguur staan er denk ik nog wel 2 keer zoveel files als nu. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file. Er ligt nog steeds olie op de A58. Van Eindhoven naar Tilburg heeft dat 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. Meer dan een half uur is de vertraging. De oprit en de rechterrijstrook zijn tot het middaguur ongeveer dicht. Kan omrijden via Den Bosch, via de A2 en de N65. En door de agrotechniekbeurs in Walibi staat het vast op de N306. Harderwijk-Kampen in beide richtingen 5 kilometer stilstaand verkeer.
5: Dankjewel. Druk eens met je hand op je schouders. Druk er eens op. Kijk even of dat het allemaal aan kan. Of je die verantwoording aan kan. De verantwoording voor het spelen van de Top 2000 Shuffle. Ik hoop dat je schoudertjes het aan kunnen. Wil je het? Een keertje nummer kiezen uit de Top 2000. Laat het weten door je naam te appen via de NPO Luister app. En dan zit je zometeen in de Top 2000 Shuffle.
7: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Chauffeur!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Ontdek
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
23: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
22: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
23: Nu bij Dirk, Wcel. Kuip 225 gram, 99 cent.
24: Anders.

dat is wel bijzonder van deze track. Hij komt bijna niet voorbij op de radio, omdat ja, hij heet New Year's Day. Dus sommige DJ's vinden het dan heel mooi om hem precies op 1 januari te draaien. Maar ik vind het zo goed, U2. Die kan ook wel op een andere dag, toch? Moet geen probleem zijn. Dit is

0: Smashing Pumpkins. And tonight, tonight.
1: Kim, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Je zit in de shuffle.
2: Ja, ik hoor het.
1: En ik begreep dat je een bijzondere reden had waarom je je specifiek vandaag opgaf.
2: Ja, dat klopt. Ik hoorde net een van mijn lievelingsnummers.
1: En welke was dat?
2: Ja. Knights of Sidonia.
1: Ja, oh, die lekkere rammer, ja. Toen dacht jij...
2: Toen dacht ik, dit is het teken.
1: Maar dan is eigenlijk je ultieme favoriet uit de top 2000 al voorbij gekomen.
2: Ja, maar er zijn er meer, toch?
1: Ja, dat is ook waar. Er staan 2000 liedjes in, dus er zal vast nog wel iets anders zijn naar je garing. En wat hoop je eruit te halen, los van die ene plaat van Muse? Die dus eigenlijk niet meer kan, want die hebben er gedraaid. Maar wat zou je graag willen horen?
2: Nou ja, ik hou van Muse, maar ook van Coldplay of Foo Fighters, een beetje die hoek. Maar ja, ik hou ook wel van 90s Heroes, vrolijk, dansen. Dus, misschien zit er zoiets bij.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Luister even. 226.
2: Ah ja. Daar stem ik ook altijd op.
1: Oh, je stemt hierop. Oh.
2: Ja,
1: dat is dan wel een van je 35 favorieten, dan staat hij niet in je stemlijstje. Wat ga je er dan mee doen? Ga je hem uitzetten of ben je te nieuwsgierig?
2: Ja, dat is wel stom, hè? Maar voor de eerste kiezen vind ik ook zo wat. Dus ik ben nog nieuwsgierig naar meer.
1: Oh jee, dit zou de spijtplaat kunnen zijn. Oké, dan gaan we even verder kijken. 1338.
2: Nee, dat is niet mijn...
1: Dat is dan ook overduidelijk.
2: Ja.
1: Het shuffelt wel lekker met je. Je bent of heel duidelijk enthousiast, of je vindt het helemaal niks in dit geval. Dan zoeken we nog even verder. 84. Een hoog genoteerde in de top 2000, ILO en Mr. Blue Sky.
2: Nee, dat kan beter.
1: Kan beter. Okay. Ik hoop dat dit het is voor je. 748.
2: Nee, dan ga ik toch voor nummer 5.
1: Ja, heb je al een beetje spijt?
2: Nou, dat hoor ik zo, denk ik.
1: Ja, over een paar seconden weten we meer. 988. Reden had waarom je je specifiek vandaag opgaf.
2: Ja, dat klopt. Ik hoorde net een van mijn lievelingsnummers.
1: En welke was dat? Ja.
2: Knights of Sidonia.
1: Ja, oh, die lekkere rammer, ja. Toen dacht jij...
2: Toen dacht ik, dit is het teken.
1: Maar dan is eigenlijk je ultieme favoriet uit de top 2000 al voorbij gekomen.
2: Ja, maar er zijn er meer, toch?
1: Ja, dat is ook waar. Er staan 2000 liedjes in, dus er zal vast nog wel iets anders zijn naar je garing. En wat hoop je eruit te halen, los van die ene plaat van Muse? Die dus eigenlijk niet meer kan, want die hebben er gedraaid. Maar wat zou je graag willen horen?
2: Ik hou van Muse, maar ook van Coldplay of Foo Fighters, een beetje die hoek. Maar ik hou ook wel van 90s Heroes, vrolijk, dansen. Dus, misschien zit er zoiets bij.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Luister even. 226.
2: Ah ja. Daar stem ik ook altijd op.
1: Oh, je stemt hierop. Oh.
2: Ja,
1: dat is dan wel een van je 35 favorieten, dan staat hij niet in je stemlijstje. Wat ga je er dan mee doen? Ga je hem uitzetten of ben je te nieuwsgierig?

0: Dus, nou, okay. Misschien zit er zoiets bij.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Luister even. 226.
0: Ah, ja. Daar stem ik ook altijd op.
1: Oh, je stemt hierop. Oh. Ja, dat ook, is dan ja. Wel een van je 35 favorieten. Dan staat hij niet in je stemlijstje. Wat ga je er dan mee doen? Ga je hem uitzetten of ben je te nieuwsgierig?
0: Ja, dat is wel stom, hè? Maar voor de eerste kiezer vind ik ook zo wel. Dus ik ben nog nieuwsgierig naar meer.
1: Oh jee. Dit zou de spijtplaat kunnen zijn. Oké, okay, dan gaan we even verder kijken.
0: 1338. Nee. Dat is niet mijn.
1: Dat is dan ook overduidelijk.
0: Ja.
1: Dat schommelt wel lekker met je. Je bent of heel duidelijk enthousiast, of je vindt het helemaal niks in dit geval. Dan zoeken we nog even verder. 84. Een hoog genoteerde in de top 2000, ILO en Mr. Blue Sky.
0: Nee, dat kan beter.
1: Kan beter. Ik hoop dat dit het is voor je. 748.
0: Nee, dan ga ik toch voor nummer 5.
1: Ja, heb je al een beetje spijt?
0: Nou, dat hoor ik zo, denk ik.
1: Ja, over een paar seconden weten we meer. 988.
0: Oké. De eerste was de spijtplaat, maar deze is wel second best. Dus
1: ja? Oh, oké. Okay. Ja. Want Win the Temptation, Ice Queen, op wat voor cijfer geef je die?
0: Ja, wel een 8,5, denk ik.
1: En dit?
0: 6,5.
1: Nou, toch jammer. Ja. Maar zo loopt het in de shuffle. Dankjewel voor het zullen vandaag. En een fijn weekend, hè?
0: Dankjewel, jij ook.

0: REO Speedwagon. Keep on loving you. Ah, lekkere jaren 80 klapper op de radio, jongen. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen daar vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Misschien is er een vogel geraakt. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij in de rust uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Zijn club GVVV had hem al weggestuurd.
0: Hey, jij doet dit werk nu best wel een tijdje, hè?
1: Ja.
0: Heb jij ooit wel eens een bulletin voorgelezen, gewoon met 4 punten achter elkaar die gewoon positief waren? Of is dat... Nee, hè?
1: Nee, dat kan ik denk ik wel met de hand op mijn hart zeggen, ja.
0: Bizar is dat
1: dan. Ja, dat is echt... Ja, zeggen ze altijd, goed nieuws is geen nieuws, hè?
0: Ja. Nou, het weer misschien?
1: Ja, dat is best aardig. Geregeld zon, er zijn ook wel wat wolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe regen, soms zon en dan ook weer een graad of 20. Mm. Wow.
0: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB, hoe is daar op de weg?
2: Het wordt wat drukker. 25 files. De meeste files geven 5 minuten vertraging. Deze files geven meer op onthoud. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens meer dan 20 minuten extra reistijd vanaf 7 naar door de controles. Hetzelfde geldt voor de file van 9 kilometer op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Boerenkristel. Het komt door olie op de weg. De oprit en de rechterrijstrook is nog een half uurtje dicht. A73 Nijmegen richting Maasbracht. 2 kilometer file bij Malden door werkzaamheden. En door de agrotechniekbeurs in Walibi staat het helemaal stil op de N306 Harderwijk-Kampen. Aan weerszijde 5 kilometer file.
0: Dankjewel.
3: NPO Klassiek.

Led Zeppelin. En de top 1000 knijter, Whole Lotta Love, in de radioversie. De albumversie die heeft zo'n hele lange break met allemaal van die hele rare geluiden erin en zo. En de technicus die plaat heeft opgenomen, die heeft nog wel eens gezegd, ja, ik wist echt op dat moment niet waar ik mee bezig was. Hier, dit is dat stuk. Dat ik echt dacht, ben ik nou bezig om iets geniaals op aan te nemen, of neem ik op dit moment echt het allerslechtste werk in mijn hele carrière op? Daar heeft hij echt die hele middag en avond over na zitten denken. En uiteindelijk ja, bleek het toch redelijk legendarisch te worden. Maar ik snap op zich wel zijn puntje als dit net op de band staat. Ik wil een nummer opnemen en nu nemen wij

0: Ja, dat is het.
1: Het was het geniale van Led Zeppelin, maar dat bleek later pas.
0: Hold on the Love op NPO Radio 2, waar het 11:15 geweest is. En om 11:45 hoor je altijd een lekkere houtklassiek in het programma. Bij deze ook. Yuzura, dit is Open Your Mind.

Ik heb gelijk 5 platen tegelijk gedraaid. Het is echt 1 groot samplewerk dit. Komt van Simple Minds. Er komt een stuk uit een film. En zo maakte hij in de jaren 90 nog heel snel gewoon iets nieuws met oude spullen. Lekker samplen, heerlijk. Het was Jezora, Open Your Mind. En die werd gewaardeerd ziek in de app van NPO Radio 2. En tot zover aan de slag. Veel plezier met de lunch.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De Peter Pickerbellies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Zoekt een relatie.
16: Perfectionistisch.
15: Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
20: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Zometeen happy vrijdag, alle 13 tijd, maar ook volledige gekte, wat bier ook nog. En het NOS nieuws van 12 uur, Juri Stubenitski, goedemiddag.
1: Goedemiddag Annemieke, het is nog niet bekend hoe de 51-jarige Alfredo is overleden bij zijn arrestatie in Rotterdam, zegt het Openbaar Ministerie na het eerste onderzoek. De Rijksrecherche is nog druk bezig om te achterhalen wat er zaterdagavond is gebeurd, heeft agenten gehoord en videobeelden verzameld. Volgens het OM zagen de agenten de man te hard op een fatbike rijden, waarop hij staande werd gehouden. Justitie zegt dat hij er vandoor ging, toen bleek dat hij zich niet kon identificeren. Hij werd achtervolgd, verzette zich tegen zijn aanhouding en raakte onwel, zegt het OM. Op beelden is te zien hoe agenten hem tegen de grond drukten. De nabestaanden van Alfredo spreken van doodslag en hebben aangifte gedaan tegen de politie. Nederland beleefde een toeristische topzomer, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral Duitsers kwamen vaker vakantie vieren, zegt Tom Ophijkens van de economieredactie.
2: Ja, en als je kijkt naar die eerste 7 maanden, dan zie je nog steeds meer toeristen, maar wel een kleine afname in het aantal overnachtingen. Kan je de conclusie trekken dus, er komen wel meer toeristen naar Nederland dan vorig jaar in dezelfde periode, dus tot en met juli. Alleen ze blijven korter.
1: Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn zeker 3 scholieren gedood. 8 anderen raakten gewond. De schutter is een leerling van 16 van die school. Na de schietpartij schoot hij zichzelf dood. En het is herfst en er vallen weer wat meer buien, maar toch slaapt de 10-jarige Wout uit Rutten de komende 75 nachten buiten, in een tent. Dat doet hij om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Zijn oma heeft die ziekte. Omroep Flevoland ging Wout in zijn natgeregende tentje even wakker maken en hij vertelde wat hij ziet gebeuren bij zijn oma.
3: Dat haar handen gaan trillen en haar de verbindingen tussen haar brein en haar spieren, die worden met de jaren die worden die slechter.
4: Hé hey Wout, kom je? We gaan een film kijken.
3: Nee.
4: We zeiden nog van joh, het kan ook koud worden. En tot 1 december zal het nog wel gaan en dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken, maar kan ik het in ieder geval volhouden.
1: Soms komen er ook vriendjes bij Wout in zijn tent slapen. Tot nu toe heeft hij €870 ingezameld. Het weer vrij droog, maximaal 20 graden vandaag. Morgen wat regen, af en toe zon en opnieuw een graad of 20.
0: Dankjewel Juri. Over dan naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Goedemiddag.
5: Een hele goede middag. Er staat 140 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Op de A2 bij Eindhoven heb je in de richting van Den Bosch echter 20 minuten extra nodig voor het knooppunt Batadorp. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A2 maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest een kwartier extra door werkzaamheden. A12 naar Duitsland voor de grens, 20 minuten vertraging. En de meeste vertraging heb je op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er een half uur langer over door bergingswerk. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de N65.
0: Dankjewel Dennis. Het is een van de leukste toevallige tussen aanhalingstekens muziekvideo's. Die van George Michael die samen met Queen oefent voor een optreden op het Freddie Mercury Tribute Concert in 92. Die blik van Brian May vol met waardering. En Bowie, die samen met Seal komt kijken. En hoe het tijdens het concert klinkt, dat hoor je zo. Ster.
6: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
11: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
19: Heijn. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden, onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
25: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Annemiekes Alen.

0: Het is wel stom, het is echt wel heel lang geleden. Maar ik had deze vroeger als ringtone op mijn Nokiaatje. Inmiddels een heleboel telefoons verder. En maar nog steeds kijken we op. Zo'n Pavlov. Je had het ook?
1: Ja.
0: En welke had jij?
1: Ik had Light My Fire van The Doors. Superleuk.
0: Dat is wel leuk. Had jij die dan gekocht? Want ja, dat kon op een gegeven moment.
1: Die heb ik gekocht, ja.
0: Ik kreeg ook wel eens eentje doorgestuurd. Volgens mij was dat dit.
1: Ja, en je kon er ook eentje componeren. Dat had ik op een gegeven moment gedaan. Toen had ik Trouble van Coldplay gecomponeerd.
0: Oh ja.
1: Liet ik het aan een vriend van mij horen. Die zegt, oh wat leuk, Taylor Dane, tell it to my heart.
0: Oké. Nou ja, ook leuk toch? Hele goedemiddag, welkom in de A-lunch op 18 september. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 18 september 2026...
2: is
0: het album van David Bowie, The Shell Tammy Recordings, komt vandaag uit. Het zijn oude, nieuwe Bowies, nooit eerder uitgebracht en echt van ver geleden. Maar echt wel bijzonder om dat toch nog even te zien. En de jaarlijkse egeltelling begint. Nou, dat is dus hartstikke belangrijk dat je bijvoorbeeld in je tuin een klein poortje hebt. Stel dat je het omheind hebt, dat ze wel nog even erdoor kunnen en langs kunnen en zo. En tellen, dan help je een beetje mee aan kijken hoe het gaat met de egel in Nederland.
1: Ze houden van de rommelige hoekjes, weet ik.
0: Ja. En niet allemaal, moet je ook weer niet doen?
1: Geen melk.
0: Nee, precies.
1: Glaasjes water en ze houden van kattenbroekjes.
0: Houden van kattenvoer. Maar als je ook ratten in de buurt hebt, zou ik dat toch echt achterwege laten.
1: Zeker.
0: We hadden laatst, zat ik met mijn dochter in de tuin in het half donker. Toen dachten wij een eend in nood te horen. Of een kat die het laatste uur had geslagen. Maar het was dus een egel. En het klonk ongeveer zo. Ik heb het opgezocht op internet. Lijkt erop. Ongelogen, hè? Het echt gewoon dit.
1: Ja! Dit is een egel.
0: Dat is een egel waar, ja, en dan ben ik natuurlijk veel te veel ingedoken of het nou een egel met paringsdrang was of dat er nog een egel onder lag.
1: Ja.
0: Of, nou ja, in ieder geval, dat geluid, dat zou ik kunnen weggeven. Ik heb hem geteld, ik heb er vast één. En ja, as we speak, Nathan,
1: ja.
0: Dit moeten we serieus benaderen, is er een heuse lampenoorlog aan de gang.
1: Ik heb het gezien op Instagram.
0: Bij NPO Radio 2, intern.
1: Ja, zeker.
0: Tussen Daniel, de ochtend, hij is nu al op. En Ruud.
1: Ja,
0: op Instagram van NPO Radio 2 kun je het zien. Ruud klapt de flappen van de spotjes dicht. En Daniel klapt ze weer open.
1: Om ons heen.
0: Ja, dat zie je. Ik kijk nu naar die spot. Ik zou nu echt olie op het vuur kunnen gooien door die spot een stukje te draaien. Maar ik laat het gewoon even gebeuren. Maar ja, waar sta je dan in het conflict?
1: Inderdaad, ja. Ben je voor de flapjes dicht of de flapjes open?
0: Ga je partij trekken?
1: Ja, ook nog zoiets, ja.
0: Ga je je uitspreken over wat je vindt?
1: Ja, moet ook nog, ja, precies.
0: Of zit het toch meer in hogere machten erachter?
1: Ja,
0: eigenlijk verantwoordelijk zijn hiervoor, waardoor de flappers, zeg maar, niet per se een vinger hoeven te krijgen.
1: Kijk, vaak is dat niks zeggen is ook al een kant kiezen.
0: En niks zeggen is soms ook lastig.
1: Ja, precies, ja.
0: En voor je het weet loopt iedereen bij je weg.
1: God, een heftige situatie.
0: Nou ja, we gaan het natuurlijk helemaal op de voet volgen hoe het gaat met de flapjesoorlog. En ondertussen is het ook nog vrijdag.
2: Alle 13.
0: Dus doen we alle 13. Maar wat? Heb je een idee? Geef het dan even door via de NPO Luister-app. Mag alles zijn, maar we zeggen altijd Nathan.
1: Het is leuk als je een beetje kan omdenken, doordenken.
0: Doordenken, omdenken.
1: Ja.
0: Het voorbeeld is altijd alle 13 camping, want daar kun je heel veel platen bij bedenken.
1: Ja, alle 13 verjaardag heb ik een keer gehad, was ook heel erg leuk.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Als je een idee hebt, geef het door. Ik zag er net al een paar hele goede langskomen. Maar laat je niet uit het veld slaan. Je kan nog steeds een idee doorgeven via de app.

Ja. Dan naar Star Sailor. Hun debuutalbum, Love Is Here, dat gaat in oktober opnieuw uitgebracht worden. Want het bestaat namelijk 25 jaar. Dat kunnen ze ook 2 jaar later gaan doen met Silence Is Easy. Want daar staat deze dan weer op. Gaan mensen nou echt elk album dan zo vieren? Hoopt het bijna. Zeker met dit soort parels.

0: Mooi, hè? Star Sailor. Voor to the floor op NPO Radio 2, waar we even gaan checken bij Dennis waar het nu toch weer vast staat.
1: Nou, alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 180 kilometer file. En het staat vooral vast op de A15 en de A12, daar kom ik zo bij. Eerst naar Eindhoven, de A2 richting Den Bosch. Voor het knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur extra. En dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens ruim een half uur vertraging. En je bent bijna 40 minuten extra kwijt op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Er staat 10 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel, Dennis. Over dan naar Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft zijn selectie bekendgemaakt. Virgil van Dijk is geselecteerd. Joey Veerman keert terug na een lange afwezigheid. En Ruben van Bommel wordt voor de eerste opgeroepen in het Nederlands elftal. Grote ontbrekende namen zijn die van Memphis Depay en Wout Weghorst. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. Ook werd ze niet beïnvloed door een extremistisch online milieu, zegt het Openbaar Ministerie. Alle 32 verdachten van de schietpartijen Overasselt blijven voorlopig vastzitten, heeft de rechter bepaald. Een man uit België die ook was opgepakt is deze week vrijgelaten, omdat hij helemaal niet op de plek van de schietpartij was. En een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning kon het vuur blussen. Verschillende media melden dat het ging om de powerbank van oud-KLM-topman Camille Eurlings en dat het ook helemaal niet is toegestaan om een powerbank in een vliegtuig op te laden. Het weer, wat zon, in het noorden enkele buien en maximaal 18 graden. Morgen af en toe zon, soms lichte regen en iets warmer dan vandaag.
0: Dankjewel, Jury. Tot zo, hè, want jij hebt ongetwijfeld ook weer een blunder gemaakt deze week.
3: Ja.

0: Ray, Where's My Husband? Ervoor nog Whitesnake, Here I Go Again. Nou ja, daar gaan we weer. Het is vrijdag, we willen weer schoon een nieuwe week in. Dus alles wat de afgelopen week fout is gegaan, kunnen we beter nu delen met de mensen. Want dan kunnen we weer door. Ben je uitgegleden deze week, Joeri?
1: Ja, bijna letterlijk, ja.
0: Oké.
1: Het was een wat regenachtige, vochtige dag. En ik had mijn auto hier verderop geparkeerd. In een soort bosachtig gebied hier op het Mediapark. En ik loop er naartoe, ik ga in mijn auto zitten en ik wil wegrijden, maar mijn voet glijdt zo van het gaspedaal. Dus ik dacht, nee, mijn schoenen zijn wel vaak een beetje nat, maar niet dat ze wegglijden. Dus wat is dit nou weer?
0: Kak. En,
1: nee, het was geen kak.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, het lijkt er wel op. Het was een slak.
0: Oh.
1: En de slak zat in de groeven van het gaspedaal.
0: Ach,
1: ja, en ik kon ergens achterin nog een papiertje vinden om het een beetje ervan af te smeren. Maar ja, het zat ook op de mat. En
2: je krijgt het ook niet weg, hè?
1: Nee, je krijgt het niet weg.
0: Oh,
1: het
0: hier met een slakgangetje.
1: Ja, naar mijn huisje. Ja, verschrikkelijk.
0: Oh, echt maar goed verhaal.
1: Heel vies.
0: Ja, kan niet anders zeggen. En,
2: ik had weer een sportschool fuck up. Eigenlijk een situatie waar mijn iets wat grote mond mij weer in benarde posities brengt.
0: Gebeurt nooit.
2: Nee, ik was aan het benchpressen. Dat leg je op je rug met zo'n stang met gewichten eraan. En dan moet je de stang zo naar je
0: Maak
2: borst...
0: Maak je er ook van die geluiden bij?
2: Ja, heel erg.
1: Oh, ja.
2: En dan moet je de stang zo naar je borst laten gaan en weer uit duwen. En dat, ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik doe even een gewichtje erbij. Want ik ben weer wat sterker geworden.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik zat op de limiet. En toen zag ik een opblaaskip.
1: Oh, wow.
0: As one does.
2: Zo'n langwerpige paarse opblaaskip lag op zo'n rekje daar. Dus ik meteen naar de eigenaar van de sportschool. Jesse, wat is dit? Ha, ha, ha. Hij zegt, ga maar even liggen. Oh, kak. Dus ik weer liggen op mijn rug, op de benchpress. Mm. Hij legt die opblaaskip op mijn borst.
0: Oh, hij mag niet piepen.
2: En dan moet je juist piepen. Hij moet piepen. Dus ik moest hem laten zakken, helemaal tegen mijn borst. Daar was die kip dus voor. Zodat je die, en ik had hem dus extra zwaar. Dus ik
0: je kan natuurlijk ook nee zeggen.
2: Ja, maar ik ging het helemaal stuk.
0: Oh, ik vind het heel erg grappig.
1: Leuk.
0: Opblaaskip en slak. Hm. Ja. Ik ga er altijd praten op dat ik een hele goede neus heb. Goede reuk.
2: Ja.
0: Ik ruik alles. Dat is handig. Maar het kan ook ontzettend onhandig zijn. Afgelopen maandag was dat.
2: Ja.
0: Ja, we waren hier in de studio, jij was erbij. En ik rook een brandlucht. Niet zo'n fiklucht, maar gewoon iets doorbranderig. Mm. Weet je wel, overal kijken. Ja, kan natuurlijk gewoon magnetron of zo. Of, en op een gegeven moment denk ik, het is echt hier.
2: Ja.
0: Hier. Hebben zelfs nog iemand die toevallig van de techniek in de buurt was laten kijken, want er zat daar een lampje los.
2: Ja, een ledlampje.
0: Niet van de lampenoorlog trouwens.
2: Nee.
0: En zeg ik zo, nee. Nou, we hebben het niet gevonden.
2: Nee.
0: Vervolgens zit ik in de auto en denk ik, kut.
2: Ik ruik het
0: weer.
1: Oh jee, was je
0: thuis? Kom ik thuis, ruik het ook weer.
1: Oh.
0: Wat is nou het geval? Ik stijl mijn haar af en toe. En daar doe je met een hele hete stijltang. En dan moet je altijd, je gebruikt dan ook product, want anders dan fik je haar af. En er was te veel product gesmolten op dat ding. Die moet je dan met een doekje eraf halen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dus dat die geur heb ik gewoon in mijn haar.
2: Zo leuk. Nou, ik ruik het echt, Nathan. Ik ruik echt brandlucht.
0: Ja, oké, joh. Nou ja, dat dus. Zijn wij weer cool voor de nieuwe week?
1: Ja.

0: even een ideetje van Anneke en Gert aanhalen voor alle 13. Echt ontzettend leuk. Die zegt, ja, nummers waarin andere artiesten voorkomen. Zoals Move Like Jagger. Inderdaad, gisteren draaide ik iets met Rolling Stone erin. Heel erg leuk. Hebben we al een keer gedaan. Maar Anneke en Gert, denk door.
1: Alle 13.
0: Want dat jullie een goede idee hebben, dat is inmiddels al bewezen. Wat gaan we wel doen met alle 13? Ja, niet zo gek, maar Sven komt met alle 13 egel.
2: Ja.
0: Dat is leuk. Tuindier, zegt Jacco, want we hebben het over egels gehad en over slakken. platte slakken.
2: Platte slakken, ja.
0: Bob komt met alle 13 geen zin, want hij moet klussen, maar hij heeft geen zin. Karin, die is ook goed, alle 13 Cluedo. Ja.
2: Oh, maar ik speelde dat nooit voor, dus dan moet ik even zoeken.
0: Ik ook niet, maar ze geven bijvoorbeeld als voorbeeld slachtoffer Björk Play Dead. Nou, mooi. Het is echt wel een hele mooie. Die gaan we opslaan. Ja. Even kijken, dan hebben we... alle 13 slang komt ook nog binnen.
2: Oké. Okay.
0: Zou ik nooit doen. Met mijn fobie. Nee hoor. Hoe spreek ik je naam eigenlijk uit?
3: Dat is Roger.
0: Roger, kijk, voordat ik je Roger noem...
3: ben ik toch... kan ook.
0: Ja, dan maakt het inderdaad weinig uit. Jij hebt ook opgelet vanaf het allerbeginste begin van dit programma, want wat heb je bedacht?
3: Ja, in verband met de lampenoorlog dacht ik aan alle 13 lamp.
0: Ja, de lampenoorlog tussen Daniel van de ochtendshow en Ruud van de middagshow. Die de hele tijd een sportje wat hier achter mij hangt. Inderdaad echt irritant is.
2: Nee, je gaat er niet in mee nu.
0: Dat de ene doet de flapjes open, de andere doet de flapjes dicht. En dat is allemaal te zien op Instagram. Voor wie ben jij, Roger?
3: We houden ons neutraal.
0: Oké. Okay.
3: maakt echt niet uit.
0: Nee, precies.
3: Op de radio hou je er sowieso niks van.
0: Nee. Dat is zo waar. Ik ben voor de lamp. Mag dat ook? Want die gaat natuurlijk uiteindelijk...
3: Ja. Van mij mag het.
0: Ja. Dus wat gaan we doen?
3: Alle 13 lamp.
0: Alle 13 lamp.
3: En dan beginnen met de dijk. Mag het licht uit.
0: Mag het licht uit.
3: Dan ben je er helemaal klaar mee.
0: Dan ben je er helemaal vanaf. Helemaal
2: ben je dus 10 minuten mee dus. Mag het licht uit.
0: Nee, maar uit. Het is al een flapje. Het is gewoon minder.
2: Hij doet de flapjes dicht op. Mag het licht uit.
0: Maar we hadden net besloten om neutraal te zijn in deze
2: kwestie. Maar Roger, kies het. Mag het licht uit. Roger, sorry.
0: Roger, dankjewel. We gaan het doen. Oh man, je moet ook nooit in conflicten mengen ook. Nee, ja. En er zeker niks in de media over zeggen.
2: Ja, maar het gebeurt om ons heen.
0: Ben je fout.
2: Ja, maar het gebeurt om ons heen. Daniel zit voor ons programma en Ruud zit na ons programma.
0: Dus ik zit nu in standje Daniel.
2: Ja, zeker.
0: Ah, nou, weet je wat? Kijk maar even. Alle 13 lamp en hebben we dus eigenlijk over kunstlicht.
2: Ja.
0: En daar heb je alle vormen van in platen. Denk even door als je het niet meteen een plaat weet te bedenken. De dijk zo meteen als eerste mag het licht uit. Dan hebben we die vast weggekaapt. Het is nieuw, Bon Sierra.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
17: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Zometeen alle 13 lamp. En er komt al heel wat kunstlicht binnen in de app. Mooi is dat om te zien. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Joeri Stubenitski.
1: Rusland zal vaker Europese landen en NAVO-lidstaten aanvallen, denkt de Poolse premier Tusk. De laatste tijd komen er vaker Russische drones of raketten op NAVO-grondgebied neer. Dat lijkt dan per ongeluk te zijn, zegt correspondent Christian Pauwen.
22: Rusland doet dan alsof het een soort van afzwaaiers zijn. Er zijn zelfs ook al drones neergekomen op flats in Roemenië. We zijn steeds meer gewend aan de Oostflank, maar eigenlijk wil Tusk hier nogmaals duidelijk maken. Rusland gaat steeds verder en Rusland is hiermee de reactie van de NAVO aan het testen. En we moeten dus ook goed dat gesprek voeren. Wat gaan we doen als het straks verder gaat en verder escaleert?
1: Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam staat vandaag voor de rechter, want door zijn handelen konden criminelen bijna 100 geweldsincidenten plegen. Denk aan explosies en dreigbrieven. Verslaggever Mark Robin Visser.
23: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
1: Het OM komt dinsdag met de eis tegen de ambtenaar en eind december doet de rechter uitspraak. Bedrijven die door het kanaal tussen Terneuzen en Gent varen hebben afgelopen zomer miljoenen euro schade geleden. Door de droogte konden ze veel minder varen. En een mix van debutanten en afwezigen in de eerste selectie van de nieuwe bondscoach, Xavi. Aanvoerder Virgil van Dijk is er gewoon bij, daar was twijfel over. En ook zijn er wat opvallende nieuwe namen, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
24: Er zitten twee debutanten in de selectie, CGL van Feyenoord en Ruben van Bommel van PSV. Maar misschien nog wel opvallender zijn twee spelers die terugkeren in het Nederlands elftal. Joey Veerman, stelselmatig genegeerd door de vorige bondscoach Ronald Koeman. En Kenneth Taylor, voor hem geldt een beetje hetzelfde, is naar Italië gegaan, werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, maar zit er nu dus wel bij. Ja, en er zijn natuurlijk ook afvallers, hè?
1: Denk aan Memphis Depay en Wout Weghorst. Die zitten niet bij de selectie. De komende weken speelt Oranje 4 wedstrijden in de Nations League. De eerste is volgende week donderdag tegen Duitsland. Het weer, wat zon, in het noorden een buitje bij een graad of 17. Morgen wat warmer, af en toe zon en wat lichte regen.
0: Dankjewel Joeri. Over naar Dennis Mooi, ANWB, vertel.
25: Er staat ruim 180 kilometer file nu. Vooral vertraging nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en knooppunt Empel doe je er 35 minuten langer over. Komt onder andere door werkzaamheden op die route. Dan de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Lexmond 25 minuten extra. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je 25 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam staat 13 kilometer door een vrachtwagen met pech. Kost je 40 minuten extra.
0: Dankjewel Dennis. Zometeen alle 13 lamp. Heb je een idee? Kom maar door.
26: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
27: Wil je met me trouwen?
26: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
28: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
28: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
31: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
31: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
32: Annemiekes Alens.
33: Aprotros.
34: Er is maar 1.
35: Alle 13.
36: Lamp.

0: Maar Jan kopt hem even in met de Weeknd Blinding Lights.
1: Nou ja, ja, als we dat halen.
0: Jawel.
1: In principe.
0: Alle 13 lamp. Dat moet toch lukken, zeg. Daarvoor nog De Dijk mag het licht uit. Van Roger, die heeft ook de alle 13 bedacht. In heel kort, Nathan, want we halen de alle 13 niet. Waarom doen we dit?
2: Omdat er een lampenoorlog gaande is tussen Daniel Lippens en Ruud de Wild over die twee spotjes die nu achter jou, ja, op jou schijnen.
0: Waar ik dus elke keer inkijk.
2: Ja, ja.
0: Dat is niet handig.
2: Daniel doet ze open, de spotjes, ja, en Ruud doet ze weer dicht.
0: Ja, en ik kijk er dan in en ik denk, oh, ik wil even kijken om welke lampen gaat. Bam! Blinded by the lights. Het is goed gevonden. Over naar Gert-Jan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welke plaat moest jij denken?
3: De eerste die mij op te binnen schoot is die je net gedraaid hebt.
0: Ah.
3: Maar toen kwam er een eentje te binnen en dacht ik, die is wat ouder. Iets wordt iets minder gedraaid. En het was van The Smiths. En There's a Light That Never Goes Out.
0: Wat ben ik blij.

0: zo'n enorme volgspot die ze gebruiken op toneel. Ja, je moet het maar weten. Lamp. Ja, veel mensen weten het. Sommige mensen denken van, huh? Nou ja, dan weet je dat meteen ook weer. Even kijken, Kim bijvoorbeeld, die wist het, want die vroeg hem ook aan. En de Smits ervoor nog, there's a light that never goes out. We hebben het over alle 13 lamp. Ja, mooi. Nadine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel erg leuk dat je deze aanvraagt. Je was niet de enige overigens.
1: Nee, dat zal niet inderdaad. Nee. Dat was de eerste die in me opkwam. En ik dacht, ja, die moet erbij.
0: Absoluut. Welke is het?
1: Beth Hart met Leave the Light On.

0: Beth Hart. Leave the light on, alle 13 lamp. Er zijn nog steeds mensen die het verkeerd verstaan. Ligt het aan mij? Lamp. L-A-M-P. Ook heel veel mensen die het al goed hebben gehoord en leuke platen insturen. We hebben nog een dik half uur. Dus als je nog iets hebt voor alle 13 lamp, dan mag je hem doorgeven. Dennis, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Op dit moment heb je vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. Dat komt onder andere door werkzaamheden op die route. De A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond 9 kilometer en 35 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dan nog naar de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens, 20 minuten extra. En de A15 Nijmegen-Rotterdam heb je tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 25 minuten extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht.
0: Dankjewel. Het nieuws van 1:30, Juri.
2: De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil het niet bevestigen. Eurlings zou de powerbank aan een lader hebben gehangen terwijl het opladen ervan verboden is in een vliegtuig. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft er nog geen uitsluitsel over gegeven. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen. Moskeebesturen kunnen er bijvoorbeeld vernielingen of bedreigingen melden, zodat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt. En in Renkum hing vanochtend een militaire parachutist in een boom, is te zien bij de Gelderlander. Het ging mis tijdens de voorbereidingen voor de airborne sprongen van komend weekend om de slag om Arnhem te herdenken. Het is niet bekend of de militair gewond is geraakt. Het weer, wolken, soms lichte regen, af en toe zon. Het wordt een graad of 17 en morgen wordt het licht wisselvallig.
0: Licht wisselvallig, hè?

0: Nou, gelukkig gebeurt dat veel. En er zijn ook veel mensen, ja, soms denk ik, hebben wij dat nou gecreëerd? Dat mensen zo gaan omdenken of zit het er al in? Hillegonda, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, hoi, Annieke.
0: We vinden hem erg leuk.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik dacht, ik moest er meteen aan denken. Ik denk, die moeten blijven, toch?
0: Ja, er komt wel ook weer naar boven dat er best wel veel artiesten met naam of artiestennaam ook die naam hebben. Die komen allemaal binnen, Hillegonda.
1: Maar het is toch een heel leuk liedje. Ik vond het wel de meest passende eigenlijk.
0: Vind ik ook wel. Kom maar op. Dus,
1: ja, echt. Ja, Hold On van Wilson Phillips.
0: Ja, en als mensen denken, hoezo dan?
1: Nou ja, natuurlijk ons land, onze trots. Hè. Waar zouden we zijn zonder Philips en alle lampjes?
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: bij deze. Dank u.

0: Ja, toch. Alle 13.
1: Alle 13.
0: Land met Led Zeppelin. Immigrant Song, met dank aan Anneke en Gert. Dat is natuurlijk een hele mooie. Een ledlampie. Die moet je ook kunnen hebben. Wat gaan we nu weer doen? Een volgende plaat in alle 13. Lamp. Judith, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Waar dacht jij aan?
2: Oeh.
0: Je viel weg. Doe nog eens proberen. Oh ja, we lachen hier, maar we staan hier nog steeds niet. Nog één keer proberen, Judith.
2: Oh, oké.
0: Ja, daar ben je.
2: Lover of the Light van Leuven Tessen.
0: Yes!

0: zingt er lekker mee ook, Lighthouse Family. En in een vuurtoren zit een best wel powerful lampie, zullen we maar denken. Alle 13 lamp. Hij werd aangevraagd door Rick, onder andere. Voor nog Mumford & Sons, Lover of the Light in alle 13 lamp. Als we het halen.
1: Alle 13
0: lamp. Ja, dat moet lukken. John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hij kwam vaak binnen, ik ben er heel blij mee. En hij moet er absoluut tussen.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Moest je er meteen aan denken of was je aan het graven?
2: Nee, ik op een gegeven moment liep ik boven. Ik denk, hey, dat is een leuk om aan te vragen inderdaad. Toen ik aan het luisteren was. Ik denk, ja, gaan we doen.
0: Gaan we doen, je hebt het gedaan. Het is gelukt. Welke is het?
2: Drukwerk, met schijnen liggen op mij.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: werk.
1: En dan lig je op mij in alle 13 landen.
2: Nou ja, als we dat halen, in principe.
1: Nee, dat gaan we niet halen. Sterker nog, we komen maar tot de 11. Maar ja, aan de platen zal het niet liggen. We begonnen alle 13 lamp met De Dijk, maar het ligt uit. De Weekend ook nog, Blinding Lights. Smits, There's a Light That Never Goes Out. ABBA, Super Trooper. Beth Hart, Leave the Light On, ook nog gedraaid. En Wilson Phillips, Hold On. Led Zeppelin, Led. Immigrant Song, dat hem nog Mumford & Sons met Lover of the Light. Lighthouse Family, High. En Drukwerk Net nog, Shine a Liggy. Op maan. Hadden we, zijn we ze allemaal wel opgenoemd?
3: Ja.
1: Nou, verbaas mij, want ik heb toch veel muziek gedraaid.
3: Ja.
1: Nou ja, zo heb je dat. Bubbling Under hebben we ook nog. Petra, die dacht, vrijdagmiddag voorstel, de lamp Bada. Oké. Okay. Patrick, die zegt, slimme schemer. En Tido?
2: Ja.
1: Schemerlamp, jawel. Anke, die dacht, alles van Snow Patrol, want de zanger heet toch echt Gary Lightbody? Ja, en Bert had ook nog een mooie, hè?
2: Ja, zeker. Die dacht aan Brabant, want daar brandt nog licht.
1: Ja, precies. Vind ik echt heel mooi. André van Duintjes?
2: Ja, de enige die binnenkwam was de onzichtbare André.
1: Ik ben onzichtbare André.
2: Als het licht uit is, dan zie je niet dat
1: nee, dat is ook een beetje omgedacht, ja. Inderdaad. We hebben nog eentje voor je staan en neem Paul het weer over. En dat is Sia. Maar wie heeft die aangevraagd dan?
2: Oh, dat is een goeie.
1: Ja.
2: We zoeken nog.
1: Ik weet het niet meer.
2: Heb ik nog tijd of niet?
1: Nee, nou, eigenlijk niet, maar verder geen druk.
2: Oh. Sia is aangevraagd onder andere door Debbie Tombakan.
1: Nou,

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman.

0: Focus maakt het verschil.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Hey Francis, ben je er klaar voor?
5: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
4: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
5: Ja, magisch.
6: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7777.
9: Wat een geld!
11: 18.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Morgen wordt Zoë Livaj bezongen in Beste Zangers. Zoë brak vorig jaar door met het prachtige Ik Zing. Morgen geven Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree en Faye Klaassen ieder hun eigen draai aan haar muziek. Een avond vol verrassende optredens. Beste Zangers, morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
25: Eén minuutje na twee, dit is NPO Radio 2 en Yuri Stubenitski is alweer in de studio. Hallo Yuri.
26: Hey Paul, goedemiddag.
25: Klaar voor het nieuws?
26: Jazeker. De politie in Duitsland heeft vanochtend Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot de invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden langs de A44 in Duitsland. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem hadden voorzien. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Het gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Wat er precies gebeurde is nog altijd niet duidelijk, zegt een verslaggever van Omroep Gelderland.
0: John van Beukering zegt zelf dat hij niet weet of hij de fatale klap heeft gegeven. Dus dat is een beetje vreemd natuurlijk, maar ja, het was heel raar duwen en trekken. En er zijn allerlei mensen geraakt. En nou is het wel zo dat John van Beukering van oorsprong een vechtsporter is. Als hij een klap uitdeelt, komt dat harder aan dan een gemiddelde klap. Dus dat is misschien wel iets waar hij rekening mee moet houden.
26: Van Beukering is assistenttrainer van GVVV. Zijn broer is hoofdtrainer. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Het jaar daarvoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat weerhoudt sommige landen er niet van om op dieren te blijven jagen. Noorwegen is koploper in het doden van walvissen. En er ligt wat nieuws in de jachthaven van Leeuwarden. Een verplaatsbaar hotel. Het zijn containers die je naast of op elkaar kunt stapelen. Een ondernemer geeft Omroep Friesland een rondleiding en vertelt waarom hij dit heeft bedacht.
1: Dit is dan één unit en hier heb je de gang. Dat is een grote ruimte, dus dan kun je ook als kantoorunit kun je het gebruiken. En heel vaak zit je in een industriegebied, daar zijn niet altijd hotels. En dat is ook niet een plek waar je hotels kan bouwen, want na een half jaar is het project klaar, de fabriek is gebouwd, zeg het maar. Ja, dan moet je weer weg en dat is wat wij kunnen.
26: Het is dus niet bedoeld als overnachtingsplek voor toeristen, maar dus wel voor bijvoorbeeld bouwvakkers of medewerkers van industriebedrijven.
2: Vaak worden daar van die oude caravans voor ingezet, toch? Die zie je nog wel eens op het veld staande ergens. En gewoon zo'n oudje. En...
26: Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar zo'n container is dus ook een oplossing.
2: Ja, maar zagen ze er wel een paar gaten in? Als...
26: voor een raampje, ja.
2: Tot maandag weer, hè?
26: Containerwoningen, ja.
2: Ja, alsjeblieft. Hè.
26: Het weer dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 17. Morgen iets warmer, af en toe zon en een beetje lichte regen.
2: Gaat weer de goede kant op. Het is 2:04. Wat vast nog niet de goede kant op gaat, is natuurlijk de vrijdagmiddagspit. Dennis, hoe staat het ervoor?
3: Er staat nu 250 kilometer file, Paul. Je hebt vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Ook file op de A12 naar Duitsland voor de grens. 20 minuten vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Lunetten en Noorderloos 20 minuten extra. Op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein doe je er een half uur langer over. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo staat bij Malden 3 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Je bent 25 minuten langer onderweg.
2: Soms gaat het zo ongelooflijk langzaam dat je denkt, nou man, ik kan beter gaan lopen. Ik kan beter walk this way. En dat is een mooi bruggetje. Ster.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
27: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
28: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
29: Trulease met Renke.
30: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
29: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
30: Precies wat we nodig hadden.
29: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
28: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
29: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
31: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
32: Woehoe! Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
33: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Swift.
1: I knew it, I knew you, hoorde je. En daarvoor nog een Rob. Rob en rap, het is niet in één woord te vatten. Rock en rap gaat eigenlijk niet samen. Dat is gewoon een muziekstijl, dat past niet bij elkaar. Hoewel natuurlijk deze plaat het complete tegendeel bewijst. Run-DMC, een grote rapgroep, vind ik dan wel weer geinig. Die hebben dus in Nederland eigenlijk twee echt grote hits gehad. Zij zijn rappers, maar ze hebben een hit gehad met een rockplaat die je net hoorde. En die nog grotere hit misschien wel, was ook geen rapplaat. Dat was een houseplaat. Ook lekker. De remix van Jason Nevins was uiteindelijk het grootste succes voor Run-DMC. It's Like That. Lekker de energieke track trouwens. Heerlijk voor de vrijdag. Fijn dat je luistert. Dit is R.E.M., een van hun mooiste. Het Imitation of Life.

Before you go. Of zoals hij zelf al het zei, Lewis fucking Capaldi. Je bekent ongetwijfeld zijn tics. Dat was ook de reden waarom.

0: Before you go. Of zoals hij zelf wat het zei, Lewis fucking Capaldi. Je bekent ongetwijfeld zijn tics. Dat was ook de reden waarom hij er een tijd uit lag. Fantastische man. Hij zingt altijd vanuit zijn hart, vanuit zijn gevoel. Hij was nog maar 6 jaar oud toen de zus van zijn moeder, zijn tante, zelf uit het leven besloot te stappen. En dit liedje inspireerde hij op dat feit. Prachtig nummer, you're the Before You Go. Vanochtend bekendgemaakt dat we een nieuwe topsong hebben. Dat is niks te geks, want ja, dat doen we elke vrijdag natuurlijk bij Bart. Het is een hele mooie, van Bente. En als er iemand is die je opvangt, heb je geen parachute nodig.
1: NPO Radio 2, topsong.
2: Deze week is

0: draaide ik op een jaren 90 feestje in wat toen nog de Heineken Musical heette.
1: Echt lang geleden, ja.
0: Echt lang geleden. En ik was best zenuwachtig. Het was een groot feest. Weet je, er kwamen grote artiesten. Dus ik dacht, laat ik beginnen met een klapper. Echt even een goede 90s plaat. Moet je raden wat ik draaide?
1: Deze?
0: Ja, precies.
1: En werkte het?
0: Ja, het werkte fantastisch. Echt, ging als een trein. Enige was dat ik heb zo'n vriend, Sander heet hij, zo'n bedweter, weet je wel. Mm-hmm. Die is het eerste wat hij daarna zei, leuk man, pop hem de jam. Dat is jaren 80, hè? Ja, toch op. Maar inderdaad, dit nummer is uit 1989. Nou ja, maar goed. Weet je trouwens hoe de man achter de knoppen heette bij Technotronic?
1: Nou.
0: Zijn naam zit wel 10 keer in het nummer.
1: Jam.
0: Nee, leuk. Hij heet Jo. Dat is een Belg. Jo Bogaert is dat. Nou goed. Inmiddels is het 2:30, is echt. En op de weg, wat is daar aan de hand, Dennis?
2: Nou, zoals altijd op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Op dit moment heb je vooral vertraging richting het zuiden. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Ook hier heb je 35 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging bij Rotterdam op de A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een ruim een half uur vertraging. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo heb je bij Malden een kwartier extra nodig door werkzaamheden.
0: Het nieuws van 2:30 krijg je van Juri Stubenitski.
3: In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt opgepakt voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand werd in de buurt van zijn huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn zeker 3 scholieren gedood. 8 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van 16 van die school. Na de schietpartij schoot hij zichzelf dood. Een student van de TU Eindhoven mag voorlopig niet meer op de campus komen, meldt Omroep Brabant. Hij bracht woensdag bij een college een nazi-groet, waarna er een vechtpartij uitbrak. En de powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil het vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen en dat mag niet in een vliegtuig.
0: Tricky, die dingen. Iedereen heeft zoiets tegenwoordig bij zich. En ja, het foutje is ook zo gemaakt dat je misschien het kabeltje verkeerd doet.
3: Nou ja, hij was was hij de powerbank dus aan het opladen. En als je een vliegtuig instapt, dan wordt altijd opgeroepen van nou, als je er eentje bij je hebt, dan mag je dat niet doen. Dat is gevaarlijk.
0: Gek, ja. Ik denk allemaal, het is gewoon, weet je, helemaal niet. Wat kan er nou misgaan? Maar dit kan dus echt heel erg.
3: Ja, of als je hem hard laat vallen, dan kan hij natuurlijk ook gaan branden. Dus je kan je ook afvragen, moet je überhaupt die dingen meenemen in een vliegtuig of niet?
0: Dat is wel tricky.
3: Het weer dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 17. Morgen iets warmer, af en toe zon en wat lichte regen.
0: Dankjewel, Jori. Ik heb zometeen nog een keuze voor je. De poll ga ik aanzetten. En dan kun jij bepalen welke 2 platen je straks nog voor 3 uur gaat horen.

0: Boozy. A bar song. Tijd voor de poll.
1: NPO Radio 2.
0: Vandaag is het Houd het Schoon dag, dus we gaan liedjes doen ofwel over schoonmaken.

An End Has a Start van Editors en A Brand New Day van The Wistars. Welk setje vind jij het leukst? Je kan nu je mening geven. De poll staat online via de NPO Luisterapp. Ja, je kan één stem uitbrengen en dan kies je ofwel voor Eminem Rose Wars of voor The Wistars en Editors. Makkelijke keus?

0: direct. Er is geen moment geweest dat Eminem en de Wistars... dat Eminem en Rolls Royce voorstonden.
1: Paul Robbering.
2: Paul's Pol. NPO Radio 2.
0: De Pol zit erop. Ik heb Beate maar even teruggebeld. Want ja, niet zomaar. Gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, heb je een leuke dag vandaag, Beate?
3: Nou, ik ben nu vrij. Ik heb gewerkt, maar dat was een prima dag.
0: Lekker. En hoe vier je dan je verjaardag vandaag?
3: We gaan lekker uit eten. En dat is het eigenlijk.
0: Nou ja, dat is het lekkerste. Als je met leuke mensen gaat, met wie ga je?
3: Met mijn gezin, met mijn man en met 3 zoons.
0: Oh, heerlijk zeg.
3: Ja.
0: En jij mag bepalen waar je gaat eten, denk ik dan, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, nee, gewoon simpel. Lekker in het dorp. Niet al te ver weg. Ik ben nooit zo van het vieren van mijn verjaardag, dus lekker eenvoudig.
0: Ah, okay.
3: Ja,
0: het enige vervelende is dat nu heel Nederland weet, Beate, dat je vandaag jarig bent.
3: Dus ja, dan iedereen moet ik maar door de vuur afvallen, hè?
0: Jou nu hoort, die gaat je feliciteren. Dat is wel zo.
3: Ja,
0: en ik feliciteer je met de winst van de Pol, want jij stemde op 2 platen die iets te maken hebben met een nieuwe start.
3: Ja. Ja, nou niet zozeer de nieuwe start, maar vooral de editors die hoorde ik. Ik weet niet eens wat de eerste plaat is eigenlijk.
0: Oh ja.
3: Maar de editors ga ik altijd wel op aan. Waarom? Ik heb ze eigenlijk per toeval ontdekt. Want ik ging met mijn man naar Nijmegen, volgens mij, Goffertpark, naar Muse. En editors waren toen het voorprogramma. Ik denk een jaar of 10, 15 geleden.
0: Cool.
3: Ik had nog nooit van ze gehoord, maar dat was zo fantastisch. Gewoon beter dan Muse. Dus op dat moment is de editors het helemaal.
0: Nou, wat goed.
3: Ja.
0: Wat een mooie start van jouw liefde voor deze band.
3: Ja.
0: Ik wens je nog een hele mooie verjaardag, Beate.
3: Dankjewel, Paul. Fijne uitzending.
0: Wistar zul je straks. En nu dus een NS Start.
4: Later.

0: Michael Jackson als vogelverschrikker in The Wistars. A Brand New Day, editors ook nog. An end has a start. Nou, dit is het einde van dit uur, maar de start van het volgende uur is goed zometeen met The Cure.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew. We kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
20: SocialDeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo!
21: SocialDeal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: Bijna 3 uur op deze vrijdag. Het is tijd voor het laatste nieuws. Jurie Stubenitski aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Jurie.
2: Hey Paul, goedemiddag. Het is nog niet bekend waardoor de Rotterdammer is omgekomen die bij zijn arrestatie een hartstilstand kreeg afgelopen zaterdag. Het OM heeft een eerste onderzoek gedaan, maar er moet nog veel duidelijk worden.
10: We gaan uitgebreid kijken welke handelingen nou de agenten hebben verricht bij de aanhouding. De precieze doodsoorzaak, die moet ook nog worden vastgesteld. Camerabeelden moeten zorgvuldig worden bekeken en worden geanalyseerd. En ja, dat gaat een lange tijd duren, omdat het zorgvuldig moet gebeuren.
2: Volgens het OM zagen agenten de man te hard op een fatbike rijden waarop hij staande werd gehouden. Maar hij vluchtte en werd achtervolgd. En bij zijn aanhouding raakte hij onwel. Op beelden is te zien hoe agenten hem tegen de grond drukten. De nabestaanden spreken van doodslag en hebben aangifte tegen de politie gedaan. De Poolse premier Tusk waarschuwt opnieuw voor Russische aanvallen op Europese landen en NAVO-lidstaten. Tusk zegt informatie te hebben waar volgens hem uit blijkt dat Rusland plannen heeft om bondgenoten van Oekraïne aan te vallen met raketten en drones. Volgens de Poolse premier zal Rusland dan doen alsof zo'n aanval per ongeluk is gebeurd. Bedrijven die door het kanaal tussen Terneuzen en Gent varen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's schade geleden. En dat komt natuurlijk door de droogte, zegt de havendirecteur van Gent en Terneuzen.
23: Er was gewoon te weinig aanvoer vanuit het zuiden naar dat kanaal toe, waardoor de waterstand zakte. En daar liggen 3 hele grote sluizen. 2 zeesluizen en een binnenvaartsluis. Dan gaan ze door die sluizen heen en dan gaan ze dat kanaal op van 32 kilometer. Dan heb je gewoon minder tijd om al die schepen in en uit het kanaal te laten.
2: En in een verzorgingshuis in Kloosterburen in het noorden van Groningen zijn vanochtend 20 bewoners geëvacueerd. Er hing een rare geur, gedacht werd aan een gaslucht, maar het bleek toch wat anders te zijn. Waarschijnlijk werd die lucht veroorzaakt door een schoonmaakmiddel. Al snel verklaarde de brandweer de boel weer veilig en mochten de bewoners weer naar binnen. Het weer, af en toe zon, in het oosten een enkele bui, het wordt maximaal 20 graden. Morgen en zondag wordt het wisselvallig.
0: Dankjewel, Jurie. Op de weg dan, vrijdag, hoe gaat die middagspits, Dennis?
24: Nou, het is altijd vroeg druk vrijdagmiddag en dat is ook nu het geval. Op dit moment vooral vertraging richting het zuiden, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport 20 minuten extra. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoepolder en de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. De A27 richting Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. En op de A50 van Arnhem naar Os zelfs 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein.
0: Dennis,
24: yes.
0: Je hebt nog niet gezegd hoeveel kilometer in totaal. Het voelt heel onaf.
24: Oh, ben ik dat vergeten?
0: Ja.
24: Nou, 345.
0: Zo.
25: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
25: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
27: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
29: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: weer tijd voor een bijzondere hitlijst. Goedemiddag.
1: NPO Radio 2. Paul Rabbering. Top op vrijdag. 1980.
2: 40.

0: als je die basgitaar op het einde niet gehoord hebt, is het nummer niet compleet.
1: NPO Radio 2, Paul Rabbering, top op vrijdag.
0: The Cure hoorde je met A Forest. Dit is een rare, misschien iets wat gekke hitlijst, maar wel eentje die van vandaag is. Het is de hitlijst die teruggaat naar een ander jaar. Dus dit was 1980, maar precies deze dag in 1980 stond The Cure op nummer 40 met A Forest. Het zou later nog een veel grotere hit worden in 1986. Het gaat alle kanten op. 2005 kom ik nu in terecht, nummer 39. Ik kan ze niet alle 40 draaien, maar één plekje nu omhoog wel naar nummer 39 voor Daniel Pouter. Ken je die nog? Die ken je vast van Bad Day, maar hij had ook nog iets anders.

0: Leuk deze hitlijst, de top op vrijdag. Zo krijg ik de kans om een van mijn lievelingsliedjes weer eens even uit te lichten. Dat is deze, van John Secada, Just Another Day. Met de meest gekke carrière ooit in de hitparade. De plaat kwam binnen in de zomer van 1992. Was een redelijk succes en zakte helemaal weg. Was bijna uit de hitparade. Tot opeens, in het najaar, het nummer begon te stijgen. 3FM destijds, Radio 3 bleef het heel erg draaien. Mensen bleven het nummer maar kopen. En in plaats van dat hij uit de hitparade viel, werd het uiteindelijk een nummer 2 hit. Dat is echt niet eerder gebeurd en daarna ook nooit weer. Wat een bijzondere plaat. John Secada, Just Another Day, hoorde je. Je luistert naar Top op vrijdag van 92 naar 2013.
1: 2013. 25.

0: Iemand zei mij ooit, Lucky, is dat de naam van een hond? En waren ze die kwijt of zo? We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Daft Punk, Pharrell Williams en natuurlijk Nile Rodgers. We gaan naar 1988, want daar stond Tracy Chapman. Ze brak natuurlijk door met Fast Car.
1: 1988.
2: 21.
0: En dit is die andere mooie. Don't you

0: dat hij lekkere muziek hoort aan het klussen op de studentenkamer van zijn zoon. Misschien studeerde hij zelf nog wel in het jaar dat deze plaat een hit was. Je hoorde Robbie Williams en Something Beautiful. Het is ook alweer een tijd geleden dat die plaat uitkwam, 2003. In het nieuws straks meer. Geen goede tiers. Ik ga gewoon naar het verkeer. Dennis, waar staat het vast?
1: Nou, 475 kilometer file staat er nu al. Het is vroeg druk op de wegen. Vooral richting het zuiden moet je geduld hebben. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel heb je inmiddels een uur extra nodig. De A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Ypenburg en de Keteltunnel een half uur vertraging. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ook een half uur extra. A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os is het een stuk drukker. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein bijna een uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Die is een lang weekend dicht bij Malden. En daardoor loopt het ook vast op de N271 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum 6 kilometer en 3 kwartier vertraging.
2: Dankjewel, topper.
1: Hoi, hoi.
0: Tijd voor het nieuws met Juri.
3: De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het OM. Het is volgens justitie nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. De politie in Duitsland heeft vanochtend Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij was begin deze maand waarschijnlijk het doelwit van een grote groep criminelen. Bij zijn huis werd een beveiliger doodgeschoten. Cristiano Ronaldo is weer opgeroepen voor het Portugese nationale voetbalelftal. Na het WK zei hij dat hij zijn laatste WK had gespeeld, maar hij hield zijn toekomst open. De 41-jarige Ronaldo hoopt de magische grens van 1000 doelpunten te passeren. Hij staat nu op 979.
0: Het lijkt mij zo mooi dat ze hem zeg maar wel selecteren en dan vervolgens niet opstellen.
3: Op de bank laten
0: zitten en dat de regie gewoon elke 5 minuten naar zijn kop schakelt. Oh. Dat lijkt mij gewoon lekker.
3: Mexicaanse vissers keken raar op toen ze deze week in zee iets zagen drijven dat bijzonder veel leek op een torpedo. Ze belden de kustwacht en gelukkig bleek het een ongevaarlijk projectiel. Het was een oefentorpedo zonder lading. Die werd gebruikt bij een training van het leger.
0: Gelukkig.
3: Het weer, af en toe zon, in het oosten en enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen en zondag wisselvallig.
0: We kennen allemaal Boudewijn de Groot, maar ken je ook zijn zoon? Die had toch ook een heel aardige, leuke plaat. In 1995 had hij er een flinke hit mee. Marcel de Groot. En Mag ik naar je kijken, hoor je nu.
4: 1995.
5: 15.

0: Frankie Goes to Hollywood, je hoorde Rage Hard. Else stuurt een appje. Vaak werk ik op vrijdag. Nee, grappig, ik ook. Ik kan niet altijd luisteren. Ik wist niet dat je op vrijdag ook draaide. Nou, dat is dus inderdaad pas sinds vorige week zo. En ze zegt, wat gaaf, dit leuk om te horen. Pareltjes hoor ik, die je bijna nooit hoort. Zoals deze Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. Ja, Else, dit is dus een bijzonder ding. Het is de top op vrijdag.
1: Top op vrijdag. NPO Radio 2.
0: En dat is een hitlijst die ik zelf componeer gewoon deze dag in verschillende jaren.
1: 2022.

0: The View, Don't Go. Dan nu tijd voor nummer 2. En dat is, ja, ik neem ook een beetje de ruimte in dit programma om af en toe wat geks te doen. Want ja, dit is een gigantische hit geweest, maar niet een plaat die wij heel veel draaien. Waar schijnt de zon? Ergens, misschien? Dan is die helemaal leuk.
1: 2009.
2: 2.
0: Het was een enorme hit.

0: Heerlijk weer eens eten. Tijd voor de laatste.
1: NPO Radio 2. Kop op vrijdag. 1998.
0: 1. Zij stond er lang. Deze dame met die hele lage stem. Het is de laatste van vandaag. Nummer 1 in de top op 14. Top op vrijdag. Zometeen veel plezier met Eddie. En een studio vol gasten. Het is live nog.

0: NPO Radio 2.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Ja hoor, we zijn er zo hoor.
19: Wat een drama.
18: Ja, begrijp ik. Het is ook een drama. Eventjes dus onze grote vriend bedanken, Paul Rabbering, voor de show. Tot volgende week maar weer, amigo. 4:00. Tijd voor die prachtige samenleving. tussen mij en Juri Stubenitski. Fijn je weer te zien.
15: Nou, is gelijk, zei hij. Goedemiddag. De Franse president Macron wil dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk toegenomen. Hij wil daarom voorkomen dat Frankrijk wordt getroffen door drones of cyberaanvallen. Die dreiging is volgens Macron ook toegenomen in de rest van Europa. De politie in Duitsland heeft vanochtend Jan G. uit Overasselt opgepakt. Hij zou via Frankrijk 4000 kilo coke hebben gesmokkeld en die is onderschept. Begin deze maand was Jan G. het doelwit van tientallen criminelen die naar zijn huis waren gekomen. Zijn aanhouding lijkt niets te maken te hebben met die gebeurtenissen, zegt verslaggever Remco Andringa.
19: Na het geweld bij het huis van Jan G. in Overasselt kwam er een dreigvideo naar buiten. Nou, waar een heel specifiek aantal kilo's cocaïne werd genoemd dat verdwenen zou zijn. Nou, dat is in ieder geval niet de onderschepte partij in Duinkerken. Maar hoewel zijn aanhouding dus losstaat van de gebeurtenissen in Overasselt, zal het daar in het dorp wel een geruststelling zijn dat hij nu vastzit.
15: De winnaars van de Nobelprijzen krijgen vanaf dit jaar een hogere geldprijs. Het bedrag gaat met 88.000 euro omhoog, waardoor een winnaar krijgt dan meer dan €1 miljoen.
18: Oh, dan moet ik hier zeker een jaar voor werken met de NPO.
15: Het idee is dat de prijs op die manier zijn waarde behoudt, zegt het Nobelcomité. Dat geld komt uit de nalatenschap van de in 1896 overleden Alfred Nobel. En sommige voetbaliconen krijgen... De show is nog niet eens begonnen en je hebt er weer een fluit in je mond.
18: Zeker, dat had ik voor de show ook al.
15: Sommige voetbaliconen krijgen tribunes naar zich vernoemd of een borstbeeld bij de hoofdingang van een stadion. Ajax-icoon Sjaak Zwart niet. Hij heeft op het trainingscomplex van Ajax zijn eigen balkon gekregen.
18: Leuk.
15: Vanaf daar kan hij alles prima in de gaten houden, zegt hij.
20: Ja, ik sta hier ook heel veel. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn die hier wel eens staan.
18: Ja,
20: en ik sta er altijd bij het... Tweede helftal.
21: En nu doet u dat dus op uw eigen balkon?
20: Ja, van mijn eigen balkon. Nou, wie krijgt er voor elkaar?
21: Sjaak Zwart?
20: Ja, klasse apart.
15: Sjaak Zwart is inmiddels 88. Hij speelde in het verleden iets meer dan 600 wedstrijden voor Ajax en scoorde daarin 228 keer.
18: Ja, en over balkon gesproken is hartstikke leuk, want ik wist natuurlijk dat wij Gerard Joling vandaag als sidekick hadden, mensen. Ik stond ja, in balkon stond ik al. Ik stond al te springen, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Ja, echt waar, maar driehoog was niet hoog genoeg. Dus, maar goed, hoe is het met weer?
15: Nou, vanavond vrij droog bij een graad of 14. Morgen af en toe zon, soms wat lichte regen en maximaal 22 graden.
18: Ja. Dankjewel, vriend. Tot zo. Joe. En jou, hoor. Ja.

0: ontzettend fijn dat je er weer bent. Dennis Mooijman.
1: Een hele goede middag, Eddy.
0: Fijn, hoe is het met je?
1: Ja, prima. Met jou ook?
0: Ja, met mij ook. Beetje zin in?
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, zullen we eerst verkeer doen?
1: Ja, ik heb genoeg te melden. Ja.
0: Vertel.
1: 540 kilometer file staat er bij elkaar opgeteld. Het is vooral druk richting het zuiden, maar ook rond Nijmegen is het behoorlijk druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want dan loopt het helemaal vast tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel. Daar staat 15 kilometer file. In de Keteltunnel is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht. Dan doe je er een uur langer over op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. De A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein meer dan een uur vertraging.
0: Os.
1: En dat komt door de afgesloten A73. Veel mensen proberen een andere route te vinden richting het zuiden vanuit Nijmegen. Die A73 is het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor loopt het ook weer vast op de N271 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum ook een uur vertraging.
0: Ja, weet je wie onze sidekick is vandaag, Dennis?
1: Ik hoorde het, ja.
0: Nou, dat is nog één, hè? Of niet? Ja. Tot zo weer, vriend.
1: Hoi, hoi.
0: Geertje, wat fijn je te zien.
2: Ja, ik vind het superleuk. En wat fijn dat ik hier mag zitten.
0: Ja, wie zit er in de show vandaag?
2: Nou, wie zit in de show vandaag? We hebben vandaag Najib Amali en Roel Verveer.
0: Och,
2: en
0: dat
2: is
0: natuurlijk enig.
2: Ja, dat zijn natuurlijk cabaretiers van hoog niveau.
0: Zo is dat. En we doen de Boni M-quiz. Dus mijn tip aan jou.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. groot in genieten.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Van diner tot borrel. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
0: Ja hoor, we hebben 2 uur radiokans. Heb je er een beetje zin in?
17: Nee, dat heb ik niet.
0: Oh.

0: 80e jaren toen, nou Gerard denk net 50 was. Ze gaan een enorm stuk terug in de tijd. Want nou, zo lang is het geleden, mijn lieve vriend. Mijn meest gevraagde vriend in deze show, Gerard.
1: Bizar.
0: Uit nood hebben we jou gebeld. Want normaal plannen we je altijd uit liefde.
1: Klopt.
0: Maar Irene is nog even een weekje op vakantie geweest. En vorige week was dat Paul de Leeuw met heel veel plezier. En deze week zei jij, ik vind het zo leuk om Irene een keer te vervangen. Daar moeten we natuurlijk jou voor uitnodigen.
1: Met alle liefde doe ik dit. Ik vind het enig.
0: Ja. Nou, dat moet toch blijken. Het is in ieder geval voor 2 uur wel het laatste gaasje. Het laagste gaasje wat je ooit gehad hebt in je leven, denk ik.
1: Staat vast. Maar niet alles gaat om geld, hè.
0: Zo is het. En daarom, om het van je houden, hebben we voor jou een leuk liedje gemaakt.
1: Oh.
0: Wil je het even horen?
1: Ja, graag. Ja.

0: met aflevering 120 en weer een kakeltje, kakeltje. Ja, je hoort het goed. Ook Gera doet impressies. Gaat hij het land mee in. Dan hoop ik dat het wel succesvol is. Dus,
1: wat een vreselijk mens ben je toch.
0: Ik vind het echt een eer dat je er weer bent.
2: Ik vind het superleuk.
0: Met Wino zit naast jou, jouw vaste manager.
2: Ja, dus, die houdt de boel in de gaten. Want die vindt
0: fijn dat je er bent.
2: Dat het uit de hand loopt.
0: Ja. Die weer begeleidt jou, dat wordt niks, hè? Nee, maar stel je steun en toeverlaat.
2: Ja, die geeft me af en toe een trap als te ver gaan. Ja. Nou, die krijgen, ik heb wat trappen gekregen.
0: Ja, maar er zijn ook mensen in het land waar je 17'tjes voor over hebt om een trap te krijgen. Ja. Maar goed,
2: we gaan
0: de show openen.
2: Heerlijk.
0: En dat wordt natuurlijk heel erg leuk, want wij gaan jou als mede-host... Ja. Kijk, als gast is iets anders. We gaan zometeen best wat aandacht geven aan alle dingen die je nog van plan bent. Maar nu moeten we het over de show hebben. Dus wat zit er in dit programma?
2: Ja, wat hebben we in dit programma? We hebben Najib Amali en Ruel Verveer, die komen langs. En ze gaan natuurlijk een comedieshow doen in het Ziggo Dome. Dat is natuurlijk enig. En dat doen ze op 18 december dit jaar. En ja, daar komen ze alles over vertellen. En wat ik ook heel leuk vind, Eddie, is dat we gaan een soort quiz doen over Boney M. En dat is natuurlijk wel een beetje uit mijn tijd, jaren 80, waar zij zoveel iets scoorden.
0: Ja.
2: En misschien is hier leuk om te vertellen, ik wil het niet naar mezelf doen. We hebben ooit, bij de Toppers deden wij een met van Boney M. En toen kwam op een gegeven moment van boven naar beneden... kwam Bobby Farrell naar beneden. En die kon het gewoon niet aan. Die zei, het is zoiets overweldigends dit.
0: Ja, ja.
2: En dat vergeet ik nooit. Wat een leuk mens en wat een fantastische muziek. Jammer dat ze er allemaal geen stuiver aan hebben verdiend.
0: 1 minuut 23 overigens. Ja. 1 minuut 23.
2: Maar goed jongens, jullie
0: hebben
2: allemaal
0: 1 minuut 23.
2: Ja, ik klopt. Maar ik moet
0: nog
2: even zeggen.
0: Weet je wat dat betekent, 1 minuut 23?
2: Ja, dat ik mijn mond moet houden.
0: Nee, we zijn 1 minuut 23 bezig. En je hebt het nu al over jezelf.
2: Nee, maar ik wil het even leuk vertellen. Het uiteraard maakt ook vandaag de kans op de geweldige Eddie Beer.
0: Ja, dat is
2: superleuk.
0: Wat goed, maar ben je goed geïnformeerd, kind. Ja,
2: ik heb huiswerk wel gedaan, hoor.
0: Ja, dat zou verbaasd me niet voor dat geld uiteraard. Hey, mag ik jou eens een persoonlijke vraag stellen?
2: Alles mag je vragen.
0: Ja, kom je wel eens in de sauna?
2: Nee, vroeger wel vaak.
0: Ja.
2: Dat was vaak na het sporten. Maar
0: ja, even lekker de saunaatje in.
2: Ja, maar dat... Nee,
0: dan moet je zeggen, een vriendje van mij doet het ook, hè?
2: Oh.
0: Jazeker, ja. Die gaat af en toe naar de sauna toe. Handje natuurlijk en een doekje om je linden en je benen toe. Ja, natuurlijk, want dan kijk je zo in je postbusje. Dus daar heb je natuurlijk geen behoefte aan. Dus die gaat de sauna in zijn handdoekje. En daar zit al een hele mooie, donkere meneer. Heel knap, zeg. Wat een knappe man. Prachtige donkere man. Dus hij zit zo te kijken. En dat handdoekje van die donkere man, die valt een beetje open. Ja.
2: Oh jee.
0: Nou, daar komt een fluit uit.
2: Oeh.
0: Mensen, kinderen, zeg. Als het geluid kon geven, dan zou die...
2: Tegen me voor een fluiten.
0: Ja, dus die donkere man valt het op dat hij zo zit te kijken. En zegt, mag u vragen, wat zit u te kijken? Hij zegt, nou, ik moet u zeggen... Ja, ik heb er niet vooraan gestaan in de rij met het uitdelen van fluitjes. Kijk, doet zijn handdoekje open. Nou, Geer, je herkent hem ongetwijfeld. Ja, dat is een heel klein... Ja, wat een beetje sneu, hoor. Ja, ik zou ook een grote willen. Hij zegt, nou, die donkere meneer die wilde van het gezeik af. Die zegt, nou, weet je wat je dan doet? Dan neem je een touwtje met een baksteen. En die hang je een week lang aan je fluitje. En dan wordt jouw fluitje groter van. Dus hij was blijkbaar uit het land waar de hersenen niet uitgedeeld werden. Dus hij naar huis en een week lang, zeg... touwtje, baksteen aan zijn penis, komt terug in de sauna... zit die prachtig donkere man, zit daar weer. Toevallig. Hij gaat naast hem zitten. Die man denkt, ja, ik moet toch even vragen hoe het nou zit. Hij zegt, nou, hoe is dat fluitje met die baksteen aan je piemel? Is het een beetje gelukt? Hij zegt, nou, doet zijn handdoekje op. Zegt, kijk maar, en inderdaad, zeg... Nou, zegt die meneer, hij is inderdaad al wat langer geworden, hè? Dat klopt inderdaad.

0: die heeft daarna toch ook geen goede plaat meer gemaakt, Geert?
1: Nee, maar helemaal niks. Dat arme kind is maar ziek en onderweg en scheert haar haar kaal. Oh. En is dat altijd, rijdt er tegen een paal aan te hard rijden. Dat is altijd sneu. Maar ik vind het ook wel sneu. Ze kan gewoon het succes niet aan.
0: Nee, ik ben het met je eens.

0: Nog goedemiddag.
1: Heb jij enig idee?
2: Ik heb geen idee. Het klinkt wel heel bekend, maar het is ook zo kort altijd. Ja, dat is lastig.
0: Goedemiddag. En jij dacht dat het iemand was die aan de Voice heeft meegedaan, maar dat is in ieder geval niet zo.
2: Dat is niet zo, dus jij geeft wel iets prijs.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, weet je wel welke BN'er goedemiddag zegt in het fragment dat we dus net hebben laten horen? Dan moeten ze natuurlijk even een antwoord appen naar NPO. Luister app, zeg ik dit goed?
0: Ja, zeg je heel goed, ja. Ik vind het verbazingwekkend hoe goed je bent zonder autopio.
2: En heb je het goed en dan word je teruggebeld en dan ben je toen die geweldige unieke one-of-a-kind. Keur in de middag en die keur weer. Leuk.
1: Wie zegt hier?
0: Goedemiddag.
1: Ja.

0: maar het is toch heerlijk, mensen. Het is een hele moeilijke. Ik zal hem nog één keer laten horen.
1: Goedemiddag.
0: Nog een keer.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en hij is al een paar keer bij ons ook in de show geweest. Dat is natuurlijk carrièrebevorderend, zeg ik voor de mensen thuis. Als je hier op het grote toneel van NPO Radio 2... en dan ook nog bij de best scorende show terechtkomt... dan heb je het goed voor elkaar. Hier hoor je platen waarvan je zegt, verdikken me nog aan toe. Waarom hoor ik die niet bij andere zenders? Nou, dat doen we natuurlijk expres. We zoeken ze uit. Can't take my eyes off of you, the Voice Town Gang. You're just too-

0: Montessori School Conference geweest namelijk. Wat is er zo leuk?
1: Nee, gewoon contact met de collega's en met de kinderen. Ja. En alle werkzaamheden eromheen.
0: Wat leuk. Ik hoor een klein accentje. Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
2: Enschede.
1: Nijverdal.
0: Nijverdal.
2: Oh.
0: Oh, daar ben je nog nooit geweest.
2: Ik ben wel eens in Nijverdal geweest. Ja, daar zijn al die sportmensen allemaal.
0: Hoe heette die?
2: Die heette Nijverdal. Laat ons gedragen. Ja,
0: de vraag was, en natuurlijk, ja. Met name aan jou, Christian. Wie zegt hier...
2: Goedemiddag.
0: Nou, zeg het maar.
1: Dat is Wolter Kroes.
0: Nou, even checken.
2: Yes, dit was de goedemiddag van Wolter Kroes. Yeah!
0: Gefeliciteerd, Christian. Wat heeft hij gewonnen, Geer?
2: Nou, die heeft een fantastische Eddie Keurbeer gewonnen. Dat is toch
0: één. Het is Eddie Beer.
2: Ja, het is Eddie Beer. Maar goed, jij wil het graag dat ik jouw hele naam volledig uitspreek.
0: Ja, thuis, ja. Thuis. Maar niet hier.
2: Goed, het is dus een Eddie Beer.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, leuk, man.
0: Met hoeveel mensen ben je thuis, Christian? Mag ik het vragen?
1: Met ouders.
0: Oh, nu met z'n drieën?
1: Ja.
0: Doen we er ook nog drie keer de keur in de middag zonder bril bij.
2: Dat is leuk.
1: Is goed.
0: Goed, jochie. Lekker weekend, hè?
2: Fijn weekend.
1: Jullie ook.
0: Dankjewel.

0: is zelf bedacht.
1: Ja, ik heb het zelf bedacht natuurlijk. We hebben de goedemiddag inmiddels gespeeld met de vraag van wie is deze?
2: Goedemiddag.
1: Of deze?
2: Goedemiddag.
1: Ja, natuurlijk, of deze.
2: Goedemiddag.
1: Drie keer en kwam er veel binnen, Geert.
0: Ja, leuk, superleuk. Ja. Maar de vraag is wie hebben we hangen? Nou, dat weet ik dan weer, dat is Christian Pultrum. En die komt uit Nijverdal en dat is een jongeman van 36 lentes. Leuk feitje. Werkt als conciërge op een basisschool. En hang je al, Christian?
1: Dag Christian, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddie en Gerard.
2: Goedemiddag.
1: Oh, één ding, Christian. Geef niet je nummer, Gerard.
3: Nee,
1: pas op, hoor. Zat zo bij jou op het bordes. Hoe spreek je? Hoe gaat het, Christian?
3: Goed.
1: Ja, kun je ons eens vertellen wat er leuk is aan een conciërge? Ik vraag het je namelijk met al diepe respect. Mijn vader is ook heel lang op een

0: Dat is muziek van Owen Paul. And you're my favorite waste of time. Ja, Gerard is hier met dit.
1: Ja, zeker. Vanavond vrij droog en de graad of 14. En morgen af en toe zon, soms lichte regen en maximaal 22 graden.
0: Ja,

0: Dennis Mooij, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, Eddy. Er staat 500 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen richting het zuiden. Zoals vanuit Utrecht naar het zuiden op de A2 en de A27 moet je geduld hebben. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel een half uur extra. In beide richtingen is de linkerreis ook dicht in de keteltunnel. En het is druk ten zuiden van Nijmegen omdat de A73 het hele weekend dicht is. Dat merk je vooral op de A50 van Arnhem naar Os. En op de N271 en de N324. In alle gevallen heb je minstens 3 kwartier vertraging.
0: Tot zometeen weer, Edwin.
2: Hoi.
0: Hoi. Mannes, kom van stuk. Daar houden we van. Meer tijd voor ons namelijk. Het is 4:05. Dit is NPO Radio 2. En daar is je weer. Goed bij Voice. En even knap als altijd. Fijn dat je er weer bent.
3: Nou, dankjewel.
0: Joris Kubinetski, goedemiddag.
3: Hallo. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst gaan praten met 6 andere oppositiepartijen. In de gemeente Horen is een man van 24 opgepakt voor brand in een loods in Lambertschaag, verderop in de kop van Noord-Holland. In de resten van de loods werden spullen gevonden die mogelijk te maken hebben met een drugslaboratorium. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. En de regen van de laatste weken lijkt misschien een zegen voor veel voetbalverenigingen, maar niets is minder waar. De regen kan vanwege de droogte lastig de grond intrekken. Heb je nou alweer een fluit in de mond, Eddy?
0: Nee, een bitterbal in dit geval. We hebben een bruine schotel, speciaal voor Gerard.
3: Oh, wat lekker.
0: Ik heb het aan het begin van de show ook wel eens vaker gezegd. We hebben het best wel goed gedaan bij de NPO. We hebben hapjes, drankjes en cocaïne. Hey, ik maak natuurlijk een grapje, maar hebben we geen hapjes.
3: Nou goed, die regen die kan vanwege de droogte lastig de grond intrekken. En daardoor is het veld bij deze voetbalclub in Emmen erg drassig.
4: Een klein buitje heeft al als resultaat dat de velden gewoon onbespeelbaar zijn. Dan is de bovenlaag is gewoon te soppig om te spelen.
0: Ja, dat hoor ik vaker hoor.
3: En daarom moeten sommige voetbalclubs wedstrijden schrappen.
0: Ah, ik ben toevallig een paar weken geleden met mijn broer naar voetballen geweest. In verband met het spelen van mijn neefje. Die is 12. Dus dat is leuk. Kindervoetbal vinden het toch wel heel erg leuk.
3: Ja?
0: Ja, maar je hebt zelf ook kinderen toch?
3: Jazeker.
0: Had je graag kinderen willen hebben, Geer?
5: Ja, het leuk gevonden, zeker.
0: Ja, ja, ja.
5: Maar je moet altijd wel... Kijk, het is wel een keuze die je maakt in je leven. Het is natuurlijk niet dat je een tackle of een chihuahua neemt. Het is wel voor de rust van je leven.
0: Ja, maar dat is een heel leuk worden. Kind. Ja, maar goed, dan had je je zaad natuurlijk moeten geven. Maar ja, dat doe je wel, maar niet aan dames. Goed, hoe dan ook, ik ben kinderen ook leuk. En mijn
5: het is heel duur zangzaad, hè, wat
0: ja,
5: ik heb.
0: Nou ja, zangzaad, ja. Maar mijn nichtje is 11 en ik kwam thuis van de week. En een beetje Jan komt er. Dus ze zegt tegen de moeder, mama, zij plagen mij op school, want ze zeggen dat ik van die lange tanden heb. Ja, mijn moeder zei van, nou schat, niet zo praat, je maakt kras op het laminaat.

en platen waarvan je zegt, ik zet de radio wat harder. Ik zal je even dichtzetten met die walgelijke roggels van je. Wat een viezigheid. Alles komt je mond uit. Nou, ik zou er ook niet in willen zitten. Maar goed, we gaan naar de toploader. Is dat van jou, Geert? Dancing in the Moonlight.

0: is dat. Een Dancing in the Moonlight. Vrienden, het is een heugelijke dag, want Boney M. zou 50 jaar bestaan hebben. Nou, die hebben natuurlijk hits gehad, zo lang als niet zo lang. Maar wel heel erg lang. Heel veel hits. En toen dacht ik van, nou, is het misschien niet leuk om daar eens even een spelletje omheen te bedenken?
1: Daddy, ja. Daddy,
0: ja, in sommige gevallen, sugar.
1: Daddy.
0: Ja, moet dan best worden. En daar wat vragen over te stellen. En ik dacht van, Geer, jij hebt wel iets met Boney M. Ja, heb jij niet ooit een nummer van hem gezongen?
2: Nou, ik zou zeggen, wij hebben met de Toppers ooit een medley gedaan van Boney M.
0: Oh ja.
2: En uiteindelijk kwam dus Bobby Farrell van boven naar beneden van de Koninklijke Loge. En die gaat dan helemaal dansen, want dat was natuurlijk niet echt een uitgesproken zanger.
0: Dat was te veel voor hem, hè?
2: En dat was te veel voor hem. En dat heeft natuurlijk later gezegd. Hij zei, dit is zo overweldigend, 60.000 mensen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar het was een eer dat hij er was. En hij heeft natuurlijk... Het was natuurlijk, als je op televisie keek, in welk vorm, welk liedje dan ook, die kleding, dat was toch al iets om naar te gapen, zat je dan. Dacht, oh, die drie donkere dames die er zo fantastisch uitzagen.
0: Die konden maar goed zingen, hoor.
2: Er was er maar eentje die echt zong. Er was er maar één dame die echt zong.
0: Oh, serieus?
2: Die kwam uit Duitsland vandaan.
0: Oh.
2: Andere woont in Engeland, andere in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: De namen zijn me even ontschoten.
0: Ja.
2: Maar... Het leuke is misschien wel nu te vertellen, Eddie... dat als jij echt veel iets weet of denkt... dat weet niemand over Boney M. Haha, dat lijkt me natuurlijk enig. Dan kan je gewoon je telefoon pakken... en dan bel je gewoon gratis naar 0800-1122. En hoeveel denk jij dan te weten?
0: Ja.
2: Iets leuks of gewoon de hits van Boney M.
0: Ja. Wat wij gedaan hebben...
2: Maar
0: ik
2: hoeveel
0: heb
2: moet je erop noemen?
0: Nou, ik heb thuis een compilatie gemaakt van tien hits.
2: Oh, hey.
0: Die gaan we je laten horen. En ik wil van jou horen, als je dit hoort... Je gaat ze dus allemaal horen. En dan wil ik van jou aan de voorkant weten... hoeveel van die hits denk jij goed te hebben? Nou, als jij denkt, ik wil een leuke prijs en ik weet veel van Boney M... 0800-1122, bel nu. Zit je zo meteen op de grootste van Nederland. Nou, dat is een natte droom van Gerard Joling. Dat kan ik je wel vertellen.

0: upshow, mensen. De enige upshow waar echt wat te lachen valt.
1: Gelukkig wel.
0: En de grootste artiesten hebben zich aangemeld. En Gerard hebben wij zelf gebeld vanwege de absentie van onze schat Irene Moors. Ja. Hey, want die was in Spanje. Nou, jij reist ook heel wat af, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: nou,
0: samen zeg.
1: Ik ben pas nog even in Valencia geweest.
0: Ach, daar gaan we ook binnenkort naartoe. Wat was het leuk?
1: Nou, ik was een soort guilty pleasure. Ik wilde zo graag, ik had al 20 jaar zie ik op televisie, dat ze me die tomaten gooien met die grote vrachtwagens die dan zo'n klein straatje gaan naar iedereen. Maar ik denk, waar is dat? Het is van oudsher. De grap is, ze hangen een boom midden in het dorp neer met een grote varkenspoot daaraan.
0: Oh ja.
1: En om die varkenspoot, om de paal zit allemaal varkensvet. Degene die die varkenspoot eraf haalt, die krijgt 10.000 euro. En dan is het
2: Harry.
1: Ja, dat begrijp ik. En dan gaat het spektakel los allemaal.
0: Maar heb je ook tomaten gegooid?
1: Ik heb er een paar zo vreselijk hard tegen mijn gezicht aan gekregen.
0: Nou, een vriendje van mij is daar, was daar dus ook. En die is dus bewusteloos geraakt.
1: Nou, dus daar waren er meer.
0: Ja, weet je waarom? Die tomaten zaten nog in blik. Dat is toch eerder. Mensen, we zitten omdat Gerard hier is.
1: Grappig.
0: Ja, natuurlijk is die leuk.
1: Maar ik zei over, jij vertelde me heel grappig. Maar ik moet even een heel klein dingetje zeggen.
0: Ja, maar ik wil het niet nu over je penis hebben.
1: Nee, daar ga ik niet over hebben. Ik ga het over die tomaat hebben. Op een gegeven moment kregen we allemaal de hoestbui. Iedereen stond krom voor de toester. Ik zei, het gaat niet goed. Zijn we allemaal via een soort nooduitgang weggetje weggegaan. Er werd dus pepperspray gespoten. Dat doen de zakkenrollers. Dan ga je hoesten vooral, trekken ze je ketting af en haal ze je zakken leeg. En dat was niet leuk, maar voor de rest hebben we daar een feest gehad. Het is niet te beschrijven.
2: Boring!
1: We kunnen het allemaal zien, Olie Jodan
0: gehad. Ja, dat weten we nou wel. Hoe dan ook, vrienden. Wij zitten midden in de gameplay, omdat Gerard hier is. Noemen we het eventjes. Daarom is dat muziekje, stop dat steeds. Ik heb een hekel aan. De gameplay. Want we hebben iemand aan de telefoon die denkt daar heel veel van af te hebben.
1: Oh, leuk.
0: En dat is uit Paningen. Debin, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het, mevrouw Debin?
3: Nou, bij mij is het hartstikke goed.
0: Ik hoor het,
1: dat maakt je een bekende stem, Devin. Ja. Is het Devin van Dungen, of niet?
3: Ja, van Den.
1: Van Den Dungen, ja, dat is een grote fan van mij met de dames. Heel groot. Ja, leuk.
0: Heb je hem toch gevonden, ja?
1: Leuk grietje, nee, een leuke meid, maar ook met de groep met wie ze altijd maar omgaan. Die komen altijd met 5-6 meiden.
0: Wat leuk.
1: Ik zie ook dat er al een berichtjes binnen is gekomen. De girls of je... Wilma Leni, Maria, Pauline, Kelly, Corina, Devin. Veel Geer draaien, ook oude nummers.
0: Ik ga je even dichtzetten, want ik ben nu met natuurlijk met Debin. Debin, heb jij iets bijzonders dan met... mag ik eens vragen?
3: Bijzonders met wie?
0: Ja, met Boni M uiteraard.
3: Nou, ik heb geen idee. Ik werd in één keer gebeld om de
0: tegel te doen. Nou, val je mooi door de mand. Moet je luisteren. Wij hebben een zogeheten, ja, dat is misschien lastig, maar het is een compilatie gemaakt.
4: Ik heb er nooit van gehoord, want een enig woord.
0: Ja, dat is gewoon, nou, wat denk je, kort achter elkaar. Die laat ik jou nu horen. En daarna wil ik van jou horen hoeveel van die hits van Boni M jij herkent. Dat mag de titel zijn.
3: Weet ik ik ga het proberen.
0: Ja, we gaan je succes wensen.
1: Gaat gelukkig, hoor.
0: En hier komt de compilatie, Debin. Ben je er klaar voor?

0: Nou zeg. Nou, laat ze maar horen. Welke hit heb je gehoord, Devin?
1: Rivers of Babylon.
0: In.
1: Daddy Cool.
0: Twee.
1: Ma Baker.
0: Drie.
1: Sunny.
0: Vier.
2: Rasputin.
1: Oh ja, Rasputin. Die heb ik ook nog gehoord.
0: Ja. Nou, vijf al, hooray zeg, hé.
2: Goed hoor.
1: Hooray.
0: Ja, zes.
1: Oh ja, Mary's Boycott heb ik gehoord.
0: Zeven.
1: Volgens mij denk ik...
2: Veel?
1: Painted Man? Painted Man?
0: Nee.
3: Heet al. En de tijd is nul, man. Ja, goed gedaan.
0: Wauw, 7 van de 10 zeg. Wat ontzettend goed hebben, want je begon eraan een beetje... dat je dacht van, nou, ik ga er niks van bakken.
1: Nee, nou ja, ik werd een beetje overvallen, omdat ik inderdaad een berichtje had gestuurd met groetjes naar Gerard.
0: Ja, natuurlijk. Oh, vandaar. We hebben jou toch te bakken. Luister, wij vinden het leuk. Je krijgt vanuit dubbele prijzen, omdat je het zo goed gedaan hebt. Devin, je krijgt de Eddie Beer. En je krijgt...
1: Oh, leuk.
0: Ja, toch leuk. En hoeveel mensen heb je thuis zitten?
1: Nou, ik alleen, maar we zijn meestal met een mannetje op 6, 7 bij Gerard.
0: Oh, nou, in dat geval krijg je 1 zonnebril opgestuurd.
2: Geef die kinderen allemaal lekker een zonnebril.
0: Dankjewel, Devin. En een lekker weekend, hè?
1: Ja, jullie ook.
0: Yo, hoi, hoi. Weer een vrouw blij gemaakt, Geert. Nou, dat heb je in je leven nog niet gedaan, denk ik. Maar goed, dat was het weer. We gaan even verder over dat Boney M mensen. Want we hebben dus Nigel Brown. Die hebben wij eerder vandaag even opgenomen. Want die man is natuurlijk razend druk. Dat is een musical acteur. En die gaat van alles doen met Boney M. Dus we doen even naar luisteren hoe dat gegaan is.

0: Hey Eddie, Nigel Brown hier. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Boney M doorbrak met het nummer Daddy Cool.
1: Mooi.
0: En als je de eerste noten hoort, weet je eigenlijk meteen waarom de muziek na al die jaren nog steeds zo populair is.
1: Ja, zeker.
0: Met Daddy Cool Turns 50 brengen we de hele disco sound naar het theater. En natuurlijk spelen we niet alleen Daddy Cool, maar ook nummers zoals Rasputin, Ma Baker, Sunny, Rivers of Babylon en nog veel meer klassiekers.
1: Kan je stilzitten hoor.
0: En het leuke is, wij spelen alles helemaal live. Met drie vocalisten en een fantastische band.
1: Kan niet stilzitten.
0: Op 23 september gaan wij in première. En ik kan je alvast vertellen, stilzitten wordt heel lastig. Maar meezingen, super makkelijk. Maar volgens mij moet ik gewoon nu even mijn mond houden en eigenlijk de muziek zijn werk laten doen. Dus Eddie, draai je maar. Boney M. met

0: beetje. Het is een beetje jouw moment natuurlijk.
1: Ja, leuk.
0: Het is even heel actueel, mensen. Want weinig mensen weten het. Je dat vertelde gisteren in Casa di Bo. Dat hij de afgelopen zomer een heel leuk iemand heeft ontmoet. Ik herinner me dat niet. Maar goed, hij wilde de naam niet noemen.
1: Nee.
0: Maar zei wel dat het om een man gaat. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke verrassing. En geen bekende Nederlander. Nee. En de opnames waren eerder deze zomer. Dus ja, ik ben daar wel een beetje benieuwd naar. Even vragen. Ja, hoe staat het met jou, met die minnaar?
1: Heel goed.
0: Wie is het?
1: Ja hoor, we hebben regelmatig contact. En we hebben
0: ja, dat hebben wij ook, maar dat zeg ik. Wie is het?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Dat je voornaam?
1: Nee, dat heb soms ook te maken met mijn bepaalde beroepsdingen. Waarom je dat niet
0: is ziet. Voetballer of zo?
1: Nee.
0: Zit hij in de sportwereld?
1: Nee, het is een grote
0: vraag. Het is zo'n mensen. Nee,
1: vertel. Wat wil je nog meer weten?
0: Nee, ik wil. Maar hoe heb je hem ontmoet? Hoe ging die ontmoeting?
1: Oh, dat weet ik niet eens meer. Ik wil het daar niet over hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Je bent toch je bent je hele leven vrijgezel?
1: Ja. Boek me wat bij die duur.
0: Ja, nou, je 20 roodje van een half uur, dat kunnen wij niet betalen. Maar goed, je bent zo vaak te gast hier. Je hoeft geen naam te noemen, maar je kunt wel. Je was op vakantie.
1: Het is toch gewoon allemaal een beetje prillig. En we zien elkaar af en toe en hebben we het leuk.
0: Ja, maar
1: jij
0: hebt tegen mij
1: gehoord. Ik ben ook niet echt verliefd of zo.
0: Nee, dat ben je ook niet zo snel eigenlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Dus ik... Nou, laat ik zeggen wat leuker. Maar mocht dat nou dan echt wat, helemaal wat worden? Ben jij de eerste die...
0: Geloof je dat?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Oké, laten we dan even het algemeen houden. Stel nu dat dit wat gaat worden. Wat moet die man dan in huis hebben om Gerard Joling toch vrij lang te blijven amuseren als Friends with Benefit bijvoorbeeld?
1: Nou, sowieso niet samen gaan wonen. Dat betekent dat je allebei je eigen ding houdt, je eigen werk. En dan af en toe voor de leuke dingen, het zij een filmpje kijken, lekkere seks of gewoon uit eten gaan en het gewoon fijn hebben met de mensen die er dierbaar zijn. Vrienden, kennissen, alles erop en eraan. Ja. Het gewoon leuk hebben.
0: Wat is een afknapper voor jou bij iemand die zegt, Jezus, Mine, nou dit, ik vond je leuk, maar dit vind ik een afknappertje.
1: Ja, dat vind ik een afknapper. Nou, dat zijn misschien wel kalknagels of zo, ik weet het niet.
0: Ja, nee, ik beschrijf jou niet. Ik wil graag wat je van hem wil vragen.
1: Nee, ik heb het nu over jou.
0: Nee. Oké, nou, één ding dan tot slot. Wat op romantisch gebied moet hij zeker hebben?
1: Seksappeal. Een beetje stout.
0: Ja,
1: nou, dat lukt wel.
0: Had je niet in Parijs een leuke man kunnen ontmoeten?
1: Nou, geweest? Over Parijs gesproken. Ja. Ik ga over 2 weken naar... Nou, het is heel gek, het klinkt heel kuiverig.
0: Ja?
1: Ik vertrek van de week, ga ik naar Oostenrijk. Want daar komen al die koeien van die bergen.
0: Dat maar wat was het in Parijs, wil ik weten?
1: Ja, Parijs. Ik ga naar shows kijken voor mijn eigen show.
0: Oh, wat ontzettend leuk.
1: Omdat ik natuurlijk volgend jaar februari doe 3 avonden in Ahoy.
0: Ja, maar het leuk dat je erover begint. Want mijn oma, die was, nou, we kunnen best wel zeggen, terminaal.
1: Oeh, ja, dat zijn geen grappen.
0: Een half jaar geleden. Ik moet toch zeggen, ik was daar toch een beetje ontdaan van. Snap je? En ze was bijna 90 en terminaal. Het zou niet lang meer duren. Ik zeg maar, oma, heeft u nog een wens? Ze zegt, nou, ik zou graag op rolschaatsen naar Parijs gaan. Wat een kort muziekje is dat. Maar niet een leuk langere muziekje. Nou, laat me zitten. Ik zeg, zit ik helemaal
1: geïrriteerd?
0: Zit ik helemaal geïrriteerd meteen? Wat een kutnummer. Yes. Jezus, een muziekje van 10 seconden. Nou, over NPO aan bezuinigen. Nou, dat heb ik hier in de gaten. Wat een zooitje. Maar goed, los daarvan. Dus terug naar dat moment. Daar merk je in het filmpje niks van. Stilte, absoluut stilte.
1: Pardon.
0: Terminaal. Ja, het is afschuwelijk. Nou, ze zegt, ik zou nog een keer naar Parijs willen. En dan de Eiffeltoren op mijn rolschaatsen. Nou, ze was een hele goede rolschaatser vroeger. Dus ik denk, dat kunnen we nog wel doen. Maar ja, als terminaal iemand moet je wel mee opschieten natuurlijk. Dus wij naar Parijs, ja hoor, rolschaatsen bij oma om. En zij op haar rolschaatsen helemaal tot aan het topje van de ijsberg. Ja.
1: Eiffeltoren, bedoel je?
0: Ja, wat zei ik dan?
1: Ijsberg.
0: Oh, de ijsberg. Merk je het filmpje niks van. Van de Eiffeltoren. Op de rolschaats. Wat een armoede. Op de rolschaats helemaal naar boven, naar de Eiffeltoren. Ze zijn naar boven gegaan. Ja, daarna.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zoekt een relatie.
2: Perfectionistisch.
1: Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Dus jij wil naar Egypte?
6: Ja, met NRV.
5: En waarom NRV?
6: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
5: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
6: Tuurlijk.
5: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
6: Jazeker.
5: Cairo en de piramide?
6: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
5: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
12: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
11: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
12: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
13: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
15: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
16: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
17: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
18: We zijn iets later, onze excuses daarvoor. Het is ruim 3 over 5, NPO Radio 2. Tijd nu voor Juri Stubritski, het NOS-journaal van 5 uur. Juri, goedemiddag.
19: Hey Eddy, goedemiddag. Er is nog niemand opgepakt voor de sabotage op het spoor van dinsdag. Op 40 plekken werden allerlei spullen neergelegd. Maar een spoor naar de daders is er nog niet, zegt minister Van Wil.
20: Dit is een grondige manier van onderzoek doen. Hier willen we gewoon weten wie zat erachter. Ook het netwerk erachter, want dat dit een gecoördineerde actie was... waarbij op instructie heel specifiek acties zijn uitgevoerd. Dat is wel degelijk. Die acties zijn levensgevaarlijk. We willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft... in kaart brengen en ontmantelen.
19: ProRail zei al dat het moeilijk zou worden om daders op te sporen... omdat er weinig beelden zijn. Een militair is vanochtend bij een parachutesprong in een boom beland in Renkum in Gelderland. Hij is door de brandweer bevrijd. De parachutist oefende voor de Airborne-herdenkingen van de operatie Market Garden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog... was van een oud-KLM-directeur en voormalig minister, Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar de KLM wil het vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen... en dat mag niet in een vliegtuig. Deze reizigers vinden het...
9: Ja, schrikken. Je hoopt niet dat, dat je mee gaat maken onderweg.
21: Houdt u zich aan de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij?
9: Zover ik kan wel, ja. Ik gebruik me gewoon niet. Achter de stoelen, mijn voorganger heeft natuurlijk de stekker zitten. En dan kun je met een USB-kabeltje makkelijk je telefoon opladen. Dus heb je de powerbank niet nodig.
19: En seksspeeltjes zijn niet langer verboden in vrouwengevangenissen.
22: Oh.
19: Uit onderzoek blijkt dat het toestaan van de speeltjes kan leiden tot minder seksueel wangedrag. Vrouwen moeten ze zelf kopen. Ze kunnen kiezen uit twee speeltjes die door de dienst justitiële inrichtingen beschikbaar zijn gesteld. En dat zijn een Satisfier en een transparante dildo.
22: Nou. Ben je goed geïnformeerd. Maar in die vrouwengevangenis worden ook dus, om mee te spelen, niet zozeer erotisch, maar worden dus Barbie-poppen uitgedeeld.
19: Oh.
22: En dus die is daar heel erg, dan kun je dus kiezen tussen Barbie of tussen Ken. Heb jij wel eens afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat Barbie en Ken in die speelgoedwinkel nou geen baby's hadden?
23: Ik ken het niet.
22: Nee, geen idee?
23: Ik ken het niet, nee.
22: Die Ken zat altijd in een andere doos. Dus,
19: ja. Wel het weer, vanavond droog en het gaat op 14.
22: Ik heb het wel.
19: En morgen wordt het wisselvallig.
22: Zo makkelijk is het. Dankjewel, Jori. Dankjewel. Dit is mooi, man. Mijn excuus is dat ik je eerst even Edwin genoemd heb. Maar vanwege je strakke figuur deed je me aan een vriend denken. Dan lul ik me goed uit, hè?
19: Ja, prachtig.
22: Dankjewel, Jori.
19: Dankjewel.
22: Alsjeblieft, jongen.
24: Oh god, die jongen. Wat moet hij wel niet denken, die Jori? Stubenditski. Wat een mooie naam eigenlijk.
22: Je op de radio bent?
24: Ja, ik weet het, maar die naam is niet makkelijk. Maar is dat Pools? Is dat Russisch? Wat is het?
22: Geen idee.
24: Het interesseert je ook niet.
22: Ik weet het niet. Dat is mooi. Ja, jongen.
19: Nou, goed. Op dit moment vooral vertragingen richting het zuiden. Zoals op de A2 en de A27 vanuit Utrecht naar Brabant. Ook rond Nijmegen is het behoorlijk druk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam moet je aansluiten voor de keteltunnel. Dan heb je een half uur vertraging. En dan de regio Nijmegen. De A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er een uur langer over. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein.
22: Ja, wat leuk. Weet je wie onze gasten zijn zometeen?
19: Gerard, denk ik.
22: Nee, dat is de medepresentatette.
24: Oh, het is Najib Amali en Roel Verveer.
22: Ja, die staan in de gang staan als in mijn doosje te graaien.
19: Zo warm te lopen,
22: ja. Met lekkere hapjes en zo. Dus reden om te... Vind je het een leuk stijl?
19: Ja, leuk.
22: Nou, goed zo. Wij spreken je over een half uurtje.
19: Tot zo.
22: Tot zo.
25: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van voordeel,
26: Aldi.
29: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
30: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
33: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
22: We zijn er nog een heel uur, hoor.
5: Hoe was het eerder?
22: Blijf je nog even plakken?
5: Goede vaart.
22: Oh, oké.
6: In de middag.
22: Precies.

0: Dankjewel.
1: Ovatie. Nou, wow. Daar moet Gerard zijn mond voor houden, hoor. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ik ben nog nooit in zo'n vrolijk programma geweest.
1: Meen je dat nou?
0: Mooi, hè?
1: Ja, nou, dat zegt wel iets over deze show, denk
2: ik. Nou, omdat ik in het programma zit, daar wordt het zo leuk natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat we ervan uitgaan dat het godsvermogen dat de NPO mij overmaakt, dat de reden is dat jij hier zit.
2: Ik doe niet voor geld.
1: Nee, dat begrijp ik inderdaad. Zijn jullie al eens vaker op Radio 2 geweest, vroeg ik me af?
0: Jawel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Even de naam niet noemen van de DJ. Dat zou ik zeker niet doen. Maar ook bij zo'n groot publiek?
0: Nee, niet bij zo'n groot publiek. Het is toch wel...
1: Hey, ja. Jullie doen alles is cameraden. Dat is Engels, is dat soort voor je vertalen zo, Gerard. Ja. De hele theatertour is inmiddels uitverkocht. Dus daar hoeven we geen kaarten voor weg te geven. Nee. En dus dachten de heren, nou dan maken we het zal toch iets groter. 18 december in Ziggo Dome. Cameraden, music, gasten. En eigen zeggen verrassingen die ze zelf nog niet kennen. Ik moet het allemaal even op mijn hoofd doen, vanzelfsprekend. 25 jaar bevriend en nu samen op tour. Wie kwam met dit mooie plan? Mag ik dat vragen?
0: Ja,
2: eigenlijk. Eigenlijk samen, toch? Ja. We kennen elkaar al zo lang. En Najib is een groot voorbeeld voor me geweest.
0: Dankjewel.
2: In de tijd dat ik begon.
1: Wat is zo goed aan hem dan?
2: Hij is multifunctioneel. En toen ik cabaret ging kijken, wist ik niet of ik dat ooit wilde doen.
1: En heeft hij iets gemeen met Gerard? Want hij is multimiljonair.
0: Dat is inderdaad waar. Maar daar ging de vraag niet over.
2: Multigetalenteerd. Ja.
1: Dus je had bewondering voor hem. Hoe zat het bij jou, Najib? Wat vond je fijn?
0: Ik kende hem niet. Nee. Ik heb Rouet ontmoet in Suriname. Daar deden we een soort van workshop.
1: Ja.
0: En hij deed mee aan de workshop stand-up comedy. Toen dachten we van, maar deze man, hoe die vertelt, is geweldig.
1: Ja, maar zeker.
0: Ja. En zo is dat eigenlijk het balletje gaan rollen. En jaren later kwam hij naar Nederland. Ja.
3: Maar kijk, op het podium, dan praten jullie natuurlijk eigenlijk zoals jullie het zonder publiek doen, zeg maar. En dan zijn jullie nog vrienden ook. Maar wat ik nou zo graag zou willen weten, is als er nou echt een grapje is, hè, dat je echt denkt, ja, een kutgrap dit. Zeg je dan tegen elkaar, joh, maar dit werkt niet. Of je moet toch het eerste soort try-outs doen, toch?
0: Ja,
3: dat lijkt mij zo lastig.
0: Ja, maar dat is juist het leuke van een try-out. Dan kun je zeggen, hey, dit was een grap, maar het is doodstil.
3: Ja, wat gek
0: en
3: is
0: dan,
3: dat.
0: Ja, dat is heel gek. Maar dat is leuk dat je met z'n tweeën bent, want dan kan je gewoon zeggen, nou, deze grap heb ik niet geschreven.
3: Nee, gelukkig.
1: Wie van jullie twee denkt het vaakst, hou nou je mond, man. Maar zo leuk is het niet.
0: Sorry.
1: Ben jij dat? Nee. Wie van jullie tweeën?
0: Oh.
1: Wie denkt dat het vaakst? Van nou, je zit lekker te lullen, maar nou je mond maar.
2: Volgens mij als je in een maakproces bent, twee comedians, dan ben je niet op dat van te luisteren of het nou, wat is hier te lullen. Nee. Je gooit alles op een tafel, je weet dat je in een brainstorm bent. En dan schrijven we alles op en op een gegeven moment ga je doen waarvan jij denkt, ja dit is echt leuk. En dat andere valt daar af of zo, maar niet van, gewoon naar je mond.
1: Nee, maar jij doet het al lang, hè? Want volgens mij, Gerard, staat hij al 14 jaar op het toneel.
3: Ja, heel lang, dat is inderdaad. En ik vraag me af ook, als jullie dan nu gast hebben, wat je nu moet dat dan een zangeres zijn? Is dat ook weer een cabaretier? Of hoe bepaal je dat als je daar nog een gast in hebt? Want die show duurt 2 uur, is best lang.
0: Ja, dat is te lang.
3: Ja.
0: Ik ga na een uur alweer weg, maar hoe weet ik wel.
1: Is 2 uur te lang?
0: Kijk, je hebt het over de Ziggo, dan moet je het een beetje aanvullen.
3: Tuurlijk,
0: want het is een groot podium, dus we willen ook wat muzikale gasten gaan we vragen. Leuk. Ooit wat jij ooit hebt gedaan, moet je nog in concert en comedy in de Kuip?
3: Ja,
0: zoiets moet je denken, dat wij met z'n tweeën daar staan en dan vertellen van, nou, ik zou het leuk vinden om een keer een nummer te zingen met. En dan komt diegene.
1: Hey, jongens, we hebben nog meer vragen, maar ik wil eerst even, dat ben ik eigenlijk verzuimd. We hebben namelijk speciaal een liedje voor jullie gemaakt. Zoals we dat voor alle gasten doen. Zeker.
0: Ja, dat is te gek.
1: Dus ik heb thuis een beetje zitten kutten met muziekjes en tekstjes en zo. Willen jullie dat even horen?
3: Ja.
1: Dat vind ik wel ontzettend leuk, hoor.

0: Ik ben sprakeloos. Ja, ja, heb je het ingezongen?
1: Ik heb dat thuis via AI gewoon gemaakt. Of even voor Gerard ook. Het is AI.
0: Oh, okay.
1: Ja, en dan moet je dus nagaan. Dat staat feitelijk nog in de kinderschoenen. Ja. Hoe dat over een jaar of over 2 jaar klinkt. Ja. En dan worden artiesten bijna vervangen. Het is goed, Gerard, dat jij een beetje aan het einde van je carrière zit.
2: Ja, maar anders dan
1: had je nog een probleem gehad.
3: Zeg, luister eens, Eddie. Ben jij wel eens zonder tanden naar de uitzending van huis gegaan? Nou, zo mooi zijn ze toch niet meer van kleur. Dat maakt niet zoveel.
1: Dat zou komen, denk je.
3: Het lijkt wel een oude begraafplaats van heel veel.
1: Hey, dat wordt natuurlijk moeilijk. Jullie gaan, in tegenstelling tot wat Gerard probeert, toch echt 17.000 mensen te laten lachen.
3: Het is nu wel gelukt, dacht ik.
1: Ja, dat dacht ik ook. Over met tanden gesproken. Maar hoe kun je dan nog, kun je daarna nog ook met elkaar lachen? Want ja, dan heb je eigenlijk alles wel gedaan om die mensen aan het lachen te maken. Is het dan, hoe is de sfeer dan onderling? Want het is best spannend op zo'n moment.
4: Ik denk dat het maakproces met z'n tweeën, dat altijd grappiger en leuker blijft dan de show zelf. Dus straks is de show afgelopen en we kunnen gewoon nog grappen met elkaar.
1: Ja.
3: Ja, maar mag ik nog even vragen? Ja, dat als je dan voor zoveel mensen staat, dan is het volgens mij veel moeilijker in zo'n ziekenhuis om ze te laten lachen als in een kleinere zaal. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat zie jij verkeerd.
1: Oké,
0: okay, ja.
1: Nou, niet voor het eerst hoor.
4: Nee, kijk, een beetje verkeerd, maar echt.
3: Nee, maar luister. Het is alleen maar goed om te horen, want het lijkt dan veel intiemer dat de mens dichter bij de mens is.
0: Dat is het ook. Maar volgens mij, als ik optreed voor 12 mensen, je wordt wel eens voor een snabbel, dan zitten 20. Dat vind ik vreselijk.
4: Dat is moeilijker.
0: Ja, weet je, als er duizenden zijn, weet je, je doet alsof je ze aankijkt, maar je kijkt gewoon een beetje zo de rond in. Dus dat, natuurlijk, dat intieme is wel weg als in een comedyclub, maar het is gewoon een kick om een keer in de Ziggo-Dome te staan.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Dat bedoel ik. Hij heeft het al 14 keer gedaan hier.
1: Het is
0: toch naast me. Ja,
1: die loopt al een tijdje mee.
4: Hoor, met een Jeep.
1: Hij lijkt heel jong, maar hij loopt een tijdje mee.
0: Ik heb het in mijn eentje gedaan,
4: ja, maar hij heeft 3 keer in zijn eentje. Dat is weer
0: zo knap. Ik was met Gabbers. Geld niet te delen, maar hij moet het allemaal delen met
4: Gabbers.
0: Met Gabbers.
1: Jij steekt allemaal in je eigen zak. Dat zie je ook aan je eigen coiffeur. Ik zie het ook. Hé, we gaan zo meteen nog meer de diepte in.
0: Ja, graag.
1: Met een interview. Ik weet niet waar je op verheugt, maar doe dat niet. Dat in ieder geval niet. Nou, dat zeg ik, dan maken we vaak seksgrapjes. Maar ik krijg er nog
0: wel eens
1: Maar ik krijg daar klachten over.
0: Ja, dus,
1: ja. Ja, er zijn mensen, want iemand heeft geappt. Ja, ik vind dat niet zo leuk.
0: Oh,
1: hij
0: zegt,
1: want ik heb namelijk een micropenis.
0: Oh,
1: Gerard, let even op. Het is interessant voor jou dit. Die moet je in ieder geval niet bellen. Hij zegt dus, maar ik heb een uitvinding gedaan. Amazon. Ik zeg, nou, wat is dat dan? Hij zegt, nou, daar kun je dus een penisvergroting kopen voor €750.
0: Zo.
1: Dus hij heeft het besteld, want hij heeft een micropenis. Hij heeft €750 uitgegeven. Wat denk je wat hij krijgt? Een vergrootglas. Nou ja, dat is natuurlijk voor een penisvergroting.

0: Nederland. Nou kennen jullie elkaar dus heel lang. Het gaat de 25 jaar nu voorbij. Op een gegeven moment. Jullie hebben veel gelachen met elkaar. Vraag het jou even als eerste, Najib. Wat is nou de enige, want niemand kan alleen maar natuurlijk top zijn. Wat is nou de iets mindere kant van jouw kamerad? Je zegt, nou, dat zou ik in zijn karakter nog wel even veranderd willen hebben. Zeg het maar.
1: Hij zit de hele dag rotti te eten. Ja. Roy praat veel.
0: Ja?
1: Ja, als we ergens staan te praten, dan loop ik weg en dan staat hij nog te praten.
0: Oh, wat dat betreft had Gerrit Joris zijn zuster kunnen zijn, hè?
1: Ja, hij kan echt heel veel
0: En jij, Roy, mag eens vragen, wat is de mindere kant van jouw camera?
2: Hij praat zo weinig, hij loopt altijd weg. Wanneer er een goed gesprek is.
1: Ja.
0: Want je zit met elkaar in de auto natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik kan me wel eens voorstellen, een dingetje gebeurt, en verdikken me, ik irriteer me. Kun je iets herinneren wat je zegt nou?
1: Geen idee, maar ik irriteer me niet zo snel.
3: Maar dat
1: ik
3: is toch fijn.
1: Ja,
3: toch
1: ik fijn? Heb een beetje dat irritatie heb ik weggelaten, joh.
0: Ja, heel goed. Dat doen we. We gaan naar 10 december daar, Geert.
3: Oh. Ja, nou, ik moet je eens eventjes zeggen. 10 december, komt je nieuwe film. Zeg ik dat goed? Ja, Skeer uit.
1: Skeer?
3: Ja, we dachten hem en schreef er mee en regisseert en speelde Hoven. Vind ik ook wel bijzonder.
0: Ja,
3: ja, was er iemand die tegen je zei, Najib, kies gewoon een baan en ga dit niet doen? Of was het een jongensdroom?
1: Nee, dit was echt een jongensdroom van mij. Ik heb

0: Nou kennen jullie elkaar dus heel lang. Het gaat de 25 jaar nu voorbij op een gegeven moment. Jullie hebben veel gelachen met elkaar. Vraag het jou even als eerste, Najib. Wat is nou de enige, want niemand kan alleen maar natuurlijk top zijn. Wat is nou de iets mindere kant van jouw kameraad? Je zegt, nou, dat zou ik in zijn karakter nog wel even veranderd willen hebben. Zeg het maar.
1: Hij zit de hele dag roti te eten. Ja, nee.

0: kennen jullie elkaar dus heel lang. Het gaat de 25 jaar nu voorbij op een gegeven moment. Jullie hebben veel gelachen met elkaar. Vraag het jou even als eerste, Najib. Wat is nou de enige, want niemand kan alleen maar natuurlijk top zijn. Wat is nou de iets mindere kant van jouw kameraad? Je zegt, nou, dat zou ik in zijn karakter nog wel even veranderd willen hebben. Zeg het maar.
1: Hij zit de hele dag roti te eten.
2: Roei praat veel.
0: Ja?
2: Ja, als we ergens staan te praten, dan loop ik weg en dan staat hij nog te praten.
0: Oh, wat dat betreft had Gerrit Joris zijn zuster kunnen zijn, hè?
2: Ja, hij kan echt heel veel.
0: En jij, Roei, mag eens vragen, wat is de mindere kant van jouw camera?
3: Hij praat zo weinig, hij loopt altijd weg. Wanneer er een goed gesprek is.
2: Ja.
0: Want je zit met elkaar in de auto natuurlijk.
2: Ja.
0: En ik kan me wel eens voorstellen dat een dingetje gebeurt en verdikken me, ik irriteer me. Kun je iets herinneren wat je zegt nou?
2: Geen idee, maar ik irriteer me niet zo snel.
4: Maar dat
2: ik
4: is toch fijn.
2: Ja,
4: toch
2: ik fijn. Heb een beetje dat irritatie heb ik weggelaten, joh.
0: Ja, heel goed. Dat doen we. We gaan naar 10 december daar, Geert.
1: Oh. Ja, nou, ik moet je eens eventjes zeggen. 10 december, dan komt je nieuwe film. Zeg ik dat goed? Ja, Skeer uit.
2: Skeer.
1: Ja. Je bedacht hem en schreef er mee en regisseert en speelde hoofd. Dat vind ik ook wel bijzonder.
0: Ja,
1: ook ja. Ja, was er iemand die tegen je zei, Najib, kies gewoon een baan en ga dit niet doen? Of was het een jongensdroom?
2: Nee, dit was echt een jongensdroom van mij. Ik heb heel lang lopen leuren met scripts en verhalen. En ja, nee. En uiteindelijk zei iemand, ja, na 15 jaar. Dit bestaat al 15 jaar in mijn hoofd.
1: En lag dat script ook al gedeeltelijk klaar?
2: Het grote gedeelte van het verhaal wel, ja. Wat? En toen kwam er iemand en die zegt, joh, heb jij nog leuke verhalen? Ik zeg, ja.
0: Huh? Zit er ook een rolletje voor Wayne in?
2: Ik heb hem wel gevraagd, maar hij kon niet.
0: Oh. Ja. Is dat zo, Roei? Ja.
2: Dus toen heb ik Giandino genomen. Ik denk het,
3: niemand merkt het verschil.
0: Nee. Dat is natuurlijk onzin.
2: Nee, helemaal niet.
0: Maar het is een leuke man waar je al heel veel mee doet. Die geeft die jongen een rolletje in die film.
2: Maar hij was weg.
0: Kinderachtig.
2: Hij reist heel veel, dus hij was op reis, denk ik.
3: Maar er komt een vervolg. Deze film is zo
0: script.
3: Ik heb de trailer gezien.
2: Gerrit Joling heeft wel in een film gespeeld waar ik ook in zat.
1: Welke was dat ook alweer?
2: Dat was volgens mij Sjoef Sjoef Habibi. Lag je...
0: Ja,
2: was het Sjoef Sjoef Habibi?
0: Ja, niet vertellen. Ja, lag op zijn buik.
2: Toen kreeg je een lach op mijn buik.
0: Ja, nou, ik heb beelden. Ja. Maar dat wil je niet.
2: Maar dan kreeg je een operatie, een haartransplantatie.
0: Ja, en deze film heet dus...
1: Dat was van Paul de Leeuw toch, of niet?
2: Oh, dat is Spion van Oranje.
0: Ja, speelde ik een rolletje. Skeer is nu dus de nieuwe film van 10 december. In de nieuwe film zit Gerard in en dan heet het gewoon Geer, denk ik. Denk
1: ja, je kan me gewoon bellen voor een leuke rol. Dat is graag een hoofdrol.
0: Ik ook. Ik heb de noten in het stuk gespeeld. Dat is leuk.
1: Vind jij het ook zo leuk om in een film te spelen?
0: Met jou samen, hè?
1: Nou, nee dat niet. Gewoon niet met jou samen. Maar zou je het leuk vinden?
0: Ja, ik zou het wel leuk vinden. We moeten even naar de...
1: Dus

0: show.
1: Een nieuwe solo show.
2: Oh, wat ontzettend leuk is dat. Zeg, ja. Is dat ook weer improviseren en dat soort dingen? Of zijn er veel dingen gescript?
1: Nee, er is niet veel gescript. Ik ben al dingen aan het opschrijven waar ik het over wil hebben. De show heet Vanzelfsprekend.
2: Ja, gaat het niet over, ik moet het even hebben over dingen waar we tegenwoordig allemaal een mening over hebben en zo?
1: Ja, dat is de vorige, maar ja, ik ga het weer over hebben. Ja. Maar het houdt maar niet op.
2: Nee, dat gevoelige niet, ding. Meningen, ja. Mensen hebben overal een mening over tegenwoordig.
1: Ding ook van Nederland.
2: Ja, heb jij een gelukkige vraag, hè?
1: Dat kan ik niet zo goed hebben.
0: Nou ja, moet je goed luisteren. Wat ik me dan afvraag, welke grap zou je dan stiekem wel eigenlijk zelf willen brengen, die eigenlijk van jouw liefste collega is?
1: Nou, niet speciaal van hem, maar we zijn dingen aan het bespreken.
2: Ja.
0: In de show. Jullie ook wel eens wat uit het buitenland?
1: Nee. Maar wat ik ervan is, heel vaak als jij een onderwerp bespreekt, dan soms zegt iemand, die en die heeft het ook erover. Denk ik, ja, maar het is gewoon een comedy-onderwerp. Ja. Dit leent zich voor comedy. En dat die het erover heeft, vind ik niet erg. Nee. Alleen, als je daarop gaat letten, ga je nooit wat vertellen. Want elke comedian heeft het wel eens gehad over de bevalling van zijn vrouw. Of het huwelijk, of wat dan ook.
2: Ja, ja.
0: Ja? Ja?
2: Over bevalling gesproken. Zeker. Nou ja, bij jou was het een hele bevalling, hè? Het kwam met zijn gebit eerst.
0: Hebben
2: jouw
0: geleden nageboren?
2: Jezus Christus. Maar vriendje van mij
0: heeft
2: ook een nieuwe baby, hè?
0: Oh, ja? Wat leuk.
2: Ja. Hij komt thuis, hij wist het niet. En zijn vrouw zegt, ja, we hebben een nieuwe baby. Dus dat komt goed uit, want de eerste vond ik verschrikkelijk. Maar goed, dat hoeft er niet. We gaan afscheid nemen. Fijn dat jullie hier waren, allebei.
0: Hartstikke
2: leuk. Het
1: gaat hard als je
0: lol
1: hebt.
2: Ja, dat is hier in de show.
0: Ik moet even, ja, lieve mensen. Vanavond vrij droog en een graad of 14. Ja. Morgen af en toe zon, soms een lichte regen en maximaal 22 graden.
2: Ik ben blij met de helft, Ben. Ja, zo is het ook.
0: Het is toch wel schrikken. Nou, jongens, is er gemaakt.
2: Meneer Moorman, een bijzonder goedemiddag.
3: Een dag, Gerdy Keurman.
2: Hallo jongen, hoe is het op de weg?
3: Op de weg staat nu 355 kilometer file. Het aantal files neemt dus weer af. Ja. Maar het is nog wel behoorlijk druk op de wegen richting het zuiden. Zoals de A2 en de A27 vanuit Utrecht naar Brabant. Ook rond Nijmegen loopt het helemaal vast. Begin op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je een half uur vertraging. Daar waren er even rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein, doe je er een uur langer over. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Die is tot maandagochtend vroeg dicht bij Malden. Op de N271 bij Nijmegen loopt het daardoor ook vast. Tussen Mook en Ottersum heb je 3 kwartier vertraging. Dan naar de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof een uur extra door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Een 3 kwartier vertraging heb je op de A59, Zierikzee Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
2: Mag ik jou een mooi weekend wensen?
3: Jij ook.
2: Jojo. Hoi, hoi.
3: Hoi.
2: Het is 5:40. Goedemiddag, NPO Radio 2 met Juri Stubenitski met het nieuws.
4: Hey Eddie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat zeggen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw kijken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. In Rusland is een koeltoren van een kerncentrale geraakt door een drone, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Of het een Oekraïense drone was, is niet duidelijk. De koeltoren is beschadigd, maar er ontstond geen brand en de centrale doet het nog. Drogisterij DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot een database met klantgegevens. Daarin stonden e-mailadressen, namen, telefoonnummers en gegevens over wat er is besteld bij de drogist. Of er ook gegevens zijn gestolen, dat is niet bekend. En het is ook nog niet bekend wie in het Sinterklaasjournaal straks het stokje overneemt van Stefan de Wallen.
2: Ach, ja.
4: Ja, die neemt afscheid. De naam van Daan Schuurmans ging rond als nieuwe hoofdrolspeler.
2: Ja, gaat niet door.
4: Zeker toen zijn partner, Bragge van Doesburg, een foto van een mijter op Instagram zette. Maar bij Shownieuws zegt Daan Schuurmans dat hij het niet wordt.
5: En toen heeft Bragge een grapje gemaakt via haar Instagram en dacht daarmee de angel uit het verhaal te halen. Zeggen, nou, als je dit doet, dan weet iedereen dat ik het niet ga spelen. Maar dat nam een andere vlucht.
6: Ja.
5: Dus het werd eigenlijk nog gekker.
6: Het werd alleen maar erger.
5: Het werd alleen maar erger. Maar het is heel grappig om te zien hoe Sinterklaas leeft in Nederland.
2: Ja.
5: Ik weet wel wie het gaat doen.
2: Nou.
5: En Nederland gaat echt van deze Sint genieten. Dat kan ik je vertellen. Maar ik ben het niet.
4: Nee. Is niet wat voor jou, Eddie?
2: Nee, ik zeg altijd maar zo. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Nee, dat doe ik niet. Wist je overigens, ben je klaar trouwens?
6: Ik ben klaar, ja.
2: Wist je trouwens dat er een bloem is genoemd naar Sinterklaas?
6: Nee.
2: Ja. De hyacint. Dat is toch wel heel erg leuk. Weet je trouwens hoe de vrouw heet van Sinterklaas?
6: Nou.
2: Sir Piet. Maar goed, daar gaat het niet om. Dankjewel, overigens.
6: Graag gedaan.

0: Ja, zo'n eind komt eerder dan je denkt, hè?
1: Ja, dat denk ik altijd. Ja. Ik moet er wel bij blijven. Dat zie je dat, dat het toch een vak is, radio maken. Hè?
0: Zeker. Kun je niet aan de microfoon zitten, schat? Want het rommelt een beetje.
1: Nou, het rommelt. Oh, het rommelt een beetje.
0: Ja.
1: Het is net jouw carrière. Het rommelt ook al heel lang, hè?
0: Zingen of kom je klaar, schat?
2: Jezus, die stem van jou.
1: Mooi, hè?
0: Dat blijft maar goed, hè? Dat ben ik serieus. Daar markeert toch niks aan?
1: Nee, dat nog niet. Maar dat is natuurlijk wel zo op mijn leeftijd. Dat kan zomaar één keer omslag maken, hè?
0: Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt.
1: Maar ik ben wel aardig getraind daarin, hoor, die stem.
0: Wat enig gesproken, we ook nog even wat tijd in willen ruimen. Natuurlijk om te vertellen wat jij... Jij hebt een nieuwe plaat.
1: Ja!
0: En ik moet je bekennen, ik heb hem dus vanmiddag voor het eerst gehoord.
1: Ja.
0: En, nou ja, ik heb dat... Kijk, als jij, zoals jij, 70 platen per jaar maakt... Er zitten er ook wel een mindere tussen, toch?
1: Dat, nou ja, het is ook maar net wat je
0: maar deze vind ik ontzettend leuk.
1: Oh, wat leuk om te horen.
0: Nee, maar dat ben ik serieus. Ja,
1: jij bent altijd heel erg serieus daarin. Dat vind ik wel goed ook.
0: Ja, dan ben ik wel serieus, hè?
1: Ook als het de kutplaat is, zeg je
0: dat. Zullen we even een stukje horen? Vind je dat leuk?
1: Ja, dat is enig.

0: Wordt dat gelogen?
1: Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje.
2: Ah, ja, natuurlijk.
1: Je bent wel bij wat zenders geweest, zeg. Ja. Verdikke me.
2: Ja, voorheen ook nog veel bij Radio Noord-Holland. Ben
1: ook nog. De plaat gaat dus over jouw creditcard. Ja. Ik hoor van mensen, wij hebben een paar keer gegeten, maar jij staat altijd als eerste klaar om te betalen. Ik vind dat toch een mooie eigenschap.
2: Ach, nou ja, goed. Weet je, het is toch fijn als je wat hebt, dat je wat kan delen met mensen.
1: Nee, zeker.
2: Ik zit niet op mijn geld of zo.
1: Nee.
2: Mensen vragen ook wel eens, wat doe je met al je geld? En ik zeg, al je geld? Ik zeg, ik leef gewoon, maar ik heb niet een overdreven luxe leven. Als ik op vakantie ben, hou ik van luxe.
1: Ja.
2: Grote badkamers, grote hotels en lekker alles erop en eraan. Ontbijt, lekker eten, mooi flesje wijn.
1: Ben jij niet aan een nieuwe keuken toe?
2: Ja, die krijg ik.
1: Oh, want ik vind hem wel een beetje armoedig geworden.
2: Ja, die kun je krijgen, een nieuwe keuken.
1: Zit in de soap, in de reality soap?
2: Nou, dat weet ik niet of het erin zit, maar het is in ieder geval wel uitgezocht dat er een andere keuken komt.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja,
1: en een scoop.
2: Ja, en we slaan ook in één keer door een hele muur eruit, zodat ik dat in één grote... Ja, dat wordt wel mooi.
1: Ja?
2: Echt, ja. En toch wel een beetje, toch weer in de barokstijl, dus niet helemaal super modern.
1: En dat past het niet bij de rest natuurlijk.
2: Nee, het is natuurlijk toch een soort kringloopwinkel als je bij mij naar binnen kijkt.
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Kijk, jij kunt niet natuurlijk anoniem iemand binnenlaten. Want als zou je een leuke Spaanse man ontmoeten, waar dan ook, die neem je mee naar huis. En is de gang nog niet binnen, of dan hangen er toch allemaal foto's van Gerrit Joling over?
2: Nou, er hangen in ieder geval 85 gouden platen in de platen. Daar loop je tegenaan.
1: En hoeveel hangen er van jou?
2: Die zijn allemaal van mezelf.
1: Heb jij 85 gouden platen?
2: Ja, dat is best veel.
1: Jezus.
2: En dit denk je, hoe kom je aan dat getal?
1: Ja, kom je eraf.
2: Maar omdat je dat ook wel eens afvraagt. En soms tel je ze ook, want dan weet ik het niet. Ik denk, oh ja, dat kom ik precies uit. En dat is bizar. En het leuke is om te vertellen dat ik binnenkort weer een paar gouden platen mag krijgen.
1: Oh.
2: Maar dat laat ik je wel weten.
1: Ja, dus je moet wel een scoopje geven. Dan heb je over je vriend niks verteld.
2: Nou,
1: dan
2: kan
1: je weer niks vertellen.
2: Ja, scoopje. Ik ga je vertellen. Je weet toch ook dat ik volgend jaar doe ik 3 concerten. 19, 20, 21 februari in Ahoy.
1: Ja, is dat allemaal uitverkocht?
2: Nou... Dat is niet waar, nee. Het is namelijk zo dat we voor de zaterdag en zondag waren uitverkocht. Vrijdag en de zaterdag. En daar komen nu weer, zetten we nog 500 extra stoelen bij.
1: Oh, wat slim.
2: En dat hebben we gedaan met, dat doen ze met speciale dingen. Dat bouwen ze erin, omdat heel veel mensen dan willen komen. Maar voor de zondag hebben we zeker nog kaarten. En dat zou ik ook fantastisch vinden als de mensen het leuk zouden vinden. Want het wordt in mijn geval dan een van de laatste grote solo-shows.
1: Het is ook spontaan overgekomen natuurlijk, dat je dat zei.
2: Niet de mensen denken dat je er gelijk stopt. Denk, stop niet. Ik ga door met zingen. En ik zal best nog eens een show geven in Carré.
1: Maar
2: er komt zoveel voor kijken. Als je daar gewoon. Eerst moet je al kijken. Ja, komt er 17.000 man per avond in? Dan gaat het om het feit. Je licht, je geluid, je podium, je special effects. Want ik wil wel even wat laten zien aan de mensen. Dat het niet zomaar is dat ik van de trap afkom en that's it. Er gaat echt wel wat gebeuren.
1: Oh ja. Hey, even een privévraagje eigenlijk. Omdat het staat nu ook overal. Hoe is het met René?
2: Nou, René, dat wist ik ook al lang dat hij ziek was. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik wil hem ook. Ik weet helemaal niet of je luistert of prom, maar bij deze. Ongelooflijk sterkte wensen.
1: Liefde voor jou, René.
2: Want het is niet niets wat die man heeft.
1: Nee.
2: En ik weet het al anderhalf jaar en het is een gevecht. En ik hoop dat hij, ik hoop door de rust wat hij nu gaat nemen, dat hij een spoedig herstel krijgt. De lieve schat, want dit gunt natuurlijk niemand.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: En als je
1: de oprichter van de toppers, per slotverrekening ook.
2: Samen met Bernard de Leeuw, en die hebben wel wat werk verzet daarin hoor.
1: Ja. Ja, ja.
2: En ik heb er zelf natuurlijk 20 jaar al aan mogen meewerken. Dus het blijft iets bijzonders.
1: Ja,
2: maar even vanaf deze kant van ons allemaal heel sterk.
1: Want artiest zijn is iets heel bijzonders. Wat een goede vriend van mij, die is een beetje op leeftijd natuurlijk. Die is ook rasartiest. Want het segment A-sterren, waar jij dus onder valt. Dan heb je nog de B-sterren, die ook heel goed zijn. Maar je hebt ook een segment van mensen die gewoon op die avonden voor 800 euro...
2: Zeker?
1: Ook een leuke boterham verdienen. Ja, en een vriend van mij doet het ook al 30 jaar. Maar hij heeft toch heel erg vervelend bericht gekregen... dat hij in het ziekenhuis opgenomen werd. En dat hij... één been is moeten amputeren.
2: Oh, dat vind ik
1: wel
2: verhaal.
1: Dat is best wel ingewikkeld met één been op te trekken. Kan natuurlijk wel.
2: Nou ja, dan kan je wel met je verkeerde been uit bed stappen.
1: Nee, dat is natuurlijk wel. Nou, dan moet je ook zeggen dat mijn overgrootvader kwam ook terug met één been uit de oorlog, hè?
2: Oh.
1: Ja, zeker. We zijn nog steeds op zoek naar wie dat been...

0: Hey Eddie, Jeroen Kijkendevecht.
1: Hey, Jeroen Kijkendevecht.
0: Ik had even een vraagje.
1: Ja.
0: Ga je nog iets van ABBA draaien?
1: Nee, dat doe je maar lekker bij Radio 10.
0: Niet?
1: Nee, gaan we niet doen. Hai, hai.
0: Dan zeg

0: fantastisch was dat.
1: Wauw.
0: Mensen kenden Queen.
2: Nou.
0: Met Freddie Mercury. Nou, die heeft ook niet stilgelegen.
2: Nee, maar goed. Dat was wel een van de allerbeste artiesten van de wereld.
0: Jongen, die stem. You don't fool me.
2: Spotjes van mij altijd zo leuk. Maar heel goed gedaan. Want dat vond ik, dat je het vroeg al deed met die zangers en zangeressen.
0: Ja.
2: En daar heb ik je ook vaak complimenten om gegeven. Ja, het is, soms lijkt het altijd wel eens als je het ergens anders hoort afgeraffeld. Maar het is zo'n mooie harmonie.
0: Dat doen wij niet. Dat doen wij ook omdat wij voor Jeroen van Inkel zitten. Die zit na ons. Ja. Meteen ga je zijn stem ook horen.
2: Ook geen kleine jongen.
0: Ook geen kleine. Nou, nee, zeker niet. Het is een van de grotere hier zo.
2: Zeker.
0: Dus hij steekt nu zijn duim op. Tenminste, ik hoop dat zijn duim is. Maar die wil natuurlijk ook verder komen in zijn leven. Begrijp ik heus wel.
2: Ja.
0: Zeg, dit is gelukkig niet de grote promo-show van Gerard geworden. Dat wilden we ook niet natuurlijk, want ik heb je gezegd, als je het doet, gaan we je gezelen.
2: Ja, dat
0: weet je
2: wat
0: het is?
2: Ja, gegezeld worden.
0: Ja, is afschuwelijk nieuws.
2: Dat is vreselijk.
0: Heb je nog een leuk dingetje? Je zegt, dat moeten de mensen even weten, want ik ga nog iets anders doen.
2: Nou ja, iets anders. We zijn druk bezig met de opnames van de Maassinger. Dat wordt weer fantastisch.
0: Ja.
2: En daarbij zijn we natuurlijk aan het draaien. Wat eigenlijk is, ja, zagen we daar tegenop om het derde seizoen Olle Joling te doen. Ja. Maar dat komt toch vanaf januari weer op televisie. En ik ga daarvoor van de week gezellig naar Oostenrijk voor leuke opnames. We gaan nog naar Spanje. We gaan naar Parijs. Ook om het shows te bekijken, omdat ik daar een bepaalde ex misschien bij mij wil hebben in Ahoy.
0: Een ex van jou?
2: Nou,
0: ik dacht dat die naast je zat.
2: Ja, sowieso.
0: Ja, maar Mbino is natuurlijk een ex van je geweest.
2: Ja, ook dat. Ook
0: wat
2: dat.
0: Leuk, waar heb je hem ontmoet?
2: Geen idee meer, dat was in het Wassenbeeldenmuseum.
0: Mbino, geef me tik.
2: Zeg maar, tik
0: ja?
2: Echt, de eerste keer was je met Maria Varano mee.
0: Dat weet je, dat ik bang ben om naar een museum te gaan?
2: Nou, is het echt
0: serieus, ik ben bang dat ze me houden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar leg er wel wat voor museum, voor oudheden museum. Ja.
0: Ik vond het natuurlijk weer heerlijk dat je er was.
2: Nee, ik vond het een eer dat je hier mocht zitten. Ja. Ik wens Irene natuurlijk ook beterschap met haar man. Ja. En ik wens ook René van harte beterschap.
0: Zeker, ik ook.
2: En heel veel kracht de komende tijd. Zeker. En ik wens iedereen geluk en gezondheid. En ik heb genoten hier.
0: Ik ook, schat. We gaan lekker een hapje eten. Blijf wel even zitten. Want het is, als je op de klok kijkt, ja, wat zeg je dan? Ja, dan is het...
2: Een paar diamantjes voor zes.
0: Wacht even hoor. Het is...
3: Het is tijd voor Van Inkel.
0: Met Rinkel, de Kinkel. Daar zijn ze, Jeroen Van Inkel.
4: Bam, ik ben er al.
0: Nou, wat heerlijk. Sta je of zit je, schat?
4: Nee, ik sta niet op voor jou, hè? Dat weet je.
0: Dat weet je. Ja, nou, Gerard is blij dat hij nog kan zitten. Hey, daar ben de show. Het is toch vreselijk? Ja, leuk, hè? Het einde van de show, inderdaad. En hierna, icoon, de man waar ik al decennia tegen opkijk en nooit had gedacht dat ik hem hier, net als mijn zusje, achter het glas zou zien zitten. Maar het is wel zo. Ja.
4: Ik wil jou heel hartelijk danken voor altijd die geweldige aankondigingen die je doet.
0: Ja.
4: Voor mijn show en hoe je mij neerzet als een held en een icoon.
0: Zo zie ik je.
4: Dank daarvoor.
0: Dus, als ik dat niet vind, zeg ik het ook niet.
4: De factuur kan ik alleen deze maken even niet overmaken. Dus dat moet je even... Volgende maand.
0: Ja, dat is helemaal wat anders. Dat deed ik vroeger ook. Dat is geen probleem. Dus dat is geen probleem. Wij kunnen alles tegen elkaar zeggen.
4: Ja. Hey, de Irie tot 10 hebben we straks natuurlijk. En de show duurt tot 9 uur. Dus mijn warme persoonlijkheid krijgt nog meer ruimte.
0: Oh, wat leuk. Ja, en onze grote vriend Jesse is nog steeds eventjes aan de doen.
4: Ja, dus we hebben Yvette erbij zitten.
0: Ach, net als vorige week. Hallo Yvetteje.
5: Hallo.
0: Hoi. Nou ja, die wil ook graag bekend worden. Nou, dan zit je natuurlijk bij Jeroen goed.
4: Nou, als iemand niet bekend wil worden, dan is het al Yvette.
0: Nou, dat is zo. Maar als je met jou werkt, ik noem het altijd werken, in de schaduw van de overwinning.
4: Dat kan
0: nog mooier.
4: Mooi gesproken hoor.
0: In de schaduw van de overwinning.
4: Overwinning.
0: Is toch wel echt schitterend, of niet? Goed, dankjewel Jeroen. Heel veel plezier.
4: Ja, bedankt.
0: Gerard en Mbino, dankjewel dat jullie er waren, jongens.
4: Nee,

0: Love, love. Doei.
1: Doei.
2: Ik betaal, ik betaal, ik betaal het allemaal.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
13: Verdriedubbeltjes. Ik heb een paar lekkere platen klaarstaan. Onder andere Bad Company komt eraan. Ja! En zo is het geworden 6 uur. Prachtig mooie Nederland. Joris Stubenitski, wat gebeurt er in de wereld?
14: Nou Jeroen, je supermarkten zouden een grotere voorraad moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie is. Nu hebben supermarkten en leveranciers vaak zo min mogelijk spullen in hun magazijn liggen om kosten te besparen. Maar onderzoekers zeggen nu dat er dan tijdens een oorlog of cyberaanval mogelijk voedseltekorten ontstaan. Daarom zouden supermarkten een noodvoorraad moeten aanleggen en daarvoor zouden ze een vergoeding moeten krijgen van de overheid, vinden die onderzoekers. Het kabinet gaat niet in gesprek met BBB om steun te zoeken voor de Prinsjesdagplannen. Tijdens de algemene beschouwingen de afgelopen twee dagen probeerde BBB het kabinet weg te sturen vanwege de stikstofplannen. Dan ligt praten met BBB niet voor de hand, vindt premier Jetten.
1: Er waren gisteren zes andere partijen die hebben aangegeven graag die constructieve gesprekken met het kabinet te gaan starten. Die gesprekken worden nu sowieso ingepland. En er staat niks in de weg om ook in de komende weken met de heer Vermeer vervolggesprekken te voeren. Maar het is denk ik op basis van die motie van wantrouwen wel logisch dat we eerst bij die andere zes beginnen.
14: En dat zijn Pro, Ja 21, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. De winnaars van de Nobelprijzen krijgen vanaf dit jaar een hoger geldbedrag. Dat gaat met 88.000 euro omhoog, waardoor een winnaar meer dan 1 miljoen euro krijgt. Het idee is dat de Nobelprijs op die manier zijn waarde behoudt, zegt het Nobelcomité. En na lange tijd zit Joey Veerman weer bij het Nederlands elftal. Hij is door bondscoach Xavi geselecteerd. Ook aanvoerder Virgil van Dijk zit erbij. Givaj Zegiel en Ruben van Bommel maken hun debuut in de selectie. En dat betekent automatisch ook dat er spelers zijn afgevallen, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
15: Het meest opvallende is dan wel Memphis, de all-time topscorer van het Nederlands elftal. Die speelt in Brazilië al een tijdje, die zit er niet meer bij. Wout Weghorst, de andere spits, de pinchhitter, zit er niet meer bij. Ja, dus het is niet zo dat deze bondscoach de hele boel overhoop heeft gegooid en met een compleet nieuwe selectie komt. Dat kan natuurlijk ook niet, want je kunt alleen maar Nederlandse spelers selecteren. Maar er zijn wel wat, er zijn toch wel flink wat accentverschillen. Er zijn wel wat wijzigingen geweest.
14: De komende weken speelt Oranje 4 wedstrijden in de Nations League. De eerste is volgende week donderdag tegen Duitsland. Het weer vanavond droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen en zondag wisselvallig bij ongeveer 22 graden.
13: Dat is mooi bij de ANWB. Vertel, wat gebeurt er op de wegen?
16: Nou, het is nog behoorlijk druk op de wegen richting het zuiden, Jeroen. Zoals op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. De drukte neemt wel af. Er staat nog 230 kilometer file. Ook rond Nijmegen is het nog behoorlijk druk vanwege de afgesloten A73 van Nijmegen naar Venlo. Er zijn werkzaamheden. Op de A50 bijvoorbeeld, van Eindhoven naar Os, heb je tussen Son en Breugel en Eerde een 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dan naar Nijmegen, de A50, richting Os. Dus knop het Grijshoort en Ravenstein, 3 kwartier vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knop het Galder en Tilburg Reeshof, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En ten zuiden van Nijmegen loopt het ook vast op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum heb je een 30 minuten vertraging. En op de N324 bij Nijmegen richting Os, tussen Alverna en Neder-Asselt, doe jij 3 kwartier langer over.
13: Dit weekend zijn de septemberfeesten in Zelhem. Haha, gezellig. Even kijken of het zo direct, gaan we dat even checken, of het daar al gezellig is.

0: in of doneer.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Misschien moet ik volgende week jouw favoriete kroeg even bellen. Om te vragen of het al gezellig is en of het bier klaar staat. Kun je me laten weten via de NPO. Luister, heb het digitale doorgegeven. Like. Carina gaat dit weekend naar de septemberfeesten in Zelhem. Ik zei het al. En we gaan even checken of het bier al koud staat. Et cetera. Al die gezellige dingen.
10: Goedemiddag, mijn eterij, tapperij de Smoks.
9: Hey, dit is Jeroen van Inkel, Radio 2. Is dit de Smoks in Zelhem?
10: Ja.
9: Hey.
10: Ik zal hem even doorgeven, één moment.
9: Ja, geef het even door.
11: Goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag. Jeroen van Inkel, Radio 2. Is dit de Smoks in Zelhem?
11: Ja, dat spreekt u mee.
9: Hey, wat goed. Ik kwam even checken of het al gezellig is bij jullie.
11: Het is altijd gezellig bij ons.
9: Ja?
11: Elk uur van de dag.
9: Hou even de telefoon in de ruimte, dan kan ik even horen, want ik hoor nog niet zoveel.
11: Hoor je nog niet zoveel?
9: Nee. Nou, ik hoor wel mensen praten nu, inderdaad.
11: Heel hard.
9: Ja.
11: Radio 2.
9: Ja.
11: Zeg maar even wat.
9: Kunnen ze misschien even lawaai maken? Ja, ja.
11: Ja, ja.
9: Ja, ik hoor. Dat is supergezellig bij jullie. Hartstikke leuk. Ja. En welk bier beveel je aan voor de klanten?
11: Ik heb Grols, ik heb Grols Weiss, ik heb Texels Wit en ik heb Texels Schumproppen, ik heb Grimberger. Dus we hebben van alles. En hebben we nog speciaal bieren van de plaatselijke brouwerij.
9: Oh, dat is helemaal voor de bakker. Mag ik jullie een heel goed weekend met heel veel leuke klanten wensen?
11: Ja, dankjewel. Dat mag je zeker. En jullie nog een fijne uitzending dan, denk ik.
9: Ja, en veel plezier met de septemberfeesten.
11: Ja, dat komt helemaal goed.
12: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
9: Oké, vrienden en vriendinnen, schouders naar achteren. Borst vooruit. En laat die zuurstof maar naar buiten stromen.

een vrij toverstafje tikt dit moment aan. Laat de boel gevoel mag je helemaal hebben nu. Vrienden, dit is je weekend. Allemaal.

kan bijna niet anders. Afgelopen minuten hebben we zeker 6 plectrums versleten. Met al die heerlijke gitaren. En met die voortkwam uit Free Bad Company. And I just can't get enough. Vrijdagavond moet altijd een beetje een bijzonder verhaal zijn. En alles moet er ook een beetje kloppen. De muziek, de klank. En omdat het vrijdag is, doen we even een plaat die gaat over de zondag. Ja, Marcy, laat je

Geef niet boos te kijken. Dat moet met deze muziek. Morrissey. Serieus en boos kijken. Het was net uit met de Smiths. Zijn soloalbum kwam uit en dit was een track die daar op stond. Every Day is Like a Sunday. Over een toeristenplaatsje in de periode dat er geen toeristen waren en zijn. En daar zat hij dan in een hotel helemaal verlaten van alles en iedereen te wachten op

ongelooflijk, maar er is alweer 71% van het jaar voorbij. Langzaam stevenen wij weer af op de top 2000 en dat soort dingen. Hey, vrijdag 8 september kan meedoen met de show via de NPO. Luister, hebben digitale doorgeefluik. Dit weekend draait de film Simon uit 2004 in heel veel bioscoop. Het is een film waarin we de onlangs overleden acteur Kees Geel leren kennen. Film Simon die won destijds 3 Gouden Kalveren op het Nederlands Filmfestival. En misschien is het een leuk idee om daar naartoe te gaan om nog één keer te genieten van wat een geweldig acteur Kees was. En Lowlands ligt inmiddels al een paar weken achter ons. Een man van 29 moet 2 maanden cel in voor het stelen van maar liefst 29 telefoons op dat festival. Wat deed hij? Hij verstopte de mobieltjes, gewikkeld in aluminiumfolie, tussen 2 lagen kleding. En toen hij gepakt werd, ging hij verhalen op dat hij de telefoons had gevonden. Maar ja, dat geloofde de rechter natuurlijk niet. 29 telefoons. Ik bedoel, ik vind 1 telefoon al intens met alle dingen die alle notificaties die de hele dag overgaan. Ik word er helemaal gestoord van. Ik zit echt te overwegen om een telefoon met maar gewoon 1 functie en alleen te bellen te nemen. Maar nee, tegelijkertijd kan ik het ook niet loslaten. En zit ik toch serieus te overwegen. De iPhone Duo vind ik toch wel spannend, ja. Ja, sorry. En de echte fans herkennen dit lied natuurlijk meteen.

0: afgelopen editie van de Top 2000 stond Gotta Get 'Em All. De theme song van Pokémon van Jason Page. Die stond op plek 167. En deze week was de gekkenhuis bij veel speelgoedwinkels. Omdat Pokémon al 30 jaar bestaat, staan fans heel vroeg in de rij voor speciale kaarten.
1: Al sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als die jongens. Nou ja, we hebben gewoon Messenger niet gespeeld. We hebben genetwerkt.
2: Hoe laat ben je in de rij gaan staan?
3: 2:30.
2: 2:30 vannacht?
3: Vannacht, zeker. Klopt. Ja. We zijn eindelijk eruit. Zo'n lange rij. En we zijn eruit. Dus we mogen wel blij zijn.
0: Ja, dat allemaal voor het lelijke beest, joh. Sommige van die kaarten kunnen wel honderden euro's waard zijn. Zoals die dus, ik had het net over, Pikachu, dat lelijke beest. En je weet waarom je luistert, hè?
4: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Dat, ja.
4: Omdat je dingen wil helen.
0: Helen.
4: Omdat je inzichten wil verkrijgen. Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
0: Allemaal hier kan dat allemaal.

0: Pet Shop Boys. Het chanson wat wij hadden geselecteerd voor vandaag droeg de naam West End Girls. Zo, dat was een nette afkondiging. 6:01. Julius Stubenitski, wat kun je vertellen over wat er in de wereld allemaal gebeurt?
1: Nou, het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Dat gebeurt via de Wereldgezondheidsorganisatie. Het kabinet trekt ook nog eens 6 miljoen uit om Gazanen op andere manieren te helpen. Er komen geen zieke of zwaar gewonde kinderen naar Nederland. Het zou handig zijn om thuis de voorraadkast wat voller te hebben. We hebben nu niet genoeg eten en drinken in huis in het geval van een noodsituatie, zeggen onderzoekers.
2: Op dit moment zien we dat veel mensen eigenlijk nog niet voor 3 dagen voorraad hebben. Dus we geven ook wel het advies om te kijken van, nou ja, kunnen dan bijvoorbeeld supermarkten daar een rol bij spelen? En zouden die mogelijk bepaalde producten op voorraad kunnen houden?
1: Supermarkten zouden hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen, zeggen ze. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor een poging om 4000 kilo coke in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt de doelwit van een grote groep criminelen. Zij schoten een beveiliger dood. En een grote innovatie in New York, want de openbare toiletten krijgen een upgrade. De deur gaat open met een QR-code. Doorspoelen gaat via een sensor en er wordt muziek gedraaid. Maar je moet opschieten, want na 10 minuten hoor je dit.
3: Your use time has expired. The door is opening now.
1: Afknijpen, want je tijd zit erop.
0: De deur gaat open.
1: De deur gaat automatisch open, ja. Dus je moet er op tijd weer uit.
0: Jeetje, wat een apart verhaal zeg. Mm-hmm. En ik zat ook al te denken, je kan ook natuurlijk een muziekje draaien om de mensen ook vanaf te jagen. dat je nog zit te kakken en dat je dit hoort zo.
1: Er komt er iets aan dat...
0: Komt, uit de toilet komt een haai zwemmen. Want die komt wel opstaan. Nou, het was een maar een ideetje.
1: Het weer dan vanavond vrij droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen af en toe zon, wat lichte regen en maximaal 22 graden.
0: Dat is mooi bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen nog?
4: Nou, het is nog behoorlijk druk in de regio Nijmegen. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Op de route zijn daar werkzaamheden. Op de A4 naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt de Nieuwe Meer kost je dat op dit moment 20 minuten extra. Op de A27 van Utrecht naar Breda is het ook nog geduld hebben tussen Lexmond en Werkendam, 25 minuten vertraging. Dan naar Nijmegen, de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Renkum en Ravenstein doe je er een half uur langer over. Dat zijn vooral omrijders omdat de A73 een lang weekend dicht is van Nijmegen naar Venlo. Daardoor loopt het ook vast op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum nu 20 minuten vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Os, tussen Alvena en Neder-Asselt, heb je een half uur extra nodig.
0: Ik vind, Dennis, dat je het goed gedaan hebt.
4: Dankjewel, Jeroen.
0: Je verdient een applausje. En ik start het, mag je zelf zeggen stop als het genoeg is. Dennis?
4: Ja, Jeroen.
0: Ja, is het... Is het voldoende of...
4: Nou ja, ik zet maar een plaatje op. Ja, is goed.
0: Oké, prima. Oké, zo doen we dat met onze favoriete medewerkers. Lekker om je weekend te beginnen. Een beetje applaus. Ja, kom maar. Hey, lekker.

0: Wat weerhoudt jou ervan om in jouw innerlijke slet energy te stappen?
1: NPO Radio 2 Topsong.

0: sommige mensen in de showbiz die doen een zogenaamde parachute deal. Dat als het dan fout gaat, dat je dan gewoon weg mag gaan en een heel groot zak geld meekrijgt. In de creatieve sector van de entertainment is het een prachtig mooie plaat van Bente Parachute. Je mag ook gewoon zeggen parachute, het is helemaal niet erg, maar gewoon in het Nederlands.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Daar gaat hij, dames en heren. Nieuwe editie. En we beginnen natuurlijk op, je raadt het al, het is even wennen, op nummer 10. Ja, spoorsaboteurs. Afgelopen dinsdag lag er op veel plekken in het land lag het treinverkeer plat. Op zo'n 40 plekken was het spoor met buizen, kabels en andere metalen voorwerpen onklaargemaakt.
2: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar. Hè. Dit is niet iets wat per ongeluk qua jongensstreek van we leggen iets op het spoor. Dit is echt bewust het systeem zoals het vandaag functioneert gefrustreerd.
0: Ja, balen, enorm balen voor alle treinreizigers. Maar vooral levensgevaarlijk, ook voor de daders zelf. Onthoud dat, lieve mensen, nummer 9. Huisdierenkwakzalvers. Steeds meer baasjes geven hun hond of kat supplementen tegen bijvoorbeeld stress of tandplak. Maar experts die waarschuwen, veel middeltjes zijn nauwelijks onderzocht. En sommige beloften die kloppen helemaal niet. Een gezond dier met een goede voeding heeft meestal geen supplementen nodig. En overleg altijd even met de dierenarts, dames en heren. Yo. Ja, ik weet, ze zijn duur. Die rekeningen zijn stevig. Nummer 8, busbedrijf Keolis. Sinds een jaar regelt zij het busvervoer in Utrecht. Maar er gaat veel mis. Kampen met personeelstekort en hebben veel problemen met materieel. Vandaag schrijft de Volkskrant dat het bedrijf veel te veel verlies maakt. Dus, allemaal heel leuk. Ik check even uit, hè. Ik ben even weg hier. Hoppa. Ja. Dan nummer 7. Ik was al uitgecheckt. Staatsbosbeheer op nummer 7. Populaire markt bij Kasteel Groeneveld in Baren, die moet vertrekken. Staatsbosbeheer die wil de markt daar niet meer vanwege de wortels van de bomen. Die hebben namelijk meer rust nodig, zo zegt Staatsbosbeheer. Er zijn al duizenden handtekeningen verzameld van mensen die de markt gewoon willen behouden. De bomen is niet om commentaar gevraagd. Nummer 6, Ziggo. Mensen die televisie kijken via Ziggo, als je met de pauzestand zet, dan kon je altijd gewoon lekker doorspoelen. Kan niet meer. Je kan niet meer langer om de reclameblokken heen zonder klanten daar vooraf duidelijk over te informeren. Zijn de mogelijkheden om reclames van commerciële zenders door te spoelen sinds 1 september gewoon gewijzigd? Zo, bom. Geen briefje, niks allemaal. En de klanten zijn uiteraard zich geïrriteerd hierover. Dat komt mooi uit dan. Daar hebben wij de IRI Top 10 voor uitgevonden. Wie er nog meer in staat, dat hoor je zo dadelijk.

0: nog hoe hij eruit zag toen. Zo'n heel botox gezicht had hij. Geen emotie erop waard te nemen.
1: I can't feel my face.
0: Dat was favoriete ster in de vrijdagavondshow. The Weeknd.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: En dan gaan we met nummer 5. De gemeente Zoetermeer. Daar verzorgt een inwoner jarenlang vrijwillig een rotonde met planten en bloemen.
3: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: En nu moet hij ermee stoppen, omdat de gemeente 1250 euro huur per jaar vraagt. Hij zegt dat hij al zo'n 5000 euro per jaar kwijt was aan onderhoud. Inwoner die dat dus vrijwillig deed. Je maakt vrijwillige rotonde mooier en krijgt vervolgens een rekening van de gemeente. Nee, dat is wel, zeg maar, constructief denken aan de jaarbegroting. Dan nummer 4, slecht functionerende powerbanks. Powerbanks, vannacht is een KLM-vliegtuig teruggekeerd naar Schiphol, omdat een powerbank in het toestel tijdens de vlucht in brand vloog. Waarschijnlijk was het zo'n krakkemikkig ding van een van de goedkope website, denk ik. Maar nog irritanter is dat de eigenaar van de powerbank, voormalig KLM-baas Camille Eurlings, was. En die zou toch moeten weten dat de touw en powerbank helemaal verboden is. Die mag je helemaal niet gebruiken tijdens vlucht. Oh, dus trouwens wel. Even goede reminder. Ik moet mijn powerbank even opladen. Hier in de stekker.

Ja, zijn we nog? Ja, we zijn er weer. Jongen. Het hele systeem lag op zijn kont, hoorde je dat? Ik heb het er maar weer snel uitgehaald, die powerbank. Goed, dan door met nummer 3. Zullen we het doen? Oké dan. Nederlandse overheidsorganisaties. Ze willen af van de dwangsom die ze moeten betalen als ze te laat reageren op burgers. Dat is prima. Dan schaffen wij de belasting af. Ja, zullen we het zo afspreken? Nee, de IND wil samen met andere organisaties onderzoeken of die regel helemaal zou kunnen verdwijnen. Nou, misschien moeten ze onderzoeken hoe ze wat sneller hun werk gewoon naar behoren kunnen doen. Doet. Dan heb je dat ook helemaal niet nodig. Dan op nummer 2, de dood. Ja, op nummer 2 in de IND Top 10, de dood. In de week waarin Ben Sanders en Martina Koeman door de dood zijn weggenomen, vinden wij de dood toch wel heel erg irritant. En dan die nummer 1. Mensen die al kilometers van tevoren op de linkerbaan gaan rijden, omdat ze veel later ergens een keer linksaf moeten. Deze, zoals ik ze noem, links-michels, die zouden hun rijbewijs gewoon kwijt moeten krijgen. Raken. Gewoon weg ermee. Hup, leer eens een keer normaal te rijden. Dat waren ze weer. Hoppa. Tot zover de IRI Top 10. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de IRI Top 10.

0: wat een tempo, hè. Lekker, die drums van Stuart Copeland. Die joeg sting lekker op. Die liet hem lekker snel zingen. Zeg, even kijken wat er binnenkomt via de app van de NPO. Luister. Ron en Petra schrijven. Hoi Jeroen, je hebt een avond- en een ochtendprogramma. En nu luisteren we naar jou in de middag. Hè? Huh? Het is hier 12:30 's middag, schrijven ze. Oh, groetjes. Ron en Petra, onderweg van Montreal naar Quebec, Canada. Dat is wel even iets anders als kunt u muziek, vrienden. Straks in Rinkel de Kinkel, een fijne house track en ook het spel Mystery Movie.
1: Ontmoet ons straks weer als we terugkomen met Rinkel de Kinkel.
2: Radio 2. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
20: NPO Radio 2.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
22: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus

0: Het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
2: Direct naar de ANWB. Dennis Mooij, wat gebeurt er nog op de wegen?
3: Ja, er staat nog een kleine 60 kilometer file, Jeroen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er nog steeds een half uur langer over. Tussen Everdingen en Zaltbommel. Er zijn werkzaamheden op die route. A27 van Utrecht naar Breda, een kwartier extra. Tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo voor Malden een kwartier vertraging. Die wordt daar de weg afgeleid. Want de weg is daar een lang weekend dicht vanwege werkzaamheden.
4: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit.

0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nou, misschien, hallo? Als je een beetje verdwaalt in te veel deepfake. Hallo, kom maar terug. Kom maar terug. Ja, hier moet je zijn. Ik zeg...
7: Welcome to the real world.
8: Rinkel de Kinkel.

Thank you. Apollo 440. Dat was een fijn begin. Moet je even op adem komen? Of kan het? Dan kunnen we gewoon wel door. Nou, lijkt me toch wel. Jong van geest. Dat

0: waar het om gaat. Ook al zijn je ledematen een klein beetje stram. Of heb je enorm gesport waardoor je gewoon spierpijn hebt. Lekker mee bewegen op de muziek. Doe dat, het houdt je soepel.
1: Rinkel, de kinkel, rinkel, de kinkel.
0: 18 september, vrienden, doe mee met de show via de NPO Luisterapp.
1: Vrijdagavond, weekend is hier.
0: Digitale doorgeeflijn kun je ervoor gebruiken. Laat even weten wat je aan het doen bent. We zitten er sinds vorige week tot 9 uur. We hebben nog een leuke mix straks in het volgende uur. En natuurlijk mijn warme persoonlijkheid die er altijd wel bij is. Het is allemaal, kost je allemaal niks, hè? Dat is helemaal gratis. Nee. En dan Frans Bauer. Ongelooflijk fijne vent. Zit nu 40 jaar in het vak en dat wilde hij dus groots vieren. Zo staat hij in 2027 twee keer in Ahoy. En heeft hij zijn grootste hit, heb je even voor mij in een nieuwe jasje gestoken. Daarvoor werkt hij samen met Billy Dans en Afro Bos.

0: Gezellig, een leuke anekdote. Had weinig geschild of het liedje was eigenlijk nooit uitgebracht door Frans Bauer. Dat was in eerste instantie niet voor hem bedoeld. Ik mocht het hebben als Jody Bernal het niet wilde. Mijn favoriet van Heb Jij Voor Mij is toch... Nou, ja, dan kom ik toch bij deze versie uit.
1: Heb je even voor mij? Heb je even voor mij?
0: Ja, het good old Mick, hè, natuurlijk. Lekker vrij de hele dag. Het weekend is officieel van start. Je kan dansen, chansen.
2: Dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feestje.
3: Dit is NBO.

0: Robert Lewis. Hoort u mij? Oh, Joey hoort het niet. Joey is tegenwoordig hardhorend, schaduwstreep doof. Dus kan ook niet meer optreden, die arme ziel.
1: Ja, ja.
0: Heeft de speakers nog even lekker hard aangezet tijdens The Power of Love, omdat het zo'n lekkere dynamische plaat is en blijft. Maar wij moeten daar natuurlijk mee oppassen met ons gehoor. En eigenlijk moet iedereen daar natuurlijk mee oppassen. Maar boven een bepaalde leeftijd gaat het toch wel eens wat sterker achteruit. En, nou ja, zo'n verhaal over Huey Lewis, ik vind dat dan toch beangstigend. Dat hij gewoon dus niet meer kan optreden, omdat hij gewoon niks meer hoort. Maar oké, dus even kijken wat er allemaal binnen is gekomen via het digitale doorgeefluik. Harry zegt, goedenavond Jeroen. Helemaal eens met wat je net zei in de Indy Top 10 over mensen die onnodig links rijden. Dankjewel Harry, daarvoor. Ja, die stond inderdaad de notering in. Mensen die al kilometers van tevoren al links gaan rijden, omdat ze een heel stuk verder ergens linksaf moeten. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Dan krijg je natuurlijk ook een situatie dat mensen ze dan uiteindelijk maar rechts in gaan halen. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Dus ja. Dankjewel Harry. Donna zegt, 2 weken veel te veel gewerkt. Nu met een witte wijn op de bank liggen en Rinkel de Kinkel luisteren. En Donna heeft heel goed gezelschap. Een speciale dier, haar poes. En Martijn, die zegt vrijdag, dus lekker dansen, Jeroen. Nou, het dansen, daar kom ik straks nog even op terug. In het volgende uur, we zijn er tot 9 uur tegenwoordig, heb ik een waanzinnige set met 3 platen. Daar kun je, als het goed is, non-stop, kun je daar gewoon lekker op dansen. Er zitten een paar hele goede dansklassiekers tussen. En zo direct krijg je er nog één voor je kiezen. Eerst.

0: geruchten.
1: He's the one I'm leaving you for.
0: Geruchten. Geruchten en geruchten. Daar moet je eigenlijk helemaal niet naar luisteren. Maar tegenwoordig is het natuurlijk een enorm verdienmodel. Geruchten. Ik bedoel, allemaal programma's waarin dat besproken wordt natuurlijk. Are you ready for the weekend? Het gaat altijd over geruchten. En dan onderbreken we deze uitzending voor het volgende.
2: Послание господину Путину.
3: Dit is een speciaal bericht voor meneer Poetin. Wij willen u graag iets aanbieden uit ons land, zodat u misschien iets meer liefde in uw hart zal vinden. Wij noemen dit een pilletje.
2: Tabletka.
3: Ook wel genaamd ecstasy. Probeer het eens en stop met oorlog voeren.
2: Прекратите войну.
3: Knuffel wat meer, geef de wereld heel veel liefde en vooral vrijheid.
4: You'll like it a lot. And you'll learn something about men and women, the way they're supposed to be. Caring for each other, being happy with each other, being good to each other. That's what we call love.
3: Het leven is als een omgeslepen diamant. Er zit heel veel in, maar je moet er wel hard voor werken om het te laten schitteren.
0: L-O-V-E, het belangrijkste. Laten we wat liefde proberen te stoppen in het hart van Poetin. Als daar een zak ecstasy voor nodig is, so be it. Geen probleem. En natuurlijk moeten we onze vrienden in Oekraïne een hart onder de riem steken, want ze hebben het daar zeer zwaar, ze hebben het daar moeilijk. Twee gasten die daar vandaan komen, Arthur Krivenko en Vitali Batish Limarenko. Een duo wat techno maakt, die komen daar vandaan uit Oekraïne. Die hebben een prachtige track gemaakt, Return to Oz.

0: geslepen diamant. Er zit heel veel in, maar je moet er wel hard voor werken om het te laten schitteren.
1: L-O-V-E, het belangrijkste. Laten we wat liefde proberen te stoppen in het hart van Poetin als daar een zak ecstasy voor nodig is. So be it. Geen probleem. En natuurlijk moeten we onze vrienden in Oekraïne een hart onder de riem steken, want ze hebben het daar zeer zwaar, ze hebben het daar moeilijk. Twee gasten die daar vandaan komen, Arthur Krivenko en Vitaly Batish Limarenko. Een duo wat techno maakt, die komen daar vandaan uit Oekraïne.

0: de Rinkel de Kinkel Show. Die herkennen dit wel, want ik ben fan natuurlijk van deze gasten. Art Bad. En een beetje bij zitten klooien, dan krijg je dit.
1: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Mario die app nog lekker hoor. Henry schrijft lekker dit. En Mike laat weten, heerlijk nummer. Lekkere remix. Ja, ik had er even zelf een kleine remix van gemaakt. Om ietsje meer af te stemmen op de radio, lieve mensen. En heel in de geest van de AWB. Gebeurt er nog iets op de weg wat te vermelden is?
2: Ja, het is wel noemenswaardig nog. Ja, er staan nog een paar lange files. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel nog 15 kilometer file. 20 minuten vertraging daar. De A6 Lelystad-Emmeloord is helemaal dicht bij de Ketelbrug door politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt het beste de omleidingsroute U18 aanhouden. Verder nog een lange file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, nog een kwartier vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat ook nog vast bij Malden, want daar is de weg het hele weekend afgesloten. Sta je ook nog 20 minuten door in de file. En door die afsluiting is het ook extra druk op de N324 van Nijmegen naar Os bij Graven. Daar ook 20 minuten extra reistijd.
0: Hey, dankjewel, Helene.
2: Jo.
0: Het is tijd om even interactie te doen, gezamenlijk. In het radioprogramma vinden we het leuk om hier te doen. De Rinkel de Rinkel vrijdagavond editie. Tijd voor de Mystery Movie. Je hoort een fragment van een film. En als je weet uit welke film het komt, kun je meteen bellen. 0800-1122. Kom je direct bij ons in de uitzending. Arno Kantelberg is uitgesloten van deel. En je hebt zijn nummer, hè? Ben je in de database?
3: Ja, zeker. Ja. Hij staat op de zwarte lijst bovenaan.
0: Sorry, Arno. Arno, je bent een aardig vet. Maar je hebt al 8 zonnebrillen, dus ja. En dit is de opgave voor vandaag.
4: Wij zijn Riley's emoties. Yeah! Dit zijn Riley's herinneringen. En de meeste zijn plezierig. Wat heb je gedaan? Verdriet?
5: Ze deed iets met die herinnering. Komt het weer goed plezier?
0: Oeh, ja, het is dus duidelijk een animatiefilm. Dus dan heb je dat ook even meegekregen. Uit welke film dat fragment? De Engelse en de Nederlandse titel keuren we allebei goed. 0800-1122. Het gaat om die Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Het officiële ding. Een fucking bril die iedereen wil. En waarin Doorn met de KWF-wijk. Ik ben zeker 2 mensen tegengekomen die de bril ook ophalen. Dus dat was hartstikke geil. Goedenavond, met wie?
6: Met Cathy.
0: Cathy?
6: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Kitty. Hallo, daar.
6: Hallo.
0: Wat was je aan het doen?
6: Ik heb net mijn dochter afgezet op een kamp.
0: Oh jee. Ja, dat klinkt wel heel dramatisch. Wat is het voor kamp?
6: Een reddingszwemming, zwemmenkamp.
0: Oh, wauw. Gaat zij dat leren?
6: Heeft ze al.
0: Oh, dat heeft ze al geleerd.
6: Ze heeft vorig jaar al diploma behaald, ja.
0: Oh, wauw, dat is goed. Dat is volgens mij reddend zwemmen, dat is wel een opgave. Dan moet je volgens mij in ieder geval je C-diploma hebben, volgens mij, toch?
6: Ja, die heeft ze al behaald.
0: Oké. Okay.
6: Nu redding zwemmen, dus ze wordt een nieuwe Baywatch.
0: Heb je al een kek bikini-pakje uitgekozen voor haar?
6: Oh, daar heeft ze al een hele collectie van.
0: Oké dan. Hey, weet je uit welke film dat kwam, dat wat je net hoorde?
6: Jazeker.
0: Vertel.
6: Inside Out.
0: Inside Out. Zo, jeetje. Gefeliciteerd. Hoe kan het nou dat jij dat weet?
6: Ja, goed hè?
0: Ja.
6: Ja, dat krijg je als je kinderen hebt.
0: Ja. Oh ja, dat sommige films die zie je 100 keer. En dan keer ze van voren en achteren. Ondersteboven.
6: Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het echt een hele leuke film.
0: Ja,
6: voor alle kinderen. Ze moeten het allemaal kijken.
0: Wat vond je er zo leuk aan de film?
6: Nou, dat er verschillende emoties weergegeven wordt. Dus dat de kinderen ook herkennen van, oh ja, zo, als ik me verdrietig voel of als ik blij ben, wat dat goed dan met je doet. Dus dat vind ik echt heel leuk voor de kinderen.
0: Er zit een zekere educatieve waarde in de film.
6: Absoluut.
0: Hey,
6: ja.
0: Kitty, ik ga je verwennen. En als je de tekst kent, dan mag je gerust met ons meedoen. Geen probleem. Jij krijgt voor ons de Rinkel, de Kinkel. Ja, ik hoorde iets wat leek op Eyecatcher. Dus heel goed. Wees een fijn weekend, hè?
6: Dankjewel.
0: Ja, see you. Ah, meteen even, we hadden het al hier over Mick Jagger.

krekelgeluiden. Oh, wacht even, die heb ik niet. Geen krekelgeluiden, maar even kleine stilte. Even op adem komen na Republica. Want het is best een dynamische plaat. Ik hoop dat hij het leuk vond. Hij is met veel zorg en passie voor je uitgekozen. En ik had nog wel een korte vraag. Hoe gaat het nou?

0: voelt het nou? Nog 97 dagen en dan is het alweer kerstmis. Time flies when you're having fun. En een aandoenlijk bericht van Omroep Flevoland. De 10-jarige Wout uit Rutte die verruilt zijn bed de komende maanden voor de tent in de achtertuin. Tot en met 1 december slaapt hij buiten om zijn zieke oma te helpen. Want zij heeft Parkinson.
1: De verbindingen tussen haar brein en haar spieren die worden met de jaren die worden slechter.
2: En wat merk je daarvan?
1: Dat haar handen gaan trillen en ze zich minder slecht soms met mij kan knuffelen.
0: Mooi dat Wouter, hij wil op deze manier geld ophalen. En dat zijn er in totaal dus 75 nachten buiten in de tent. Nou Wout, heel veel succes met wat je daar doet voor je omie. En even naar de plannen van de politiek. Een bosje bloemen. Of een plant die kan vanaf 2028 kan die duurder worden. Yo, ik hoor het gewoon veel te veel de laatste tijd. Het wordt duurder. Het kabinet wil de BTW verhogen van 9% naar 21% op de bloemen. Maar wat vindt de Nederlander die af en toe een bosje bloemen koopt daarvan eigenlijk?
3: Ik heb altijd graag bloemen. Dus als het zo omhoog gaat, wordt dat toch minder.
4: Misschien iets minder vaak een bosje bloemen kopen.
5: Ondanks dat het heel mooi is. Maar als student is het al niet echt te betaalbaar.
0: Je kan natuurlijk even wat langer sparen en namaakbloemen nemen. Die heb ik ook in mijn kantoor staan. Ziet geen verschil. Je moet er wel alleen af.

gaat natuurlijk niks boven echte bloemen. Die echte geurende stengels met hun prachtige kleuren. En ik neem je even mee terug naar 1985. Een soort collectief, een gezelschap onder de Mike and the Mechanics. Die brachten verschillende platen.

pech heb ik. Wat een pech. De salaris achteruit gegaan. De boodschappen worden duurder. Mijn vriendin heeft het uitgemaakt. Wat zou ik eigenlijk nodig hebben? Nou, dat wordt

één belangrijk ding wat je de komende dagen even moet onthouden. Je bent lekker vrij de hele dag. Morgen ook nog en overmorgen ook. Het zijn ook de dagen dat Rinkel de Kikkel uitzendt. Morgen van 9 tot 12. Bij de Sean. En ik wil even meenemen naar de wereld van een man afkomstig uit L.A. Beck heet hij. Beck David Campbell. Hij heeft een nieuw album uit. Het heet Ride Lonesome. En daarop staat een zeer prachtig nummer. Wat ik nu graag even met je wilde delen. Prachtig mooie vocalen. Dit is Beck. Een disappearing act.

0: Miles Smith, nice to meet you. Dat zijn de deunen, dames en heren. Straks nog een extra uurtje Rinkel de Kinkel. We luiden het weekend in. Onder andere met achter de draaidames DJ Thomas Robson. Hij heeft drie zeer dansbare deunen voor ons geselecteerd.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: neer.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: 18 plus. Speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000. Potverdikkeme.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
12: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
11: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, even kijken of ik nog batterijen heb. Maar even verkeer. ANWB, daar zit Helene de Geest. Goedenavond, Helene.
14: Goedenavond. Ja, nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Maar vooral veel oponthoud op de N62 Borselen-Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel. Net voorbij de tunnel staat een auto met pech. Daardoor hebben ze de tunnel even dichtgegooid. De vertraging is ruim een uur.
13: Helene, je bent zeer bekend op de streamingkanalen.
14: Ja, zeker.
13: En je hebt altijd leuke tips eventueel voor onze luisteraars. Iets om te kijken. Wat zou je ze willen tippen dit weekend?
14: Ja, ik zit zelf weer helemaal in Fouda. Daar is nu net de vijfde.
13: Seizoen, ja.
14: Ja, het nieuwe seizoen. En het is echt weer heel erg goed. Dus dat kan ik iedereen aanbevelen.
13: Fouda, oké. Okay.
14: Fouda, ja.
13: Hey, dankjewel weer. En ik spreek je later.
14: Joep.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oprechte excuses, het is hier gewoon erg leuk op de vrijdagavond. Ja.
2: The following program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
3: Rinkel de Kinkel.
1: Hey, goedenavond.
4: Tim en Farah.
1: Yeehaw.

0: voorzichtig zijn met wat je tegenwoordig roept. Maar deze gast kwam uit Australië. Dat was Temper City en Self Aware, dames en heren. September 2026. Je kan meedoen met de show via de NPO Luisterapp. Het digitale doorgeefluik. En Annemarie die heeft gereageerd op de nieuwe plaat van Beck die ik net draaide. Wauw, wat gaaf, zegt ze. Dit moet een topsong worden. Groetje Annemarie. Ja, Annemarie. Ik vind het een mooi idee wat je daar oppert. Zeker. En misschien dat we collega's kunnen enthousiasmeren. Want het is inderdaad, je moet eigenlijk het hele album even luisteren, Annemarie. Het is alleen maar heerlijke liedjes die erop staan. Els die zegt, we gaan in oktober naar Paul Garrick in Luxor, Rotterdam. Geweldig goede zanger, zeker Els. Ik ben groot fan van hem. Hammond orgelspeler. We zijn al eerder geweest. Wat een goede stem heeft hij nog. Ja, die Paul Garrick die zingt de sterren van de hemel. Trouwens, we draaiden eerder Mike and the Mechanics met All I Need is a Miracle. Dat wordt overigens niet gezongen door Paul Garrick. Maar er waren andere nummers van Mike and the Mechanics waarbij hij wel de microfoon beroerde met zijn stem. En je kent John Williams natuurlijk als tv-presentator. Of de componist. John Williams, de bekende soundtrackmaker die dit soort tunes maakte. Ik vind het knap hoor. Ik zit meteen helemaal in de sfeer. Dit is Battlestar Galactica. Prachtig. De originele serie. Meteen spannend. Ja, dat is wel leuk, maar die John Williams, die bedoelen wij niet. We bedoelen de tv-presentator. Onder andere van Help, mijn man is klusser. Nou, maar ook als de camera's uitstaan, is hij ontzettend goed bezig. Dat vertelde u vanmorgen bij Goedemorgen Nederland. In Gouda heeft hij een koffiebar geopend met een heel sympathiek format. Hij helpt mensen aan het werk.
1: Het is een café, een bar waar vluchtelingen en mensen die met afstand op de arbeidsmarkt helpen terug in de maatschappij aan het werk. Dat doen we via een koffiebar. En eigenlijk is het een school. Het is in de vorm van een koffiebar.
0: In de vorm van een koffiebar doet mij er even aan herinneren. Ik moet even een slokje nemen, sorry. Ik zit de hele avond aan de koffie. Ik ga steeds sneller praten, denk ik. Maar het is zo lekker, ik kan het niet laten staan. Nou goed, het project van John Williams. Voor het project worden mensen uit AZC's gevraagd. En naast barista's kunnen ze ook opgeleid worden voor andere beroepen.
1: Loodgieter, elektricien, ja. Timmerman, schilder. Dus dit zijn mensen, dus beroepen die we nodig hebben op dit moment. Dus
2: Niet door AI worden overgenomen, zeg maar.
1: Nou, inderdaad. Want je kent de uitspraak wel, ze pakken onze huizen van onze kinderen af. Nee, deze mensen gaan de huizen van je kinderen bouwen.
0: Hey, zo is het. Dankjewel, John Williams, voor je geweldig sociale gedrag van deze mensen.

0: Is that what you're doing in your bed? You should be dancing party. Anno 2026, weliswaar een remix. Nog steeds overeind blijft. Dankjewel Thomas Robson voor deze 3-4 tracks. En ook Nina heeft vastgelaten horen via de app van de NPO. Zegt, geweldige mix. Dankjewel Nina. Jeroen zat al te wachten op de mix, schrijft hij. En allemaal bedankt voor de berichtjes erover. Ik heb een verhaal voor je over geld. Altijd leuk om over te lullen. Geld. Veel geld. Begon als goede daad bij een betrokken vader. Amerikaanse Dave. Het is een zoontje van 9. En om wat meer kijkers te trekken voor zijn Minecraft-video's op YouTube... ging hij hem even helpen, maar dat liep compleet uit de hand. Want daddy lette even niet op, de vader. En Mike kocht voor meer dan 100.000 euro aan promotieadvertenties... via de zakelijke creditcard van zijn vader. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik heb een limiet op mijn creditcard... van, ik geloof, 1.000 euro. Misschien 2. Maar 100.000, dat zit er niet in. Maar waarschijnlijk heeft hij een succesvol bedrijf. Dan had hij veel centjes. Maar er is wel slecht nieuws voor daddy. Hij verliest nu mogelijk zijn baan door de actie van zijn zoon. En ik weet niet of hij nu een beetje populair is op Minecraft. Dat weet het verhaal, zegt het niet. Oh, hoort toch eens even dit. Oh. Deze muziek hoort natuurlijk bij Star Trek. De bekende serie die ooit in de jaren 60 begon. Deze maand is het dus 60 jaar geleden dat die van start ging. Volgens de AD sneed de serie omstreden onderwerpen aan en doorbrak taboes. Thema's als racisme, oorlog, diversiteit, die werden allemaal behandeld. En dat was eigenlijk best wel mooi dat het toen ging. Star Trek voorspelde opvallend veel moderne technologie. Ik zat van de week nog een oude aflevering te kijken. Toen hadden ze ineens een papier wat uit een apparaat kwam. De fax. Tablets gebruikten ze natuurlijk. Videobellen. En ook een computer die je aan kon spreken. Waar je mee kon praten. En die dan jou ging helpen. En het meest bijzondere, de serie keek vooral hoopvol naar de toekomst. Echt van... Er komt wat aan en dat is prachtig en dat is mooi. En dan zullen we alle rassen bij elkaar in een heel groot ruimteschip de ruimte gaan verkennen. En dan werken we goed samen en we gaan goed om met elkaar. Ja, dat was Star Trek, dames en heren.
1: Space, the final frontier. These are the voyages of the USS Wrinkle to Kinkle. Ja. Excuse me, ja. That is not correct.
0: Nee, niet echt.
1: Why are we in the USS Wrinkle to Kinkle?
0: Ja.
1: It should be the Enterprise.
0: I know.
1: And what is your name, my son?
0: Jeroen van Inkel ben ik dus.
1: Jeroen van Inkel.
0: Yes.
1: Well, you look like a very scary alien.
0: Now, thank
1: Can
0: you.
1: Can I finish my opening statement?
0: Yes, go ahead, James.
1: To boldly go where no DJ has gone before.
0: What? Check it out.
1: Excuse me.
0: Yeah.
1: Also not correct.
0: Nay.
1: I'm getting sick and tired of this situation. Mr. Spock.
2: Yes, Captain.
1: Do you know this guy?
2: It seems he is a very notorious DJ in the country of the Netherlands.
1: The Netherlands?
2: That is affirmative.
1: That is a very dangerous place because of all the coffee shops.
2: We should beam him back to Radio 2, where his studio is based.
1: Okay. All stations to red alert and play some goddamn music.
3: NPO Radio 2.
4: Er is maar één. NPO.

terug naar die plaats in Amerika waar hardwerkende timmerlieden, loodgieters en elektriciërs voor de kost werken, dag in dag uit. En in die wereld, ja, die wereld beschrijft Bruce Springsteen. En dan vooral de liefde. De liefde die hij in zijn leven kende en om zich heen zag.

vrienden, dat was een emotioneel moment. Toen Little Steven afscheid nam van de E Street Band, Steve Van Zandt. Toen schreef Bruce speciale nummer daarvoor. Dat hoorde je zojuist. Bobby Jean. Later kwam hij natuurlijk weer terug na een paar jaar. Steve Van Zandt. Dus, maar het nummer was natuurlijk wel geschreven. Het was een heel raar, bizar verhaal. Er is een meisje, een Française, Melissa. En die heeft ontdekt dat haar gezicht op lichamen van onbekende mensen getatoeëerd staat. Haar gezicht. Deze Melissa is zeker geen beroemdheid. Haar foto's bleken zonder haar medeweten op allerlei platformen beland te zijn, zoals Pinterest. En zo liep ze in de kijker bij tatoeëerders die het sociale netwerk en andere middelen gebruiken om inspiratie op te doen. Lees jatten, stelen. Door de jaren heen ontdekte Melissa wel 20 verschillende tatoeages van zichzelf op Instagram. En wie weet hoeveel er nog rondlopen. Ik kan het niet laten zien op de radio, maar ik heb de tatoeages en de foto's van haar gezien. Van deze Melissa. Ja, echt. Twee druppels water. Ze hebben gewoon echt haar gezicht overgenomen. Het lijkt me heel bizar dat je eigen gezicht getatoeëerd zit op het lichaam van iemand anders. En helemaal als je dan zo iemand helemaal niet cool vindt. Of niet leuk. Of, nou ja, anyway. Het lijkt me echt niet ideaal. En dan is er nog nieuws van de fans van dit duo.

bijzondere show. Vol ludieke momenten. Nederlandse artiesten brengen de legendarische Bassie en Adriaan hits. Een lekkere nostalgische avond. Wie? Nostalgische avond. Waarbij je weer helemaal even kind kunt voelen. Moet je wel je best doen, want het wordt natuurlijk niet door Bassie en Adriaan zelf gezongen. Maar aan het hele concept was blijkbaar veel behoefte. Want de website van de voorverkoop die liep helemaal vast. En er is een extra Ahoy-concert gepland. 22 en 23 april 2027. Wat dat betreft is het natuurlijk wel leuk dat ze zoiets doen. Het is gewoon een gat in de markt. Nou, ik hoop niet dat het een teleurstelling wordt. Ik vind wel eigenlijk dat Dewey Bob moet gewoon Hallo Vriendjes zingen. Het thema uit Bas in Adria. Hallo Vriendjes en Hallo Vriendinnetjes. Goedenavond, NPO Radio 2. Neem met je mee. Doe

dat tegen je zegt, dan heb je daar vermoedelijk geen bezwaar tegen. Ik niet in ieder geval. Be the one. Sure, no problem. Klaas van Kruisten. Zometeen op de radio, inclusief een lichtshow die hij al heeft aangezet. Hij baat de hele studio altijd helemaal om. Hangt in een harnas aan het plafond en zo. Ja, fijn. Moet maar gewoon luisteren. Dan hoor je dat vanzelf uit. Hij staat nu heel hard te lachen. Dus. Oké, Rinkel de Kikkel, vrienden. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
13: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
12: Met die stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen, die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de

0: verleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker, dankjewel. Er is zowaar verkeersinformatie op deze avond. En Helene Geest bij de ANWB weet waar het stilstaat.
2: Ja, zeker. Een lange file staat er nog op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen de brug bij Gorkum en Hank 5 kilometer en ruim 20 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht.
1: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor Alles kan op vrijdag. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je. En het leuke is, dat hele eerste uur hebben we ingeruimd voor jou. Ik rol hem zo de studio in. De NPO Radio 2 jukebox met, eigenlijk hebben we hem gehackt, want hij is bijna gratis. Maar we hebben symbolische muntjes die je erin moet mikken. En de vraag is heel simpel. Met welk plaatje, met welke muziek wil jij het weekend in? Laat het weten via de NPO Luisterapp.
3: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
12: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: speciaal voor Janine. Als moeder van een paar schatten van jongens weet ik dat het niet zo is. Ze huilen heus wel. Maar even serieus, deze gaat al heel lang met me mee en ik hoor hem zo graag. The Cure and Boys Don't Cry. Nou, deze is dus voor jou. En tegen iedereen zeg ik goedenavond allemaal. Wat leuk dat je er bent.
1: Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, we zijn er weer. En we zijn er tot 12 uur met een extra uurtje. Dus als je dat nog niet hebt meegekregen. Maar vanaf vorige week zijn we tussen 9 en 12 te beluisteren op de vrijdagavond. En we hebben iets nieuws aangeschaft. Nou ja, eigenlijk iets ouds. Het is een soort mooie jukebox waar we wat draadjes uit hebben laten lopen die verbonden zijn met onze database.
1: De NPO Radio 2 Jukebox.
0: Dat is hem inderdaad.
1: Met welke plaat wil jij het weekend in?
0: Ja, zo simpel is het. Die vraag stel ik aan iedereen die ik aan de lijn krijg. Dus ook aan Frans, goedenavond. Oh, sorry, Frans, goedenavond.
3: Goedenavond, Klaas.
0: Ja, ik had je even dichtstaan. Heb je weekend? Laat ik dat eerst even vragen.
3: Ik heb altijd weekend.
0: Oké.
3: Okay. Als je gepensioneerd bent, dan heb je altijd weekend.
0: Ja, dat is wel waar, ja. En beleef je het ook zo? Of is het door de week toch wel door de week en weekend?
3: Ik bleef inderdaad weekend de weekend en door de week.
0: Toch wel, ja. Dus ja. We kunnen officieel zeggen, je gaat het weekend inluiden. Met welke plaat wil je dat?
3: Er is maar één plaat waar ik erbij in wil luiden. En dat is Joy van de Ree.
0: Nou, dat is wel een hele fijne, hoor.
3: Yo!

0: of the Kunst, Suzanne. En die is gedraaid voor Dennis. Goedenavond, Studio Iets Nederlandstaligs uit vervlogen tijd. Doe mij VOF de Kunst met Suzanne bijvoorbeeld. Nou, bij deze gedraaid. Had ik al goedenavond Antoinette gezegd eigenlijk?
1: Nee, nog niet.
0: Ik heb je helemaal niet gehoord.
1: Nee.
0: Nou, hallo.
1: Hallo, hou ik eens mijn mond dus weer niet goed.
0: Ja, nee, we zijn ook zo hard aan het werk natuurlijk... om alle verzoekjes in goede banen te leiden en te kijken.
1: Er ligt echt al een hele rij met muntjes klaar.
0: Ja, dat wordt zo'n verstopping als je die oppast. Toby, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, voor jou moest ik ook wel even te graven in die jukebox. Zou die hem hebben? Zou die hem hebben? Want het is niet een alledaagse track die je hebt aangevraagd.
2: Nee, hè?
0: Nee. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Nou, ik vind het wel leuk om een beetje obscure plaatjes aan te vragen.
0: Ja, ja. Maar hij zelf is niet heel obscuur. Hij is heel bekend.
2: Nee. Nee, ja, het is gewoon een ja, ik had ook gezegd gitaren, of nee, snarenkunstenaar.
0: Ja, echt een snarenkunstenaar. Joe Satriani hebben we het over. Waar heb jij hem door leren kennen of van leren kennen?
2: Ja, door een vroegere kamergenoot. Die zei van, als je van gitaarmuziek houdt, dan heb ik wel iets voor je. En dat is, in 88 is dat plantje, een zaadje geplant.
0: Ja.
2: En uitgegroeid tot een groot fan van deze man.
0: Ja, ja, tot een mooie boom. En je dacht, nou, ik ga het toch eens proberen. Ik mik er een muntje in, kijken of die gaat draaien.
2: Ja,
0: Nou, het ging allemaal niet vanzelf, kan ik je melden. Maar ik heb wat gevonden, hoor. De plaat die jij graag wilde, die heet If I Could Fly. Hè, en het is een bijzondere.
2: Ja, ik word er altijd heel blij van.
0: Ja, en het is er ook nog eentje in de categorie geen stem, maar alleen maar gitaar, hè?
2: Ja, instrumentaal, inderdaad, ja.
0: We gaan er
2: ja,
0: lekker
2: heel tof dat jullie me gaan draaien.
0: Ja, we gaan er lekker van genieten. If I Could Fly heet het, dit is Joe Satriani. En geniet ook echt eventjes, want zo vaak gebeurt het niet dat we alleen maar gitaar op de radio laten horen.
2: Echt heel tof.
0: Alsjeblieft.
2: Joe.

0: Hoppakee, weer een muntje erin. Deze keer door Timothy. Doe een muntje in de jukebox voor Ella Langley. En Choosing Texas. Echt heerlijk, dat lomen. Dat past ook helemaal bij die vrijdagavond. Dus dank je wel daarvoor. En daarvoor dus die Joe Satriani, If I Could Fly. Heerlijk. Gitaar, instrumentaal. En eentje die blijkbaar Coldplay niet gaat vergeten. Want Chris stuurde een audio-appje door. Luister maar even.
1: Hey, goedenavond Klaas, met Chris uit Tilburg. Wat goed dat je Joe Satriani draait met If I Could Fly. De mannen van Coldplay die gaan deze plaat nooit meer vergeten. Want ze zijn door Satriani ooit aangeklaagd voor het liedje Viva La Vida, dat te veel leek op If I Could Fly. Heeft ze een hoop geld gekost.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze er alsnog niet armer van zijn geworden. Maar ja, zo gaat dat soms, hè. Dat liedjes op elkaar lijken. Het gebeurt best wel vaak dat we dat tegenkomen. Ik ben er ook wel weer blij mee, want uiteindelijk is het ook wel weer een soort ode en kan je staan op de schouders van anderen. Zo moet je het ook maar zien. Wendy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat ga je doen dit weekend?
2: Nou, ik zit eigenlijk eerlijk gezegd momenteel ziek thuis.
0: Oh, hè.
2: Dus, ik had wel andere plannen.
0: Ik heb wel de indruk dat er weer een virus rondgaat. Want ik hoor meer mensen die een beetje in de slappe was zitten.
2: Ja, ja, zeker.
0: Is het zo'n ziek zijn waarvan je denkt, nou, morgen wordt het gewoon Netflix op de bank, ga ik er ook van genieten?
2: Nou ja, het is zo ziek zijn van ik heb overal trek in, maar niks blijft zitten, zeg maar.
0: Oké, we hebben genoeg beeld, dank je. Nou, dan extra blij dat ik een plaat voor je kan draaien om toch een beetje dat weekend in te luiden. Je hebt er wel eentje gekozen waarvan ik denk, zo, daar zit ook wel wat gewicht in, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hoe komt dat? Waarom deze?
2: Nou ja, eerlijk gezegd, je had het er net over lui. Ik wilde eigenlijk eerst Lazy van Deep Purple aanvragen, maar die duurt ellendig lang.
0: dank je.
2: Dus ik denk van nou, wat is een beetje vergelijkbaar. En dit vind ik eigenlijk misschien nog wel beter zelfs.
0: Ja, het is wel echt een prachtig muziekwerk. Ja. Met iets meer zwaarte. En ja, uiteindelijk denk ik van nou, huppakee, ik bedoel, ik had eventueel die 7 minuten 22 ook nog wel willen pakken, hoor, van jouw track. Maar we gaan naar 4:35 en dat doen we samen met Paolo Nutini. Hij is wonderschoon, dus dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: Dit is Iron Sky en het muntje komt van Wendy, dus dank je wel daarvoor.
2: Ja, geniet ervan.

0: Iron Sky, Paolo Nutini. En ik ga even een dik compliment geven aan Antoinette. Antoinette, een dik compliment.
1: Dankjewel.
0: Want dat jij in staat bent om uit het berichtje van, even kijken, van Reinier, dit te halen, vind ik knap. Maar luister even, misschien horen jullie het allemaal wel gelijk, maar ik even niet.
2: Hoi Klaas, ben Reinier. Ik heb al de hele dag Ennicott in mijn hoofd van Kids Creole. En natuurlijk kunnen we hem allemaal van stoel pitchen. Annie, I'm not your daddy. Maar het is eigenlijk wel een leuk plaatje om eens te horen, toch? Draai die op. Goed op een neer.
1: Ik heb gewoon heel veel Murdoki's gedaan. Dus ik weet dan al die connecties en waar je moet beginnen met zoeken. En dan heb je Kids Creole en denk je, ah, oh, Ennicott natuurlijk!
0: Ja, natuurlijk! Nou, we gaan hem voor je draaien, Reinier. Dankjewel. Ik moest echt vier keer luisteren. Wat zegt hij nou? Maar nou weet ik het. Ennicott, Kids Creole.

0: In Praise of Older Woman and Other Crimes. Endicott van Kid Creole en de Coconuts. Dankjewel daarvoor. En joh, we krijgen nou weer wat binnen. Dit is live gebeurd vandaag, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat is toch wel... Evelien?
2: Ja, hi.
0: Zit je nog een beetje bij te komen, of niet?
2: Ja, ik zit nog bij te komen.
0: Omschrijf even de scène. Waar zijn we? Wat is de situatie?
2: Nou, we zijn in Zwitserland en we waren op een plek waar ik als klein kind al een paar keer kwam, bij een waterval. Echt een supermooie plek. En wij zijn de hele vakantie al filmpjes aan het opnemen om uiteindelijk heel So Incredible het refrein op te nemen voor TikTok.
0: Oh, je wilde gewoon zo'n reeltje maken, gewoon leuk.
2: Ja, zo'n reeltje maken. Dachten nou leuk. Hij vond dat een leuk idee. En ik moet me dus omdraaien en dan zouden we zo'n rondje draaien. Zou hij mij zo ronddraaien? En ik draai me om en hij zit daar op zijn knietjes. Met een ring. En ik word in één keer een huwelijk gevraagd.
0: Nee, gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
0: Tenminste, ik neem aan dat je ja hebt gezegd, ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Hoe heet hij?
2: Thomas.
0: Thomas, ach, je spreekt het ook met zoveel liefde uit.
2: Ja.
0: Dit is wel misschien wel de beste...
1: Het beste muntje dat vandaag is neergelegd.
0: Ja, dat ook, maar ook het beste wat hij had kunnen doen voor je. Want hij wist precies, ik zit hier goed.
2: Ja, dat wist hij. Het is echt een schatje.
0: Ach, wat leuk zeg. En is er al een datum of is dat nog allemaal voor later zorg?
2: Nee, dat is allemaal nog voor later.
0: Ja. Voor nu ben je gewoon keihard verliefd en ja, jeetje.
1: Wacht, maar je hebt het wel aan je familie verteld, toch?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb iedereen meteen gefeliciteerd.
0: Gelukkig. Nee, niet dat we nu in één keer... spoiler! Ja.
2: Nee, ik heb iedereen gebeld.
0: En ik neem aan dat er een lekker TikTokje van gaat komen.
2: Ja, die komt er uiteindelijk.
0: Nou, heel veel succes daarmee. En je had een plaat die erbij hoort. Nou, ik kan wel raden welke.
2: So Incredible van Hilke de Lange.
0: Bij deze en alvast een heel fijn huwelijk samen.
2: Dankjewel, bye.

0: Een berichtje van Jo. Hallo Antoinette en Klaas. Ik was dart aan het kijken met de koptelefoon op en jullie muziek aan het luisteren. Ik wil graag een muntje inleveren voor 90. Oh jongens, daar gaan mijn getallen ding weer. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Ik heb die dyscalculie en af en toe dan doet dat zo pijn in mijn hoofd. Zij zei ook 1997, maar het is 19... wat appten ze nou? Daarom raak ik in de war. Jo die appte 1997, maar het liedje komt uit 1979.
1: Nee, zo heet hij.
0: Ja, dat weet ik.
1: Hij komt uit...
0: Daar gaat het niet om. Niet ingewikkelder maken. Had je, please, zeg. Maar goed, hij was dus voor jou. Het plaatje komt...
1: Uit 95.
0: Ja. Het heet 19...
1: 79.
0: Dankjewel. Smashing Pumpkins. Ik ben toe aan de laatste van deze van de jukebox van vanavond. En die komt van, eens even kijken, iemand die nogal aan het balen was. Want die stond gewoon langs de weg. De auto ging kapot op de heenweg. Met hulp van de verzekering konden we probleemloos weggesleept worden. En hebben de hele week een dikke BMW gereden.
1: Zo.
0: Dat is geen straf. Hulde aan alle medewerkers van de AWB, Eurocross en soortgelijk. En in dat kader zou ik graag willen aanvragen... Life is a Highway van Rascal Flatts. Dat kunnen wij. Groetjes van Bas en Anke, groetjes terug van Antoinette en Klaas.
1: Wow.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 10:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagde accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Om grotere voorraden aan te houden zouden supermarkten volgens de onderzoekers een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Christian Bonenbakker, dankjewel. Het is ongelooflijk, maar ook op de late avond kan het zijn dat je in de auto stapt en dat je denkt, nou, er is niks aan het handje. Toch op een aantal plekken wel, hè, Helene Geest bij de ANWB.
5: Zeker, ja. Het is de hele avond al best wel druk op een aantal wegen. En dat is vooral te wijten aan ongelukken. Op de A6 Lelystad-Emmeloord gebeurde een ongeluk bij de afrit Urk al aan het begin van de avond. De weg is dicht en blijft waarschijnlijk tot na middernacht dicht. En je hebt daardoor 20 minuten vertraging. Verder ook een ongeluk op de N46 Groningen-Eemshaven. En die weg is dicht bij Bedum. Sta je ook ongeveer 10 minuten door in de file. En in het zuiden van het land zorgt de afsluiting van de A73 voor file op de N276 van Brunsum naar Maasbracht. Bij Koningsbos ook nog ruim 10 minuten oponthoud.
4: Met andere woorden, goed even je navigatie checken voor je de weg op gaat, hè?
5: Sowieso, ja.
4: Dankjewel.
5: Oké.
4: Zometeen het vervolg van Alles kan op vrijdag. We gaan onder andere eventjes wat krenten uit de nieuwspap halen. Maar ik heb vooral heel veel fijne muziek voor je meegenomen. Wat komt er zometeen aan? Sugar Babes heb ik nog, IMF en De Dijk. Dus dat wordt wel het zometeen.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Alles kan op vrijdag.
20: Karel en Sylvie. Het is maar.
4: NPO Radio 2.

zou dit het nationale lijflied moeten zijn van elke Nederlander. En misschien ook wel van elke wereldburger. Nee, ik kan het niet alleen. We hebben elkaar nodig. Mooi vertolkt door de

Dankjewel daarvoor. En jullie zijn aanbeland in het tweede deel van Alles Kan op Vrijdag. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je. Zometeen gaan we wat krentjes uit het nieuws van de afgelopen week bovenhalen. En er zitten mooie dingen tussen, joh. Echt fantastisch. Maar eerst even dit. Ze zaten 3 uur in de studio. Een drumtrack die Brian Higgins stuwend vond. Miranda Cooper die alle oude nummers uit de lade bij elkaar trok en door elkaar heen zong. Totdat ze de perfecte melodie vonden en toen kwam er dit uitrollen. Niet alleen een Brits pop klassieketje, maar ook nog een bewijs dat pop niet conventioneel hoeft te zijn. Lekker.

0: people.
1: Fantastisch. En daar was Sugar Babes en Round Round. Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. Het is dus vrijdag. Dat betekent dat de week erop zit. En wij hebben de afgelopen week nog eens naar het nieuws zitten kijken, Antoinette. Het zit vol met leed en problemen die eigenlijk niet op te lossen zijn voor gewone stervelingen zoals jij en ik. Maar als je daar je blind op staart, dan mis je dus ook de gouden randjes of iets heel erg realistisch of iets moois. De krentjes uit de nieuwspap. Hebben wij ons best op gedaan.
2: Oh?
1: Ja. Nou, zeg je, oh, die heb jij gewoon ook al meegeschreven, hallo.
2: Ja, klopt, maar ik probeer theatraal mee te doen.
1: Oh, ik weet
2: het. Oh, wat leuk. Klaas, vertel, wat voor krentje heb je?
1: Nou, vorige week werd bijvoorbeeld een giftige slang gespot in Aalsmeer. Niemand durfde meer naar de wc. Maar gelukkig is de slang gevonden door de heldhaftige Gijs van 12.
2: Hey.
1: Hij wist alleen niet zeker of hij echt dood was, maar toen er een vrachtwagen overheen reed, wist hij en heel Aalsmeer wel zeker dat het gevaar van de slang geweken was.
2: Nou, wat een mooi krentje is dat. Ik heb ook een krentje gevonden.
1: Een dood krentje, ja.
2: Een positiever krentje. Wout van 10, die gaat de aankomende 75 dagen in de achtertuin slapen. Ja. In een tentje in plaats van zijn bed.
1: Ik hoorde er net al iets over bij Jeroen van Enkel, inderdaad.
2: Ja, tof, hè. Doet hij om geld op te halen voor Parkinson Nederland, omdat zijn oma de ziekte heeft. En er liggen trouwens wel 2 slaapzakken in de tent, want hij hoopt dat er ook vriendjes komen slapen. En hij heeft dus al meer dan €3.000 opgehaald voor de Parkinson Stichting. Yay.
1: Lekker bezig, Wout. Ja, en dit vond ik ook wel heel erg bijzonder. Een lokaal initiatief van een Culemborgse uitvaartondernemersgroep. Of tenminste van een aantal Culemborgse uitvaartondernemers. Ja, die zorgen niet alleen dat rouwkaarten op tijd worden bezorgd, maar het initiatief wat ze hebben ontwikkeld met elkaar helpt ook om mensen te re-integreren met werk. En Nina van de Heuvel heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij bent een van die rouwpostbezorgers en jij bent dus aan werk geholpen.
3: Zeker.
1: Wat geweldig zeg. Ja, de aanleiding was dat de rouwzegels duurder zijn geworden, waardoor het voor sommige mensen echt moeilijker wordt om die rouwposten te kunnen verzorgen. Voor als je dat niet weet en nog nooit hebt meegemaakt. Ja, dat gebruik je om ervoor te zorgen dat die post snel aankomt bij de mensen om die je geeft, zodat ze bij de condoleance of bij de begrafenis of crematie kunnen zijn. Nina, hoe ben jij hierin gerold?
3: Eigenlijk door een reïntegratietraject waar ik in zit. En zodoende ben ik bij Social Return terechtgekomen. En tegelijkertijd eigenlijk dat ik begon het ook te lopen rondom de rouwpost. Dus ben ik ook aan de kaart getrokken.
1: Ja, en toen ben jij. En het is nu daadwerkelijk, hè, want ze kosten nu ongeveer €3,25 per stuk. Wat natuurlijk een enorm bedrag is, zeker als je wat meer kaarten verstuurt. Maar jij stopt ze dus in de tas als ze uit de printer komen of zo? Hoe gaat dat?
3: Ja, klopt. Nou ja, wij werken inderdaad met 4 uitvaartondernemers samen. En zij geven dan aan mijn baas door als we weer kaarten hebben. Mijn baas die verwerkt dat. En dan vervolgens word ik eigenlijk aan de jas getrokken van Jondien, we hebben weer kaarten, je moet de fiets op.
1: Ja. Ja. En wat doet het werk voor jou?
3: Ik vind het heel fijn dat ik daarin wel mijn steentje kan bijdragen. Mijn moeder die is zelf helaas 2 jaar geleden ook overleden. Wij hebben toen ook zelf dus de kaart hier rondgebracht. Het feit dat je dat nu bij mensen uit handen kan nemen, dat is gewoon heel, heel dankbaar om te doen.
1: Ja, dus het mes snijdt eigenlijk aan heel veel kanten.
3: Ja, zeker, zeker.
1: Jij hebt het gevoel van, hey, ik kan wat doen. En zit er dan ook al iets van toekomst in, of is het echt gewoon een korte periode?
3: Ja, toevallig wel, want ik heb dus vandaag mijn contract mogen tekenen.
1: Oh!
3: Voor 7 maanden.
1: Ja. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Nou, ik vond dit echt een hartverwarmend bericht. Het is natuurlijk best verdrietig, hè. Het gaat natuurlijk ook over verlies en dat soort dingen. Maar wat jij doet is prachtig. En daarom willen we jou officieel belonen met een heel klein standbeeld.
3: Leuk.
1: Jij bent bij deze ons krentje van de week.
3: Geweldig.
1: Fijne avond.
3: Leuk. Dankjewel, jullie ook.

0: Lindsay Lohan.
1: Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Maar er is wel een beetje drama rond dit liedje van Afrojack en Io en Pitbull. Give Me Everything. Want ja, hoe zat het nou precies? Ze was in ieder geval niet blij met de tekst, hè?
2: Nee, klopt. Pitbull die zingt dus Got It Locked Up Like Lindsay Lohan.
1: Ja.
2: En nou was het 2011 de tijd dat het niet per se heel stabiel ging met Lindsay Lohan.
1: Zij zat regelmatig vast.
2: Ja, nou ja, was vooral...
1: Aanraking met de politie.
2: Laten we het daarbij houden. Ja. Anders worden we ook aangekomen. Maar Pitbull zegt, nee, dit wordt juist heel positief bedoeld. Want in de hip-hop cultuur is It's Locked Up... is dat juist heel goed.
1: Sis, dan ben je tight, dan sta je er goed op.
2: Dat je een gebied runt.
1: Ja, maar ik denk toch dat hij daar niet helemaal... Dat is niet meer weggekomen, denk ik.
2: Jawel, dat is het mooie. Het is een rechtszaak geworden en Pitbull heeft gewonnen. Dus het is freedom of speech.
1: Ja, maar zijn ze vriendjes geworden?
2: Nou, wat schattige is, Pitbull zei... Nou, Lindsay, laten we dan samen naar de MTV Awards gaan als date. Maar zei ze toch nee.
1: Nee, dat had ik ook niet gedacht. Nee. Ja, en dan even deze. Roger Hodgkin, die schreef ook een nummer. Wat denk je? Onder invloed van...
2: Drugs.
1: Nee.
2: Drank.
1: Nee.
2: Liefde?
1: Nou, ja, in zekere zin wel. Want het was onder invloed van de Beatles. Het nummer All You Need Is Love zat in zijn hoofd. Maar hij dacht van ja, ik durf dit eigenlijk niet te laten horen aan de rest van Supertramp. Want die gaan dat vast heel erg dom en stom vinden. Maar het is eigenlijk een ontzettend fijn liedje over liefde. Een beetje tegenovergestelde van waar we het net over hadden. En gaat de wereld over in reclamespotjes. Als je een hart onder de riem nodig hebt, dan gebruik je dit. Supertramp en Give A Little Bit.
2: Ook die rozijntjes, hè, die krenten.
1: Dit zijn, ja, lekkere, zoete, smakelijke krentjes.

0: Chaperone, The Giver op NPO Radio 2. Echt, die dame die is zeer eigenzinnig. Heeft het wiel natuurlijk echt oprecht opnieuw moeten uit te vinden voor zichzelf ook. Maar inmiddels niet meer weg te denken uit de muziek. En ook niet in bepaalde televisieseries. Bijvoorbeeld Sesame Street. Daar zit ze nu ook in. Met een ander liedje, dat is deze, die Had To Go. En daar is dus een parodie op gekomen. Ja. Of een parodie moet ik eigenlijk niet zeggen. Het is gewoon een interpretatie.
1: Nou, ik denk dat dit wel echt een parodie is van Sesamstraat. Ja. Door de Sesamstraat figuren.
0: Want plots gaat het over naar de wc gaan.
1: Ja. Ja.

0: Zo is het natuurlijk. Soms moet je even naar de wc.
1: Ja, en dan is het een mega empowering song dat je dan zelf merkt wanneer je moet gaan.
0: En dan met een glimlach naar het toilet. Alles kan op vrijdag, NPO Radio 2. Zometeen heb ik een nieuwe plaat voor je. De nieuwe single van Teddy Swims. Maar eerst deze, wat is die fijn. Ook al is het een liedje wat, wel wat drama beschrijft. Maar dan wel op zijn Pet Shop Boys. En dan krijg je toch altijd een klein beetje een glimlach erbij. Dit is Suburbia.

Jaden Colin Dimmesdale. Hij groeit op in Georgia en via zijn vader maakt hij kennis met muziek. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green, het zijn grote namen. Op school ontdekt hij dat het podium hem echt ligt. En daaruit ontstaat eigenlijk een muzikale carrière. En zoals meer mensen van zijn generatie begint hij eigenlijk met muziek maken op YouTube. Zijn eerste YouTube cover is er eentje van Michael Jackson. Daarmee maakt hij gelijk indruk, hoor. En deze Jaden Colin Dimmesdale ken jij natuurlijk.

natuurlijk, Lose Control. Ik heb het dus over Teddy Swims. En hij heeft nieuw materiaal uit. Deze beste man die heeft een nieuw hoofdstuk. Want sinds hij vader werd, kijkt hij anders naar zichzelf. Als partner, als vader, als man. En wat ik nou zo leuk vind aan hem, hij doet echt aan reflectie. Hij denkt erover na en maakt dan ook een track waarvan ik denk, ja, dat past ook echt. Die conclusie is simpel. De perfecte man, die bestaat helemaal niet. Maar misschien gaat het juist om niet perfect zijn, maar wel dat je het blijft proberen. Keer op keer op keer. Vervat in een prachtige nieuwe track. Dit is Teddy Swims en Perfect Man.

0: ons daarmee blij maakt natuurlijk. Deze Teddy Swims. Ik verwacht daar veel van. Ik denk dat daar nog wel... ja, dit is
1: gewoon een blijvertje.
0: Dit is gewoon, ja, hij is een blijvertje en dit is een knijter van een hit. Dat denk ik echt, ja. Zometeen in het tweede deel van... Of derde deel van Alles kan op vrijdag. Ja, je kijkt alweer verschrikt naar de klok. Maar het is alweer bijna 11 uur.
1: Nou, ik kijk vooral verschrikt naar de Alles kan.
0: De Alles kan. Oh, waar is hij?
1: Ja, precies. Waar is hij?
0: Waar is de Alles kan? Oh, oh. Nou, zometeen stoppen we weer wat nieuws in de Alles kan. En dan, dan gaan we even met elkaar filosoferen. En maak je daarmee ook kans op die Alles kan in het laatste uurtje van Alles kan op vrijdag. Maar eerst nog, ik denk nog anderhalf liedje. In ieder geval deze nog van Cresip. Die heel fijn is natuurlijk. Adem mijn bed.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst. Ster.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Michiel van der Velden, dankjewel. Het is NPO Radio 2 waar je naar luistert. En het laatste uurtje van je week is ingegaan. Gaan we natuurlijk feestelijk afronden. Met veel fijne muziek. Met onder andere zometeen Room 5. Room 5 moet ik zeggen. En de Spin Doctors.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja? Echt serieus?
20: 7, 7, 7, 7.
19: Oh, wat een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: advies van Room 5 van Oliver Cheatham. Make love and listen to the music. Nou, die combinatie is eigenlijk prima te doen natuurlijk. Daarvoor de Spin Doctors en Two Princes.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Goedenavond allemaal, het is 12 minuten over 11. Je luistert naar NPO Radio 2. Dit is Alles Kan op vrijdag met Klaas. En Antoinette is er ook.
3: Hallo.
0: Hallo. Ja, en een nieuwe editie van de Alles Kan. Het is een onderdeel waarbij we even de fysieke Alles Kan erbij pakken. Een mooie plastic kan waar je een plantje in kan doen. De pannenkoeken mix mee kan maken.
3: Je olie.
0: Olie hebben we gehoord. Ja. Kan je ermee vervangen. Is precies het goede formaat voor. Maar ja, net waar je het voor wil gebruiken. Het is een uniek item. Want het logo van het programma staat erop in mijn hoofd. En dat maakt hem tot een collectors item. En daarin zitten dus briefjes. Ik haal er weer eentje uit. En de gedachte is dat als je antwoord geeft op deze vraag, dat je dan kans maakt op deze Alles Kan. En op de enige echte spicy flicy mok.
3: Wow.
0: Daar zijn er pas echt bijna van.
3: Ja?
0: De vraag van vanavond. Als alles kan. Als alles kan, welk voorwerp in je huis zou je dan willen laten zweven?
4: Oh.
3: Maar het zweeft gewoon, net zoals die kaarsen bij Harry Potter? Of mag je het ook kunnen beïnvloeden?
0: Ik moest gelijk denken aan de stofzuiger. Wij hebben zo'n draadloos ding. Maar op een gegeven moment wordt hij toch een beetje zwaar in de hand. Maar wat zou toch mooi zijn als dat ding gewoon een beetje zo losjes in de pols, dat jij hem zo kan vasthouden, dat hij wel op de grond is, maar dat het nul gewicht heeft.
3: Oh.
0: Wat zou je nog meer willen laten zweven in je huis?
3: Ik zou dus eigenlijk heel graag zo'n elektrische vliegenmapper willen laten zweven.
0: En dan gewoon dat je hem dat met je ogen kan sturen?
3: Ja, want ik ben dus elke keer die vliegen kwijt. En dan ben ik net te laat. En dan spring ik eindelijk uit bed. En dan probeer ik er achteraan te rennen. En dan zijn ze weer weg.
0: Ja.
3: Dus als ik er gewoon eentje pat, pat.
0: Wel een goed idee eigenlijk.
3: Ja.
0: Ja, of een, weet ik wel, een zwevende lamp of zo. Of hoe cool is het als je deurmat zweeft, dat je erop stapt en dat je denkt, wow, waar gaat dit nou in één keer heen? Dat je zo als skateboarder binnenkomt.
3: Oh.
0: Nou goed, dit is de vraag van vanavond. Als alles kan, welk voorwerp in je huis zou jij nou willen laten zweven? Laat het weten via de NPO-luisterapp. En wie weet, win jij zometeen de enige echte Alles Kan op vrijdag, Alles Kan. En de Spicy Flicy Mok.

0: En zo is het. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En daarvoor John Farnham en You're the Voice. Wat een soort anti-oorlogsliedje is. En dat is eigenlijk best wel fijn om in deze tijd ook bij ons te hebben.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Hoewel die dan wel uit 1987 komt, kun je nagaan. Ja, de Alles Kan vraag van vanavond, die luidde... als alles kan, welk voorwerp in je huis zou je dan willen laten zweven? En de meest uiteenlopende suggesties kwamen binnen. Het is echt grappig, hè, want de een zegt dan van... hopelijk niet de ventilator, want dan heb ik een soort zwevende blender in huis. De ander zegt, ja, wel een ventilator. Want dan is die altijd om me heen, zeg maar.
3: Constant een briesje.
0: Ja, is toch heerlijk?
3: Er zijn ook best wel veel mensen die zeggen vliegend tapijt of vliegend laminaat.
0: Ja, ook heel erg leuk. Matthijs zegt dat, Jaap ook. Linda zegt het speelgoed van mijn katten, zodat ik er niet overstruikel. En het voor hun ook nog interessant blijft, zodat ze er achteraan kunnen rennen.
3: Ja, en we hebben ook bed heel vaak binnengekregen.
0: Ja, oh, Wendy zegt nog de afstandsbediening van de televisie. dat is ook wel handig. Ben je altijd kwijt, dat ding.
3: En Mark die zei het servies.
0: Geweldig.
3: Ik had daar een soort van Beauty and the Beast vibes bij.
0: Ja, ook nog, ja. Bart aan de telefoon, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, waar zou jij voor kiezen?
4: Ja, ik zou dan toch echt voor de koelkast kiezen.
0: De koelkast?
4: Ja, zeker.
0: Hoe dan? Waarom dan?
4: Nou, gewoon een koelkast die je dan, zeg maar, overal waar je rondloopt, dat die je dan volgt. en dat je dan kan pakken wat je wil wanneer je wil.
0: Geweldig. En dan is het zeggen altijd koud en koel, zeg maar.
4: Ja, maar zo is het ook.
0: Ja, dan heb je wel zo'n enorm apparaat achter je. Maar je kan natuurlijk ook een klein koelkastje doen.
4: Dat kan ook. En dan kun je daar bovenop een koffiezetapparaatje vastmaken.
0: Ja, oh ja.
3: Oh.
4: Ook nog.
0: Hey, dan doen we gewoon een koelkast dependance. Met een klein accu'tje erbij. En dan een koffiezetapparaatje erboven. En die zo'n tikje geeft en dat die zo op. Alsof die soort van op magische magneten door je huis zweeft.
4: En zo is het. Het lijkt me geweldig.
0: Ik zie het weer helemaal voor me, Bart. Wat een heerlijke is dit, zeg. Nou, je hebt lekker meegefantaseerd. Dank je wel daarvoor. En als dank daarvoor krijg je van ons de enige echte Alles Kan op vrijdag, Alles Kan. En natuurlijk de Spicy Flicy Mok thuisgestuurd.
4: Kijk. Dat is fantastisch.
0: Ik vrees niet dat ze kunnen zweven, maar het is wel fijn om te hebben.
4: Maar je moet ze altijd een keer in de lucht gooien.
3: Precies, altijd één keer proberen.
0: Oké, okay, fijne avond, hè.

0: Uit 2006, Waiting on a World to Change. De magische John Mayer, wat een fijne artiest is dat dan ook weer. Hè? En er zit wel een beetje een thema in de liedjes van vanavond. Dat ook deze gaat eigenlijk ook weer over een gevecht aangaan. En over hoop voor de toekomst en zo. Ik merk ook in het programma dat we maken dat we steeds meer aan het zoeken zijn van hoe kunnen we nou eigenlijk een beetje om het nieuws van de week heen.
1: Ja.
0: Hè, we hebben zoveel behoefte aan een beetje positiviteit. Ik was afgelopen donderdag... afgelopen dinsdag was ik in Carré Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij Jacob Collier. En ja, dat was weer zo'n fantastische ervaring. Ik heb daar echt genoten. Jacob, die, voor de mensen die hem niet kennen, ze noemen hem een beetje de Mozart van deze tijd. Het is een wonderlijke artiest die op de een of andere manier muziek heel makkelijk aan elkaar weet te weven. En dat doet met heel veel passie en heel veel vriendelijkheid. En die had dus ook een mooie speech op het podium waarin hij uiteindelijk zei van ja goed, ik sta hier hè, als muzikant, maar eigenlijk zijn jullie in de zaal ook muzikanten, want we zongen met elkaar en we deden van alles en nog wat.
1: Meestal heeft hij ook best wel muzikale gasten in het publiek zitten.
0: Maar wat hij heel mooi zei, en dat vond ik echt heel tof, hij zei, de wereld is echt soms best wel onoverzichtelijk. Best wel intens, best wel heftig. Het is, hij zei het dan in het Engels of natuurlijk, it's of the utmost importance to be as human as possible. Dus dat we vooral moeten proberen om heel erg mens te zijn. Nou, dat neem ik mee dit weekend.
1: Maar hoe moet je mens zijn?
0: Gewoon wat wij nu doen. Gewoon het leven delen en oog hebben voor elkaar.
1: Oh.
0: Ja, dat is zo simpel is het eigenlijk. Mooi hè?
1: Het kan wel simpel zijn.
0: Ja, zo is het.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Parachute van Ben.

Uit 2006, Waiting on a World to Change. De magische John Mayer, wat een fijne artiest is dat dan ook weer. Hè? En er zit wel een beetje een thema in de liedjes van vanavond, dat ook deze gaat eigenlijk ook weer

0: beetje de afscheidssingle. En George Michael haalde Elton John erbij voor de pianobegeleiding. Die vibe voel je ook wel een beetje in het nummer, hè? En hij heeft ook een beetje zitten rommelen met de tekst, hè?
1: Ja, George Michael had dus het gevoel dat niemand echt daadwerkelijk luisterde naar Wham-teksten.
0: Dus en nu wel? Ja. Take me to the edge of heaven.
1: Ja, het is gewoon boven de 18. Ja, mag de tekst lezen.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Bijna 10 minuten over 11:30. Hier op NPO Radio 2 is het tijd voor een liedje voor jou. Waar heb jij zin in? Met welke plaat kan je zometeen lekker de nacht in gaan, het weekend induiken? Ja, en we hadden het net, moeten we daar nou een thema aan hangen? Maar we hebben wel, denk ik, een beetje behoefte aan hoopvolle muziek of zo.
1: Ja.
0: En jij wil zeggen, en de Jonas Brothers?
1: En de Jonas Brothers. Ook super.
0: Nee, het is echt aan jou. Wat wil je horen? Het mag alles zijn. Het mag een mooie ballad zijn. Het mag iets anders zijn. Gitaarmuziek of weet ik veel, beat. Misschien met een hoopvol thema of iets wat je hoop geeft of wat je energie geeft op een positieve manier. Dat zou ik graag willen horen. En dat kan je doorsturen. Heel eenvoudig. Pak even de NPO Luisterapp erbij. En voor je het weet heb je je berichtje ingevuld en naar ons op Radio 2 gestuurd. En kunnen wij het lezen. Kan je ons bellen? Hartstikke.

0: Het zijn geen Jonas Brothers, maar het is wel lekker, hè?
1: Oh, dit is echt mijn nieuwe guilty pleasure, Cat's Eye.
0: Fantastisch, Cat's Eye inderdaad. Met Animal en daarvoor Dire Straits, Calling Elvis.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Femke, van harte gefeliciteerd. Oh, Femke, van harte gefeliciteerd.
3: Ik hoor jou.
1: Hè? Huh?
0: Ik hoor jou niet, denk ik. We proberen het gewoon nog een keertje. Denk ik? Ben je aan bellen of niet?
1: Ik weet het niet. Ja, ik had er net echt nog aan de telefoon, dan ging het helemaal goed.
0: Ja.
1: Maar het lijkt ook alsof ze nog wel hangt.
0: Hallo?
3: Hallo?
1: Ja.
3: Hallo?
0: Ja.
3: Hi.
0: Hi, ik wilde zeggen, Femke, gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel, wat lief.
0: Ja, ja. 1 jaar samen met je lieve vriend Wout.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, en heb je dat gevierd vanavond?
3: Ja, we zijn naar een feestje op Thuishaven geweest.
0: Oh, kijk, gezellig. En dan moet je natuurlijk ook evalueren zo'n jaartje. Is het met ups en downs of was het heel geleidelijk aan steeds beter? Of hoe omschrijf je het
3: nou,
0: zelf?
3: Nou, dat zou ik wel volledig ups noemen.
0: Ja, oh. Maar is dat dan ook gewoon roze wolk en er nog steeds niet van afgedonderd?
3: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, dat is niet echt. Lekker volhouden. Toch?
3: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ja. Ja, als je dan een jaar samen bent, ben je dan echt al plannen aan het maken voor de toekomst?
3: Nou, toevallig vandaag in de auto onderweg naar het feestje. Wel plannen gemaakt voor de toekomst, ja.
0: Oh, jeetje. Als in, er is gesproken over een zekere datum of zo?
3: Nou, samen wonen wel, maar een datum, dat laten we nog even achterwege. Ja.
0: Is dat dan spannend, zo'n gesprek? Of denk je, nee, dat gaat eigenlijk helemaal prima?
3: Nee, dat is echt perfect.
0: Ja. Nou, dat is zo fijn. Dat tekent eigenlijk ook precies dan je relatie, dat het gewoon ook heel erg goed gaat.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Wat fijn voor je.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat vind ik echt fijn voor je. Nou, ik ben heel blij voor jullie. Ja, we vroegen een beetje zo van, joh, we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar hoopvolle dingen, een beetje opbeurende dingen. En,
3: en dat hoorde ik op de radio en toen dacht ik, dat is perfect voor ons nummer.
0: Ja, want je had er eentje aangevraagd, die hoort bij jullie twee, hè?
3: Ja, dat is zeker waar. Everywhere van Fleetwood Mac.
0: En heb je die ooit dan ergens gehoord en dat je dacht, ja, dat hoort bij ons?
3: Nou, hij begon het te zingen.
0: Ach, oh, smelt, smelt, smelt.
3: Ja, nou, dat is... Ha.
0: Ik wens je een heel fijn weekend en doe hem de hartelijke
3: groeten. Dankjewel. Ja. Doei, doei.

0: En Sunshine, het was de laatste van Alles kan op vrijdag. En jouw vrijdag zit er dus ook op. Zometeen begint de zaterdag. Ik wens je alvast een fijn weekend. Zondag zijn we er weer met Tijd voor Klaas vanaf 4 uur. En voor nu zeg ik bye bye, zwaai zwaai. Dag Antoinette.
1: Doei.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Roger!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.

0: Nadelig. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Middernacht, het begin van zaterdag 19 september. Stef Banstra met het NOS-journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven maar stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. President Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek gaan uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij die hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drooggisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gekregen tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer tot slot. Vannacht in het noordwesten kans op wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Straks overdag een mix van zon en bewolking met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale mediaplatform True Social dat de VS voortaan een volledige militaire controle krijgt op Groenland. En ook dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland toe te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers helemaal niet als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenissen en taakstraffen. Bij die zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst in Den Haag uit de hand. Vandaag staat er overigens een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en bewolking met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, dan kom je tussen knooppunten Stok en Breda-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunten Stok en Breda-West een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2. 2:00, Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS voortaan een volledige militaire controle krijgt op Groenland. En ook zou er in die verklaring staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws inmiddels bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten daar zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij die hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst op het Malieveld uit de hand. Vandaag staat overigens een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.